tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Na de zware rellen in Brussel belooft minister van Binnenlandse Zaken Quintin van de MR een reactie van politie en gerecht die in verhouding zal staan tot de aangerichte schade. Quintin benadrukt dat de politie niet het doelwit van geweld mag zijn en dat de enige schuldigen van het geweld de relschoppers zelf zijn. Grote groepen jongeren richten in de hoofdstad zware vernielingen aan bussen, bushokjes en straatmeubilair aan en keerden zich tegen de agenten. Ze staken ook een wagen in brand. Uiteindelijk is een 20-tal amokmakers voorlopig opgepakt. De jongeren zouden zich vooral richten tegen besparingen in het Franstalig onderwijs. Tegelijk vond in Brussel een grote vakbondsbetoging plaats tegen de Arizona-regering. Zo'n 30.000 mensen namen deel. Die manifestatie verliep zonder geweld. Gevangenissen, terugkeerdiensten en de gesloten centra van de dienst Vreemdelingenzaken kunnen voortaan vlotter personeel aanwerven. Dat is mogelijk gemaakt door een koninklijk besluit van ministers Verlinden en Van Bossuyt. Het laat toe snel contractueel personeel aan te werven als de klassieke procedures het tekort niet kunnen opvangen. Het gaat om een regeling onder voorwaarden die geldt tot 2030. De regering wil deze legislatuur 1300 extra plaatsen creëren in de gevangenissen om de overbevolking tegen te gaan. Maar daar is veel bijkomend personeel voor nodig en die recrutering verloopt moeizaam. De Verenigde Staten nemen sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Rubio gezegd. Die spreekt van valse en gepolitiseerde rechtspraak. Met de sancties hoopt de regering Trump het tribunaal financieel te treffen en zo zijn werking te saboteren. Het strafhof onderzoekt onder meer oorlogsmisdaden van de Amerikaanse militairen in Afghanistan en vaardigde eerder een arrestatiebevel uit tegen de Israëlische premier Netanyahu, traditioneel een bondgenoot van de VS. De Europese Commissie zegt dat ze het tribunaal maximaal blijft ondersteunen. En een jonge bestuurder uit Dilbeek in Vlaams-Brabant die meermaals op overdreven snelheid was betrapt met zijn BMW, heeft van de politierechter een rijverbod en 50 uur werkstraf gekregen. De man reed vorig jaar aan 160 km per uur op een drukke steenweg. Het wegdek lag er op dat moment glad en ijzig bij. De jonge man moet ook een verplichte cursus volgen bij Verkeersinstituut FIAS en zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. In de nacht veel regen en tot 11 graden, daarna een drogere dag bij 14 graden. Maar een bui is niet uitgesloten. Zondag hetzelfde weerbeeld.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Ka-ching.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Booty Town.
1: Goedemorgen. BNL Nieuws.
2: Panama is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er zijn voorlopig alleen gewonden gemeld en veel schade. Deze vrouw vertelt hoe de mensen in paniek naar buiten liepen.
3: Acaba de temblar horrible aquí en Ciudad de Panamá. La gente está saliendo de los edificios y bueno, yo espero que todos estén bien.
2: De Panamese president noemt de aardbeving een grote ramp. Volgens hem zijn er ook wegen volledig ingestort. In Florida is de orkaan Isaias aan land gegaan. Die heeft windsnelheden tot 165 per uur. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom. Het is de eerste orkaan in 2 jaar tijd die aan land gaat. De Amerikaanse president Trump haalt uit naar het Nobelprijscomité. Hij vindt dat hij zelf de Nobelprijs voor de vrede had moeten krijgen, omdat hij naar eigen zeggen 8 oorlogen heeft beëindigd.
4: Think of it, any one of these 8 wars, you get the Nobel Prize. I did 8. No president's ever done any.
2: De Nobelprijs voor de vrede gaat naar oud-rechter Navanet M. Pillay van het Internationaal Strafhof. Maar Trump heeft van haar nog nooit gehoord, zegt hij. Er is weer competitievoetbal in de hoogste klasse. Daar is Lommel gaan winnen bij Beveren met 1-3. Lommel klimt zo voorlopig naar de 6e plaats. Beveren is 10e. En de Red Flames hebben hun heenwedstrijd in de eerste kwalificatieronde van het WK gewonnen. De Belgische voetbalvrouwen versloegen Polen met 1-0. De terugwedstrijd is dinsdag al in Polen. Het is wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en tot 16 graden. Morgen start zonnig, maar daarna toch opnieuw kans op regen. Het is dan 15 graden. Volgende week een paar graden zachter, maar de regen blijft.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: gelukt?
1: Ah, oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Showcase vrijdag, 20 november. In de Zwarte Zaal Muze, Heus de Zolder. Dit is Sio, in the Shadow Live. Mis dit niet.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot loeihard.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNR.

0: Goedemorgen.
1: BNL
2: Breakfast in June Street
1: met Bart Das.
3: Breakfast in June Street. Ja, goedemorgen. Het is een normale uitzending vandaag na die 24 uur van Wim en Silke vorige week. Toch schitterend gedaan van de mensen daar. Anyway, de opdracht blijft dezelfde voor Breakfast in Dune Street. We zetten nieuwe nummers in het systeem. Nieuwe nummers van nieuwe mensen, maar misschien ook wel van gevestigde waarden. Dit is een beetje eentje van gevestigde waarden. Dit zijn Flatlands. En Flatlands, dat is niet de naam van de band, maar dat is gewoon de naam van een nummer van Oyster Band. De oorspronkelijke Oyster Celeed Band werd omstreeks 1976 opgericht. Bijna 50 jaar geleden dus. De Britse folk-rock-punk-band werd vanaf begin jaren 80 steeds populairder. De naam moest dus ook wat korter, vandaar Oyster Band. Vanaf 2025 stopten ze met toeren. Uit een van die 50 beste albums van het jaar 1986, Step Outside, is dit, zoals ik al zei, Flatlands. Goedemorgen.

Ja, dat gaan we nog altijd doen hoor. Kijken hoe dat het gras groeit. How the grass grows. Flatlands. Dat was het nummer van Oyster Band. Apollo 11 balanceert op het snijvlak van traditionele organische instrumenten en kosmische thema's. Dit trio uit Rochester, New York, kiest voor een astronomische invalshoek. Hun bio vermeldt met een hele dikke knipoog dat ze bijklussen als astronauten. Mogelijk hebben ze vanuit hun zolderkamertje ook dit nummer de ruimte of toch zeker de ether ingestuurd. The American Dream, speciaal voor Margaret Hamilton.

En dat was de jingle voor BNL. Mooi gemaakt. AI, maar dat mag af en toe. We hoorden zo net The American Dream van Apollo 11. En dan nu even een primeur. Jan Wietri is het. Is beter bekend als Yazoo Muzikant. Voilà, en dat bekt ook veel makkelijker. Het nummer Wisla, zo heet het, hè? Waliski. Liever Waliski, ik kan mijn eigen schrift niet lezen, staat op het album Jetem van 2003 en wordt op festivals in Polen luidkeels meegezongen. Het eerste Poolse nummer ooit in ons systeem en dat is van Yazoo Muzikant. En het nummer heet gewoon Waliski. Zo mogelijk is dat.

muzikant, dat mogen wij zeggen, met het nummer Waliski. Het eerste Pools, een erg mooi nummer, hier bij BNL. Lofilinjons Dotir viel al begin jaren 2020 op met jazz-inflected muziek, zo heet dat. A Matter of Time is het derde studioalbum van de IJslandse singer-songwriter. Cautionary Tale is geen single geweest, voorafgaand aan de release van dat album A Matter of Time. Maar dit is wel een heel mooie van Lofi. Een beetje een gevestigde waarde ondertussen toch wel. A Cautionary Tale.

In de Zweedse film Swingend Magistan uit 1940 horen we Alice Babs en Adolfia Rangtunga Skiar zingen. Ruim 60 jaar later doet Robin dat nog eens over met die KMH Jazz Orchestra en Stockholm Session Strings. Het staat ook op haar album. Haar album heet Don't Stop the Music. Dat gaan we zeker niet doen. Rangtunga Skiar van Robin.

Robin Ringtunga Skier. Fighting for Air. Daar gaat het over. De pop indie rock Britse Spaanse artiesten klom al op het podium van Glastonbury en Isle of Wight Festival. Ze was ook geregeld de support act van Stereophonics op hun Europese tour van 2020. 22 oktober kan je ze aanhoren in London in de Water Rat Theatre Bar en op het Trovam Festival op 12 november in Castellón de la Plana in España. Dat is gewoon Spanje hoor.

Your Air, Nadia Sheikh. JK en zijn bende begon in het acid jazz genre, maar ontwikkelde gaandeweg een eigen geluid met diverse invloeden. JK's interesse in funk en disco muziek uit de jaren 70 en 80 is daar zeker niet vreemd aan. Dit speelden de jongens van Jamiroquai live at Glastonbury in 1993. Music of the Mind.

Ja, dat hoor je zo, hè. Live op Glastonbury was dat. Jamiroquai. Music of the Mind hoorden we hier. Jacqueline Govaert schreef Fine. En het nummer mocht de 13e track zijn op het debuutalbum Nothing Less uit 2000 alweer. Op YouTube vind je nog een akoestische live opname in een of ander tuinhuis. Meebrullen met Cresip kan onder andere in de Stadsschouwburg in Antwerpen op 23 oktober en 13 maart in Trixo, in ons eigenste Trixo Theater in Hasselt. Dit is Cresip.

toen was het gedaan. In het nummer op het album zit er een minuut pauze. Dat heb ik er wel uitgeknipt, speciaal voor jullie beste luisteraars. En die laat ik even spelen. Dat is ook zo een BNL Radio sound. Een bedje dat we er even ondersteken. Om het volgende te vertellen. De Amerikaanse folkzanger, gitarist, banjo en harmonica-speler bezingt op The Ballads of Sacco en Vanzetti. Het verhaal van de anarchisten die in de jaren 20 in Boston werden berecht, veroordeeld, vermoord en vervolgens geëxecuteerd. Woody Guthrie schreef de songs over deze bekende zaak in 1946-1947. Dit is Vanzetti's Letter, Woody Guthrie.

0: We'll work in our working class struggle. We live a thousand lives more.
1: Ja, een heel lange brief. Worthy Guthrie's met Vanzetti's Letter was dat. Eind mei van dit jaar liet indie-artiest Travensless Everything But Me los op de wereld. En op Instagram deelt hij nog graag 10 wijsheden mee. Maar eerst luisteren naar zijn Everything But Me, Travensless.

Everything But Me, Travis Luss. Ik ga hem nog even laten spelen hoor, don't you worry. Het nummer is een schreeuw om hulp tegen de alsmaar waanzinnig wordende alledaagse waanzin. We horen de kopstem en gitaarwerk van Anton Robrechts en de geweldige instrumenten beroeringen van de bandleden. Authority is misschien wel inhoudelijk het belangrijkste nummer die Lupu Gang Gang ooit maakte, dat zei men. Het is de tweede single uit een aankomende album, daar zijn we bijzonder blij op, dat op 6 november verschijnt. Dat album heet of zal Faulty Circuits heten, maar dit nummer, dit is het allerlaatste, maar het mooiste misschien wel. The Authority van Lupu Gang Gang. Graag tot volgende week. Ciao, ciao.

0: culture coded.
1: When the day comes alive,

0: culture coded. It's only rock and roll.
1: Vanmorgen hebben we het hier bij Culture Coded met een gast. Hij is kunsthistoricus aan de Universiteit van Gent, maar ook in Brussel. Hij heeft een boek geschreven over Blindonk. En ja, je kent Blindonk wel, het kamp, hè, dat eigenlijk iedereen moet bezocht hebben om te zien wat er op deze wereld nu alweer aan het gebeuren is. Ik ga met Dimitri Rodde hier in gesprek gaan over zijn boek Blindonk. Goedemorgen, Dimitri.
2: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Prima. Het is druk geweest de laatste weken. De rechte lijn naar het voorstellen van het nieuwe boek. Het was druk.
1: Ja, het is een beetje een thuismatch voor jou vandaag, hè? Want eigenlijk, als je hier gewoon de straat doorrijdt, kom je in Deurne bij Diest uit. Daar ben je opgegroeid.
2: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Ik ben opgegroeid hier een aantal honderd meter verder in Deurne. Ik heb daar gewoond totdat ik naar de universiteit vertrokken ben in Leuven. En ik kom nog regelmatig in Deurne, nog altijd. Maar ik woon er al lang niet meer. Maar okay. Ik kom nog wel altijd graag terug naar de streek.
1: Je bent ook naar het Sint-Jan Bergmans College geweest in Diest. Diest is een historische stad. Wat heeft dat met jou gedaan om achteraf geschiedenis gaan te studeren? Want dat kan ik me wel voorstellen. Als je in een stad als Diest, die toch heel wat geschiedenis kent, een oranje stad ook en zo, dat toch jou geïnspireerd heeft om hetgeen wat je vandaag doet. Je hebt ook in Diest de Wallen. Het is ook een vestiging tijdens de oorlog, waar jij vandaag ook over schrijft.
2: Ja, voor een deel heeft Diest daar zeker mee te maken, maar het was al voordat ik in Diest ging studeren dat de interesse in geschiedenis er was. Hè. Dus het is eigenlijk altijd al geweest vanaf het moment dat ik, zolang als ik weet, keek ik graag naar historische documentaires. Ik las graag boeken of strips waar historische thema's in zaten. Maar ja, het zaadje is eigenlijk meer geplant bij mijn grootouders. Door hen altijd te horen vertellen over de oorlog, is ook mijn interesse meer en meer richting de oorlog gegaan. En dan hier in Deurne, in het gemeenteschooltje, had ik een leraar die kon op basis van zijn gehoor voorspellen welk vliegtuig er nu ging overvliegen. Dat was zeer impressionant. En op die manier ben ik daar altijd maar verder en verder en verder in gerold. En dan natuurlijk op het ogenblik dat ik in Diest ging, natuurlijk een historische stad, zeker. Ik ben daar niet ongevoelig voor. Maar het is daar vooral nog verder aangewakkerd door twee leerkrachten. Twee leerkrachten geschiedenis. Eén leerkracht geschiedenis, één leerkracht godsdienst zelfs. Die zagen dat mijn dada was, geschiedenis. En die hebben dat verder gestimuleerd. Vooral leraar later in het Sint-Jan Bergmans College zelf dan. Vijfde en zesde jaar. Jos Neutelaars. Die gaf eigenlijk al les zoals op de universiteit. Met grote schema's en pijltjes trekken en verklaringen vinden voor connecties maken tussen verschillende zaken in het verleden. Dat is iets typisch wat we op de universiteit ook doen. Linken leggen, context enzovoort. Ja, die gaf op die manier al les. En dat was niet iedereen gegeven. En ik merkte wel dat mijn ding werd. En op die manier was het vrij duidelijk dat ik geschiedenis ging studeren. Ondanks het feit dat iedereen zegt van, hoe ga je in godsnaam je brood verdienen met die specialiteit? Ik ben er nooit bij stilgestaan. Ik heb gewoon gekozen datgene wat ik graag wilde doen. En ja, er is nog werk in de geschiedenis. Hè. Ze hebben historici nodig, natuurlijk niet alleen aan de universiteit. Veel journalisten, leraars, die hebben allemaal geschiedenis gestudeerd. En die komen ook allemaal goed terecht. Je hoeft niet allemaal ingenieur te zijn of advocaat. Er zijn nog andere dingen ook om te doen. Hè.
1: Ja, natuurlijk, geschiedenis is heel breed. Hè? Want ben jij bijvoorbeeld geïnteresseerd in de Romeinen? Want ik kan me voorstellen dat voor jou minder interessant is.
2: Ja en nee. Als historicus ben je sowieso geïnteresseerd in het verleden. En als je een bepaalde periode bestudeert, alles gaat terug. Hè, veel verder in de tijd. Het is niet zomaar dat in één keer ontstaat. Er zijn altijd linken te maken met het verleden. Ik ben daar zeker in geïnteresseerd. Mijn echte interesse ligt natuurlijk bij militaire geschiedenis. En dat maakt de periode op zich niet uit. Dus dat was echt mijn interesse. Maar ik ben heel snel bij de Tweede Wereldoorlog terechtgekomen, omwille dan van die familiale achtergrond. Ook heel wat veteranen nog gesproken, politieke gevangenen, verzetselen, ex-collaborateurs, geallieerde piloten. Ja, eigenlijk een beetje heel de groep, van kleins af aan. Ja, en dan kom je eigenlijk in een situatie terecht waarbij dat je nog aan één ding denkt, en dat is de Tweede Wereldoorlog. Met het gevolg dat mijn interesse zeer fel vernauwd is. Wat wil niet zeggen dat de andere periodes mij niet interesseren, maar omdat ik beroepsmatig heel veel boeken lees over de Tweede Wereldoorlog, en de Tweede Wereldoorlog nu eenmaal een thema is waar enorm veel boeken over geschreven zijn en geschreven worden, betekent dat natuurlijk ook, ja, je focust vooral op datgene waar je dagelijks mee bezig bent. En misschien dat ik binnen een jaar of 30 wel zeg van ik ga me eens op een andere periode storten. Maar het is heel moeilijk om altijd te verbreden. Je kan natuurlijk thematisch verbreden, dat gaat. Hè. Je kan ook daarmee een beetje de periode verlaten. Bijvoorbeeld nu aan de universiteit geef ik ook, of laat ik ook studenten werken rond de Eerste Wereldoorlog. Dat ligt natuurlijk een beetje in het verlengde. Maar ja, het is onmogelijk om specialist te zijn van alles, dus word ik liever echt een specialist van mijn niche.
1: Ja, maar kan je bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Wereldoorlog, als je die nu moet vergelijken met elkaar, zijn er beelden die overeenkomen?
2: Ja, het is natuurlijk alle twee een grote vernietigingsoorlog, maar de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk dat extra luik. Bij de Eerste Wereldoorlog zou je nog kunnen zeggen dat het een voortvloeisel is van het Ancien Regime. Waarbij grootmachten tegen elkaar vechten. Terwijl bij de Tweede Wereldoorlog, ja, daar heb je natuurlijk een voor West-Europa dan, een regime dat gepolitiseerd is. Dat bepaalde doelen nastreeft die anders zijn dan alleen een conflict beslechten. Het gaat over het uitbreiden van het machtsgebied. Het gaat ook het territorium uitbreiden. En daarbij komt dan ook nog eens dat men daar een sterk ideologische component aanhangt. Die dan leidt tot al hetgene wat we kennen. Hè, het opsluiten van politieke gevangenen in concentratiekampen. Het wegvoeren van of het vervolgen van Joden en Sinti en Roma. En deportatie richting de vernietigingscentra. Dat is natuurlijk typisch Tweede Wereldoorlog. En ja, Eerste Wereldoorlog is natuurlijk een wereldoorlog, het zegt het zelf, maar als het over de Tweede Wereldoorlog gaat, dan is het eigenlijk nog mondialer. Als je kijkt, ja, daar is bijna iedereen bij betrokken. Er zijn natuurlijk een aantal landen die er buiten blijven, dat is nu helemaal zo. Maar als je gaat kijken, is het misschien nog wel mondialer op dat vlak. Omdat je natuurlijk, ja, je hebt daar meerdere partijen die oorlogs voeren aan de kant van wat ze dan de asmogendheden noemen. Hè. Italië, Japan en dan ook Nazi-Duitsland natuurlijk, met uitbreiding van al hun hun bondgenoten, hè.
1: Ja, stel dat er vandaag een derde wereldoorlog komt. Hè, ja, dat gaat helemaal niet hetzelfde zijn als die Tweede Wereldoorlog. Want ja, we hebben ongelooflijk vandaag de drones. Het is ongelooflijk hoe dat het allemaal echt wel tijdens die, ja, toch wel 80 jaar, nog niet denk ik, zo veranderd is. Hè.
2: Ja, ik ben natuurlijk een historicus en ik trek... Het is altijd makkelijk om... Of makkelijk, het is gevaarlijk, dat is eigenlijk een beter woord, om te kijken naar het heden en dan te kijken naar het verleden. Zijn er geen patronen die identiek hetzelfde zijn? Het is soms gevaarlijk om het verleden te instrumentaliseren, het verleden te gebruiken om dingen van vandaag te ondersteunen. Je hoort het regelmatig, hè. Er wordt regelmatig gegoocheld, ook in de politiek, met termen als fascist en dergelijke. Ja, vanaf het moment dat je die begint te vaak te gebruiken, hol die uit. En die termen zijn niet noodzakelijk hetzelfde zoals die in het verleden vorm gekregen hebben, of de invulling die men daaraan gegeven heeft. Ik hou me daar een beetje van op de vlakte. Geschiedenis bevat natuurlijk patronen en er zijn bepaalde zaken die terugkomen, maar het komt nooit exact hetzelfde terug als het geweest is. Vandaar. De situatie is ook anders. Als je nu zou bijvoorbeeld gaan kijken naar, ik zeg maar iets, verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ja, het verzet van toen zou nooit te vergelijken zijn met een verzet dat nu bijvoorbeeld in Oekraïne zich zou vormen. Hè. Je zit met technologie, je zit met inlichtingendiensten. Hè. Vroeger werd dat dan met postduiven en radio's en zo gedaan. Ja, nu heb je gewoon het internet en alle andere mogelijkheden digitaal om inlichtingen in te winnen, zonder dat daar bij wijze van spreken nog bijna een mens aan te pas komt. En dat is het grote verschil. Vandaar, ik blijf graag op mijn eigen terrein. De andere zaken is voor de mensen die nu bezig zijn met die problematiek. Maar een historicus, ja, het is soms zo van, ja, maar geschiedenis is toch enkel pas belangrijk wanneer het op de dag van vandaag nut heeft. Ja, dat is, het moet altijd een maatschappelijk nut hebben. En natuurlijk is het maatschappelijk nut, want het bewaart het collectieve geheugen. Het zorgt voor ons erfgoed. Dat is het nut van geschiedenis. Eerder dan, we gaan geschiedenis gebruiken voor actuele doelen. Dat is altijd gevaarlijk. Dat is dat typische instrumentaliseren. En dat is onder andere met een verhaal als Breedonk, ligt dat inderdaad wel heel, heel, heel snel om de hoek. En daar moeten we wel beducht voor zijn.
1: Ik herinner me nog van mijn jeugd. Geschiedenis vond ik altijd heel interessant. Nog altijd vandaag natuurlijk. Je zei het straks ook dat mensen tegen jou zeiden van, ja, wat gaat je daarmee doen? Maar eigenlijk, ik denk dat geschiedenis vandaag veel belangrijker nog is als misschien 15, 20 jaar geleden. Omdat dat je, oké, je kan uit geschiedenis leren. Het is niet allemaal hetzelfde, dat klopt. Maar we kunnen daar wel... Jij kan wel aan studenten iets duidelijk maken. Jij kan daar zelf ook iemand die vandaag van jou les krijgt in een lagere school bijvoorbeeld. Misschien is dat de nieuwe Dimitri Rode binnen dit en binnen 15 jaar dan.
2: Ja, natuurlijk. Iemand die geschiedenis studeert, die studeert geschiedenis omwille van een oprechte interesse in het verleden. Maar je hebt natuurlijk twee soorten geschiedkundigen. Je hebt de geschiedkundigen die aan de ene kant graag boeken lezen. En daar stopt het. Aan de universiteit is het net de bedoeling dat je onderzoekers vormt. Je vormt mensen die zelf hun handen vuil gaan maken in de archieven, die trouwens de laatste weken een beetje in het oog van de storm staan, omdat men daar heel sterk in gaat besparen. Maar daar ligt eigenlijk het collectieve geheugen of de brandstof om te gaan kijken van hoe ging het er in het verleden aan toe? Zijn er bepaalde patronen die zich herhalen? Dat zijn dingen waar je dan studenten op kan laten werken, maar dat is dan echt op bronnenmateriaal, dat onontgonnen bronnenmateriaal, dat bij wijze van spreken, als ik kan spreken over de collega's van de middeleeuwen, dat misschien 700 jaar niet meer is opengedaan. Dus dat is de charme van de studie. Maar in essentie is een historicus breed gevormd, heeft hij oog voor de maatschappij, is hij ook niet blind voor het heden, maar tegelijkertijd leren we vooral kritisch te zijn. En hoe kan je informatie opzoeken en hoe kan je die informatie controleren? En wat ga je dan nadien mee doen? Dat is ook een heel belangrijke deontologische component. Hè. De historicus kan ook, als hij van slechte wil is, het verleden gebruiken, hè, zoals we dat straks al gezegd hebben, om een bepaalde stelling erdoor te duwen of bepaalde problemen van vandaag te legitimeren of te kaderen. Dat is natuurlijk hetgene wat een historicus absoluut niet moet doen. Hè. Hij moet gewoon vertellen, achterhalen wat dat er gebeurd is in het verleden. En als hij dan een vraag krijgt over het heden, dan kan hij natuurlijk naar dat referentiekader van het verleden teruggrijpen, maar dat moet altijd op een deontologische manier gebeuren. Dat mag nooit geïnstrumentaliseerd zijn.
1: Oké. Waarom heb jij gekozen om Breedonk eigenlijk?
2: Ja, dat is een apart verhaal in die zin dat, ik heb het al net gezegd, mijn voorkeur ging naar militaire geschiedenis. Dus het ging vooral over hetgeen wat op het slagveld gebeurt, heel kort door de bocht. Veel meer dan naar de belangrijke component van de Tweede Wereldoorlog, waar iedereen de Tweede Wereldoorlog mee associeert, namelijk de concentratiekampen. Dat was voor mij toen minder interessant. En ik had toen de mening dat elke getuigenis, en dat klinkt nu raar dat ik dat op de dag van vandaag moet zeggen, maar elke getuigenis is hetzelfde. Het gaat altijd over gruwel en er zijn natuurlijk wel bepaalde details en bepaalde invalshoeken die anders zijn, maar in de fond blijft het hetzelfde. En daar ben ik eigenlijk op teruggekomen. In die zin dat ik... Ik heb een studie gemaakt, mijn licentiaatsverhandeling in de tijd nog aan de KUL ging over testcentrum tijdens de Tweede Wereldoorlog. En door omstandigheden werd ik door mijn oud-promotor gecontacteerd van ah, er is in Breendonk een plekje vrij. De toenmalige historicus Patrick Neefors vertrekt. Ben je geïnteresseerd? Ik heb me toen kandidaat gesteld. Ik ben naar Breendonk gegaan. Ik heb een gesprek gehad met de laatste oud-gevangene voorzitter, Roger Koekelbergs, die mij de kans gegeven heeft om te beginnen. In Breendonk als historicus, ja, in een uitzonderlijke site met een uitzonderlijke geschiedenis. En het is op die manier dat ik plots in die tussen haakjes voor mij aanvankelijk minder interessante thematiek ben gerold. En heel snel gemerkt heb van, er is een reden waarom ik in die thematiek minder geïnteresseerd was. Dat was omdat die eigenlijk veel minder wetenschappelijk werd behandeld in België. Er waren heel weinig historici die met die zaken bezig waren, omdat men altijd... Maar dat gaat over de slachtoffers. Daar werd heel raar naar gekeken. Ik spreek natuurlijk over 20 jaar geleden. Hè. Intussen is er een hele weg afgelegd. En zie je dat de interesse voor slachtoffers, voor politieke gevangenen, voor verzet, maar ook voor de collaboratie, dat die intussen ja, enorm is toegenomen. En dat we niet meer zo zitten van, ja, dat is iets, dat is wetenschappelijk niet belangrijk. Want er werd op neergekeken vanuit de universiteit. Dat is geen onderzoek. Dat gaat altijd hetzelfde vertellen enzovoort. Dus door in Breendonk te zitten, ja, zit je natuurlijk constant op die materie. Je komt ook heel veel oud-gevangenen nog tegen in die tijd. Ja, en dan begin je de gaten te zien. En je beseft van, oei, daar moet nog veel werk gebeuren. Of hier moet nog veel werk gebeuren. En je merkt ook dat in de loop van de jaren dat de interesse blijft groot, maar de achtergrondkennis vervaagt, waardoor dingen die 20 jaar geleden door iedereen geweten waren, toch zeker de generatie van 40 plus, merk je nu dat er een generatie leerlingen komt, leerkrachten, die het niet meer weten, die termen als verzet, collaboratie, repressie, incivisme. Dat zijn termen die ja, 30, 40 jaar geleden geen uitleg behoefden. Nu moet je dat uitleggen. Nu moet je dat uitleggen. En er komt natuurlijk nog een extra component bij die het nog moeilijker maakt. Dat is dat we in een diverse samenleving leven, die altijd maar diverser wordt, met het verhaal van, het is niet mijn geschiedenis. Met andere woorden, jullie kunnen in Breendonk het verhaal vertellen wat jullie willen. Eigenlijk doet mij dan niks. En dat is iets waar we nu meer en meer op botsen. Maar door dit boek te schrijven, hoop ik ook duidelijk te maken dat er universele mechanismen zijn. Er zijn bepaalde structuren die, ja, zoals ik al zei, universeel zijn en dus overal voorkomen, in alle periodes voorkomen. En als je het op die manier benadert, kan je iedereen bij het verhaal betrekken. Dan maakt de achtergrond of de herkomst speelt dan geen rol meer. Het wordt complexer, maar dat is ook een uitdaging. En dat is natuurlijk niet aan de historicus om dat op te lossen. De historicus reikt de historische werkelijkheid aan, zoals het geweest is, op basis van historische bronnen. Gecheckt, nog eens dubbel gecheckt. En dan is het aan pedagogen, aan mensen die museologen, dus diegenen die het museaal moeten aanpassen, om met die nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het is altijd teamwork, hè. Het is nooit één persoon die het doet. Maar dat is denk ik de grootste uitdaging. Het feit dat de oud-gevangenen zijn verdwenen, de laatste generatie verdwijnt, het wordt nu echt geschiedenis. Er is geen mogelijkheid meer om mensen die het hebben meegemaakt, om die nog vragen te stellen. Je zit dus vast met hetgene wat we hebben. En voor de Tweede Wereldoorlog en ook voor Breendonk hebben we heel veel. We hebben tientallen interviews opgenomen voor camera. We hebben geluidsfragmenten vanaf de jaren 40 tot 2020.

ben gegaan, heb ik dan bijna 20 jaar gewerkt. Of heb ik er 20 jaar gewerkt. Met het gevolg dat ik ook wel alles gezien heb. En dat is een luxe die veel historici nu niet hebben. Omdat, ja, er is publicatiedwang. Hè. Er moet heel snel gepubliceerd worden, nieuwe inzichten. Ja, en historici die nog, in dit geval voor Breedonk, meer dan 3650 gevangenen, bijna allemaal 2 dossiers. Ja, dan spreken we over 1000 dossiers voor verschillende periodes. Hè. Na de oorlog zitten er ook nog eens 2300. Ook daar zijn er dossiers van. Met andere woorden, dat is een bulk aan materiaal die je natuurlijk ook verwerkt moet krijgen. En dat neemt tijd. En door dat geleidelijk aan te doen en nu eigenlijk op een punt te komen van oké, we hebben het materiaal, oud-gevangenen zijn weg. Mensen hangen heel veel af van getuigenissen en getuigenissen zijn zeer waardevol, verstaan me niet verkeerd. Maar een getuigenis geeft natuurlijk alleen maar de visie van de persoon in kwestie. En voor Breedonk 1940 is Breedonk 1944 niet. Wat dus ook betekent dat die oud-gevangenen zelf alleen maar kunnen vertellen over hun periode. En 2 weken later, wanneer ze vertrekken, kan dat een totaal ander kamp zijn. Dus dat maakt het heel moeilijk. En door het feit dat die oud-gevangenen er niet meer zijn, kan niemand hen ook nog vragen stellen. Waardoor iedereen in hun plaats begint te denken. Ja, maar die hebben zo gereageerd. Of ze beginnen die een etiket op te kleven. Terwijl door die jaren ervaring te hebben met die oud-gevangenen, weet ik dat die vaak veel genuanceerder waren dan hetgeen wat er nu verteld werd. En nu is er zo'n een algemeen fenomeen van, ze hebben in Breedonk gezeten, dus het zijn helden. Ja, dat maakt het zwart-wit beeld nog sterker. En dat was een zwart-wit beeld dat onder veel van die oud-gevangenen niet aanwezig was. Zij wisten dat er verschillende tinten waren, ook binnen de gevangenen zelf. Maar doordat zij verdwenen zijn, is dat natuurlijk het narratief geworden, het verhaal dat altijd verteld wordt. En tegelijkertijd, ja, er is zo één mooi citaat van een oud-gevangene in de jaren, ja, ik begin er ook in mijn boek mee in de inleiding. In 1965 schrijft een Luikse oud-gevangene, maar ook hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Luik, schrijft, er is meer nodig dan mijn geschiedenis alleen om het verhaal van Breedonk te vertellen. En dat is zeer interessant. Je hebt daar en de wetenschapper en de oud-gevangene. En de wetenschapper zegt aan de oud-gevangene, mijn getuigenis is waardevol voor wat ze is. Hè, hetgeen wat ik beleefd heb. Maar als we het grote plaatje willen kennen, de context, dan gaan we meer moeten doen dan alleen op getuigenissen baseren. En dat is natuurlijk wel een eye-opener. Het feit dat uit de mond komt van een oud-gevangene zelf, die zelf zijn getuigenis niet in twijfel trekt, maar wel zegt van, het is belangrijk, maar we mogen dat ook niet opblazen en het op die manier algemeen maken. Dit is mijn beleving. Dat is natuurlijk iets wat hij kan. Daar is niet iedereen toe in staat, wat logisch is. Maar het geeft wel duidelijk aan, ja, dat er meer te vertellen is dan alleen een getuigenis. En dat is ook de reden waarom ik er terug naar de bronnen gegaan ben. Omdat de oud-gevangenen niet meer zijn. Veel mensen beginnen dingen te vertellen die niet meer gebaseerd zijn op bronnen. Ze beginnen daar emotionele argumenten bij te halen. Logisch, hè, met alle begrip. Maar ze beginnen daar emotionele argumenten bij te halen. En een tweede zaak is natuurlijk ook dat in de loop van de jaren ook oud-gevangenen beginnen verhalen te vertellen. En niemand weet nog waar de info vandaan komt. Met het gevolg dat bepaalde zaken zijn aangedikt, andere zaken zijn compleet kromgetrokken. Andere zaken zijn, ja, zijn soms ook met een bepaald doel anders verteld. Er is zo'n type voorbeeld, dat is een van de gekendste of bekendste kampbewakers van Breedonk, is Fernand Wijs, een Belgische zesser, die na de oorlog veroordeeld wordt voor 16 personen die hij heeft doodgeslagen en meer dan 160 mishandelingen. Wel, Fernand Wijs biedt op het einde van het proces zijn excuses aan. En de oud-gevangenen, of een aantal oud-gevangenen, hebben altijd gezegd van, dat klopt niet. Hij heeft nooit zijn excuses aangeboden. Maar dat maakt van hem natuurlijk nog een groter sadist en een beul en van hen een groter slachtoffer. Het grote probleem daarbij is, als je teruggaat naar de bronnen en je gaat naar het vonnis kijken, en het vonnis niet de processen verbaal, dus van de zittingen van de krijgsraad die de zaak heeft behandeld, dan zie je dat Wijs zijn excuses aanbiedt.
staat er letterlijk in.

0: gemotuleerd. Of dat dat oprecht was, dat is weer een andere zaak. Maar vermoedelijk is het verhaal vertrokken met... Hij heeft inderdaad zijn excuus aangeboden, maar ja, dat is niet gemeend. Tot hij heeft nooit zijn excuses aangeboden. En door dat verhaal te vertellen, ga je bepaalde zaken die al extreem zijn, ga je die nog extremer maken. En door dat nu terug door de bronnen te gaan bekijken, af te vlakken, maak je het verhaal niet minder erg. Maar ga je natuurlijk een verhaal krijgen dat, ja, waar we terug weten van, oké, dat kunnen we staven, dat is, komt van die getuigen, dat heeft die context waarom dat type van verhaal verteld wordt. En dan ga je natuurlijk, wat dat ik in het boek ook zeg, ga je de mythes van de feiten beginnen onderscheiden. En dat is natuurlijk de taak van de historicus.
1: Ja, heb jij ook veel gepraat de voorbije jaren met psychiaters, psychologen? Want ik kan me wel voorstellen, hè, jouw boek moet goed zijn. Hè, het moet waarheid getrouwd zijn. Dat je mensen daarover inlicht, psychiaters bijvoorbeeld, die meer over de mens weten als jij zelf.
0: Op zich, geschiedenis, want dat is natuurlijk ook hetgene wat iedereen denkt. Je gaat geschiedenis doen en je bent alleen nog bezig met stoffige bronnen. En je zit op je eiland, op je ivoren toren in de universiteit en er gebeurt voor de rest niks. Hè. Je komt ook niet naar buiten met je verhaal. Hè. Je komt bijvoorbeeld niet in een radiostudio zitten om je verhaal te vertellen. Of je gaat geen lezingen doen. Dat is de geschiedenisprofessor van de jaren 40. Mm-hmm. Er wordt veel meer ingezet op wat wij nu noemen naar het brede publiek brengen. Wetenschapsvalorisatie heet dat dan officieel. Hè? Het verhaal naar het breed publiek brengen. Zorgen dat de inzicht ook doorstromen naar de maatschappij. Dat is uiteindelijk het belangrijkste doel van de historicus op dit ogenblik. Dat is onder andere mijn collega Bruno de Wever, die daar echt een punt van gemaakt heeft. En dat is de eerste wat ze dan noemen, een publiekshistoricus. Hè. Mm-hmm. Diegene die met een saaie, voor ons niet natuurlijk, maar voor de brede publieke opinie werd dat zo beschouwd, saaie, droge materie, bronnenwerk, dan naar een breed publiek kon vertellen op een zeer toegankelijke manier. Er ook niet voor terugdeins om zijn handen vuil te maken. Dat is de nieuwe traditie waar een aantal collega's, waaronder ook collega Koen Aars, die nu een docu voorbereidt over Breenhoek, dat is het prototype van de nieuwe historicus die inzichten doet, maar die inzichten niet alleen voor hem houdt of deelt met zijn vakgenoten. Het is de bedoeling dat het naar het brede publiek doorstroomt. Dus dat is eigenlijk de grootste opdracht. Maar tegelijkertijd is geschiedenis ook interdisciplinair. Als je nu het boek over Breenhoek leest, dan ga je zien, het gaat over militaire geschiedenis, het gaat over vervolging van politieke gevangenen, het gaat ook over dadergedrag. Dan kom je sowieso terecht in bij collega's, vakgenoten, die dat type van specialiteit hebben. En die niet noodzakelijk onmiddellijk met geschiedenis gelinkt worden. Als het dan gaat bijvoorbeeld over de bestraffing van die collaborateurs of opsluiting in gevangenis na de oorlog, dan kom je natuurlijk terecht bij archivarissen. Archivarissen zijn vaak historici, dus daar hebben we nog een link mee. Maar ook juristen. Om te kijken van, is dat nu uitzonderlijk wat dat we vinden? Zijn daar bepaalde dingen die niet kunnen of waar wij als historicus een verkeerde lezing van de bronnen hebben? En dan wordt het heel interessant. Omdat je dan werk je interdisciplinair en dan kan je ook leren van de ervaringen van collega's die iets anders doen, iets totaal anders doen. Om een voorbeeld te geven, in het boek over Breenhoek wordt er ook gesproken over de Eerste Wereldoorlog, vestingbouw. Hoe wordt zo'n een fort gebouwd? Hoe is dat bewapend? Dan zit je meer bij bouwkundigen. Weliswaar vaak met een militaire achtergrond. Maar je ziet, geschiedenis is per definitie interdisciplinair. Je moet in contact komen met anderen om fouten te vermijden. Politicologen, sociologen, het is heel breed. Natuurlijk, historicus heeft een andere kijk naar het verleden. Hè? Jij kijkt anders naar het verleden als historicus, dus je schrijft het ook anders.
1: Omdat je ook onderzoeker, bent.
0: Ja, maar dat is typisch de blik ook. Dat, mm-hmm. Dat is de opleiding. Je wordt anders gevormd. Om het cru te zeggen, een psycholoog houdt zich bezig met de problemen van vandaag, mentaal welzijn van vandaag. Jij krijgt te maken met mensen die lijden, of die last hebben van die zwaar lijden door de zware druk in Breendonk, die daar ook psychologisch onder gebukt gaan. Ja, dat is een andere manier van kijken. Wij gaan dat dan niet bekijken als een psycholoog die naar medische factoren en dergelijke gaat kijken. Nee, wij kijken vanuit de blik van de historicus van... Ja, meer sociaal. Het is een sociale wetenschap ook. Hè. Er wordt gekeken naar de samenleving, de mensen, de linken tussen elkaar. Dat is hetgene wat wij onderzoeken. Maar wij zijn niet te beroerd om collega's in te schakelen wanneer we denken van, oei, hier hebben we iets gevonden, daar zou ik graag wat meer uitleg over krijgen. Omgekeerd ook trouwens. Hè. Ik ben ooit gecontacteerd in Breendonk door een psycholoog. Nee, het was een psychiater zelfs. Die gecontacteerd werd door het kind van een Duitse kampbewaker van Breendonk. En dat kind was was op dat ogenblik al een man op leeftijd, die heel zijn leven lang gebukt gegaan is onder een tirannie van zijn vader, zoals de psychiater het beschreef. Zijn vader ging gebukt onder het oorlogsverleden en werkte dat dan uit op zijn kinderen. Dus een heel ongelukkige situatie waarin dat kind is opgegroeid. En op zeer late leeftijd is hij dan richting psychiater gegaan om verklaringen daarvoor te vinden. Of hulp te krijgen. Maar de psychiater zat natuurlijk met die onderliggende boodschap van... Ja, ik heb hier een cliënt voor mij zitten, of de patiënt liever gezegd. Die zegt van, ja, ik ga gebukt onder het oorlogsverleden van mijn vader. Dus die psychiater heeft ons gecontacteerd om dan ook het verleden van... de vader, uit te spitten om dat te kunnen gebruiken in de therapie. Dus dat zie je. Dus dat is dan weer... Wij leveren de feiten aan en ja, anderen kunnen daar hun ding mee doen. Er zijn ook heel veel studies die door collega's gedaan worden. Dus de studie van collega Nico Wouters over de NMBS. Heeft de NMBS meegewerkt aan de deportaties? Ja, in welke mate? Ja, dat is besteld onderzoek door de politiek. De historicus levert dan het materiaal aan. En dan is het dan de politiek om de conclusies te trekken of de gevolgen eruit te trekken. Zie je, dus er zijn altijd wel... Maar de historicus moet weten waar hij stopt. Dat is het belangrijkste. Hij moet weten waar de grens ligt. Het is niet aan de historicus om aan politiek te doen. Het is ook niet aan de historicus om te zeggen hoe we alles moeten doen of morele oordelen te vellen. Dat is niet aan ons. En dat heb ik nu bijvoorbeeld ook in het boek... over Breendonk, er gaan veel mensen zeggen, waarom vel je daar geen oordeel over? Of je had scherper moeten zijn. Dat is niet mijn rol. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen achtergrond. Hè. Niemand is 100% neutraal. Mijn historicus moet de feiten neutraal naar voren schuiven, zelfs als ze verwerpelijk zijn. En dan zal iedereen wel de conclusies trekken die hij of zij ja, op basis van het gefundeerde onderzoek zal trekken. Maar het is niet aan de historicus om dat op te lepelen.
1: Nee, Dimitri, nu een andere vraag. Waarom heeft we in de tijd... de Duitsers, de nazi's, gekozen voor Breendonk? Want men had even goed in de citadel had even goed gekund, denk ik dan. Om een voorbeeld te geven gewoon.
0: Het is een heel complex verhaal. Het gaat er eigenlijk al om wie bezet België bestuurt. Dat zijn militairen. In alle andere landen wordt het bestuur heel snel overgedragen aan... leden van de nazi-partij en van de SS. Dat maakt België uitzonderlijk. En dat is 4 jaar lang. Dat is het enige land in West-Europa waar dat is. Dat betekent ook dat... diegenen die zich moeten bezighouden met het handhaven van de rust en de orde... zodat de oorlogseconomie kan blijven draaien... en ook de Belgische arbeidskrachten en fabrieken en grondstoffen... ingeschakeld kunnen worden in de Duitse oorlogsindustrie... Ja, om die rust en orde te handhaven, noodzakelijke voorwaarden, gaan zij gebruik maken van militaire politiediensten. Maar die zijn al snel onder beband. En dan krijg je die typische machtsstrijd in het naziregime, waarbij de SS, die hier in principe geen voet aan grond mocht krijgen, zijn eigen politiedienst naar hier stuurt. En dat is dan de, moeilijk woord, de Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienst, SIPO-SD. En die SIPO-SD, die zal... eerst ondergeschikt werken voor die militaire politiediensten, maar al snel gaat die van onderuit de macht van de militairen ondergraven, met het doel om de ordehandhaving volledig onder controle van de SS te krijgen. Want zij vonden vaak dat die militairen te laks waren, dat die niet streng genoeg waren. En de militairen van hun kant, die willen natuurlijk die SIPO-SD onder controle houden, want ze weten dat eigenlijk de vijand is die van binnenuit het spel aan het ondergraven is. Eén probleem, dat is dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Ze zijn met te weinig. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. En je ziet dat die ZIPO-SD, die gaat eerst ondergeschikt moeten werken voor die Duitse politiediensten, militaire politiediensten. Dan gaan die een eigen hoofdkwartier krijgen in Brussel. En de volgende stap is een eigen gevangenis. Want alle Belgische gevangenissen, gevangenis van Hasselt, gevangenis van Antwerpen, de gevangenis van Leuven, tot vooral de gevangenis van Sint-Gilles, de belangrijkste gevangenis in bezet België, gaat gebruikt worden voor het opsluiten van tegenstanders van het naziregime. Met de bedoeling dat ze meestal veroordeeld werden en dan naar een tuchthuis of een gevangenis werden doorgestuurd. In Duitsland dan. Maar dat is gerechtelijk. Daar wordt men nog voor een rechter gebracht. Maar vanaf het moment dat die ZIPO-SD meer en meer bevoegdheden krijgt, gaat die ook buitengerechtelijk bestraffen. Dat wil zeggen, je pakt iemand op, je gaat die preventief vastzetten. Dat is iets wat dan nu ook meer en meer terug in de media is. Preventief vastzetten, omdat je denkt dat ze iets gaan mispeuteren. En dan kan je die vasthouden een week, een maand, tot zelfs tot het einde van de oorlog toe. En dat zal vanaf 1941 leiden naar deportaties richting concentratiekampen. En Breendonk wordt dus de gevangenis van de ZIPO-SD onder controle van die militairen. Maar in praktijk gaat die SS-politie al heel snel dingen doen die aan het blik van die militairen ontsnappen. En dan ga je, wat dat dan de geschiedenis ingaan, als de hel van Breendonk krijgen, waarbij er dingen gebeuren die in de andere Belgische gevangenissen, de Duitse secties van de Belgische gevangenissen, voor alle duidelijkheid, niet aanwezig zijn. Die zware dwangarbeid, het uithongeren, een zeer gebrekkige hygiëne of een bijna onbestaande hygiëne, dat zijn dingen die typisch zijn voor Breendonk. Als je de getuigenissen over de gevangenis van Sint-Gilles of van Hasselt gaat lezen en je doet je ogen toe en je kijkt niet naar de datum, dan ga je zeggen van, tja, dat lijkt heel hard op een Belgische gevangenis op de dag van vandaag. Behalve dat er daar opgepikt werden om ondervraagd te worden met geweld, geëxecuteerd konden worden en ook gedeporteerd konden worden. Maar in Breendonk komt er dan een hele pijler bij die niet in die Duitse gevangenissen of die Belgische gevangenissen onder Duitse controle aanwezig is.
1: Ja, dus Breendonk wordt in 1941 een kamp.
0: Ja, 1940 al.
1: 1940?
0: September 1940 al.
1: Maar dan moet je ook goed nadenken over vervoer en zo. Want hoe was dat dan met het vervoer?
0: Ja,
1: de treinen bijvoorbeeld? Of,
0: ja, de plek waarom men Breendonk gekozen heeft, de exacte reden, kennen we daar niet van. Maar als we gaan kijken, dan ligt het centraal in het land. Dus je zit dicht bij Brussel, je zit ook dicht bij Antwerpen. Je zit eigenlijk pal in het midden tussen Antwerpen en Brussel. Je hebt de huidige A12, die weliswaar toen veel rustiger was. Maar dat was al een verbindingsweg tussen Brussel en Antwerpen. Je had tegelijkertijd voor het fort een weg Mechelen-Dendermonde. Ook een belangrijke verbindingsas. En tegelijkertijd had je een treinstation op 20 minuten, 15 minuten, 20 minuten te voet vanuit Breendonk. Bovendien was die locatie, het lag dicht bij het centrum, maar tegelijkertijd lag het toch een beetje afgelegen. Je had wel een knooppunt van wegen, maar voor de rest lag het nog vrij rustig. Hè. Het lag niet pal in een stadcentrum, hè, om het cru te zeggen. Er is ook een tweede reden, dat is natuurlijk dat de plek, Brussel en Antwerpen, zijn de twee steden waar voor de oorlog het grootste aantal Joden leefden. Dus dan heb je eigenlijk een mogelijke verklaringen die alle richtingen uitgaan. Nabijheid van een station, nabijheid van verbindingswegen, dicht bij Antwerpen en bij Brussel, en tegelijkertijd Joodse bevolking die bij wijze van spreken op 15 kilometer van het fort woont. Dus dat is op dat vlak ideaal vanuit het perspectief van de bezetter.
1: Ja, 3250?
0: Meer zelfs, 3650.
1: Dus hoeveel procent Joden waren daar? Want ik kan me voorstellen dat de niet-Jood er ook werd geplaatst als die een trein liet ontsporen, bij wijze van spreken.
0: Het is natuurlijk zo, we spreken hier over minimum 3650. De archieven zijn vernietigd. Er zijn geen gevangenenlijsten. Dus we hebben de voorbije 20 jaar De gevangenenlijst die in de loop van de jaren was aangelegd, hebben we eigenlijk, dat hebben we tabula rasa meegemaakt. Dus we hebben beslist om die niet te gebruiken en terug op te bouwen, gevangenen per gevangenen. Hoe hebben we dat gedaan? We hebben alle dossiers opnieuw opgevraagd. Alle dossiers die mensen na de oorlog hadden ingediend om een erkenning aan te vragen als politiegevangenen, maar tegelijkertijd ook mensen die geen erkenning hebben aangevraagd, maar waar wel een inlichtingdossier over werd geopend. Dat werd in principe over iedereen aangelegd die in een gevangenisregister op een document voorkwam, in een getuigenis voorkwam. Dus dat werd standaard een dossier voor aangelegd, maar dat andere dossier, dus die erkenning, die werd dan opgestart en werd er een tweede dossier aangelegd. Dat is zeer technisch, maar dat is wel belangrijk om te weten. Dus op basis van die dossiers zijn we beginnen kijken van wie vermeldt Breendonk. We hebben een databank gemaakt die denk ik toch wel uniek is voor België. Zelfs in Duitsland komen ze niet aan die databank. Die bevat dus gegevens van 3650 gevangenen, meer dan 200 velden per gevangene. Gaande van wanneer geboren, waar woonachtig tijdens de oorlog, kinderen of niet, welke politieke kleur, welke verzetsbeweging, wanneer opgepakt, parcours voor Breendonk, parcours na Breendonk, parcours in Breendonk, tot en met welke bronnen zijn daar voorhanden. Dus dat is weer de taak van de publiekshistoricus. Dat is een enorm instrument dat je nu kan gebruiken om te kijken van wie zijn de gevangenen. Maar tegelijkertijd kan je daar ook inlichting aan geven van mensen die op zoek zijn naar info. Heeft mijn grootvader in Breendonk gezeten? Ah ja, we gaan kijken in de lijst. Maar er is dus altijd het aspect dat we nooit 100% weten hoeveel gevangenen er geweest zijn. En dat gaan we nooit weten. Maar door puzzelen, dat is ook de historicus, puzzelen op basis van gevangenisregisters en dergelijke, hebben we wel een lijst aangelegd van 3650. Om maar een voorbeeld te geven, nu met dit onderzoek te doen, heb ik nog een 100-tal namen toegevoegd aan de lijst. Die voorkwamen in een getuigenis van een andere gevangene. Maar die zelf nooit een dossier hebben aangevraagd en dan verder beginnen graven en effectief, aangehouden. Passage Breendonk wordt nergens vermeld, maar wel in een getuigenis van iemand die met hem naar Breendonk is gebracht. Dus op basis daarvan werd de lijst systematisch uitgebreid. Als je dan spreekt over de Joodse gevangenen, ja, dan moeten we in eerste instantie al beginnen met een typische one-liner. De gevangene van Breendonk bestaat niet. Dat wil zeggen, iemand die daar in 1940 komt, heeft een ander profiel dan 1944. Dat heeft ook te maken met verzet. Iedereen denkt dat vanaf dag 1, of iedereen, er zijn veel mensen die denken van, vanaf dag 1 is er groot verzet. Dat is niet zo. Dat verzet moet zich ontwikkelen, dat moet zich vormen. Die organisatie moet opgericht worden, moeten netwerken uitgebouwd worden. Dus dat neemt wel wat tijd. En bovendien waren de Duitsers dan vaak ook aan winnende hand, wat het verzet sowieso voor velen, ik ga niet zeggen nutteloos maakte, maar men ging dan risico's nemen zonder te weten dat men ook effect ging hebben. Waardoor men gewacht heeft, hè, er zijn er natuurlijk uitzonderingen die onmiddellijk vanaf dag 1 begonnen zijn, maar die beweging is pas sterker geworden vanaf zomer 41, inval in de Sovjet-Unie, het begint bergaf te gaan, in Afrika, in Italië, maar vooral aan het Oostfront. Duitsers beginnen maatregelen te nemen die opgedrongen worden vanuit Berlijn, verplichte tewerkstelling. Iedereen moet in Duitsland gaan werken in de fabrieken die werkloos is of die een job heeft die als economisch onnuttig wordt gezien. Dat zijn maatregelen die de steun voor het verzet enorm gaan toenemen. De Duitse repressie gaat sterker worden en je komt in een vicieuze cirkel terecht waarbij het een het ander gaat versterken. Meer verzet leidt tot meer repressie leidt tot nog meer verzet. En je komt in een situatie terecht in 44 die anders is dan in 40. Joodse gevangenen is een interessant verhaal, omdat traditioneel wordt het verhaal van de Joden verteld als de Duitse bezetter voert verordeningen in, onder andere de fameuze Jodenster die gedragen moet worden. Dossijnkazerne gaat open, dus de kazerne in Mechelen die gebruikt wordt als doorvoershaven van Joden op weg naar Auschwitz, Birkenau. Ja, dat is het idee. We gaan ze uitsluiten uit de maatschappij met behulp van die verordeningen. De Duitse bezetter brengt ze samen in de Dossijnkazerne en van daaruit vertrekken de konvooien richting de vernietigingscentra. Dat is het typisch beeld dat men heeft van de Jodenvervolging. Maar wat men niet over nadenkt, is dat er ook een periode is voor 1942. Historici zijn daar van bewust, maar brede publieke opinie, zal ik maar zeggen, is daar veel minder van op de hoogte. Dat de Joden voor 1942 werden vaak niet opgepakt omwille van het feit dat ze Jood waren. Maar ze werden zowel gelabeld in het kamp. Ze droegen een insigne dat duidelijk maakte van het is een Joodse gevangene. In Breendonk zijn er twee categorieën tot zomer 1942. En dat zijn aan de ene kant Joden die ook politiek gevangenen zijn. Dus die anti-Duitse houding hadden of die kleine daden van verzet hadden gedaan. Die werden opgepakt en naar Breendonk gebracht. En dan had je een tweede deel waar we heel moeilijk een zicht op krijgen, maar het is groter dan dat altijd gedacht werd. Dat zijn Joden die vaak al door de Belgische politie waren opgepakt, niet zelden voor de Tweede Wereldoorlog. Kleine criminelen, zakkenrollers, ook mensen zonder papieren, waar de criminaliteit vaak aan verbonden is. Dus dat is de eerste groep die binnenkomt. Maar om daar een onderscheid te maken tussen hoeveel procent is nu politiek gevangen en hoeveel procent zit eerder in wat wij noemen gemeenrechtelijke criminaliteit, is veel moeilijker om te achterhalen. We weten ook dat in die beginperiode dat we daar namen missen. Omdat heel veel van die Joden die niet geregistreerd staan en die hier dus zonder papieren zijn, ja, die hebben ook geen dossier bij de vreemdelingenpolitie. Toen zijn ze tegen de lamp lopen. Er zijn ook heel veel op doortocht. Dus dat maakt het moeilijk. We weten dat we er dan missen. Aan de andere kant heb je in die eerste periode al mensen die al vormen van verzet doen. Dat gaat van in het openbaar 11 november vieren. Overwinning op Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Of 21 juli. Of sluikblaadjes verspreiden. Of inlichtingen verzamelen. Dat zijn zo de typische vormen van verzet in het begin van de oorlog. Meestal niet georganiseerd. Nog met kleine groepjes, maar nog niet de grote. Dat komt pas vanaf 1942. En dat is een sleuteljaar. Eigenlijk eerst zomer 1941, dan ga je de communisten zien binnenkomen. Die aanvankelijk werden beschouwd tussen haakjes als vrienden van de nazi's. Omdat de nazi's en de Sovjet voor de oorlog een pact hadden afgesloten om elkaar niet aan te vallen. Dus dat betekent ook dat de communisten hier een beetje op hun hoede bleven. Het waren hun vrienden niet. Maar ja, in het openbaar moest men natuurlijk kon men geen verzetsdaden doen, want er was een pact afgesloten om elkaar niet aan te vallen. Het niet-aanvalspact, hè, zoals het heet. Dat verandert wanneer Hitler plots Sovjet-Unie binnenvalt. Dan gaan de communisten in het verzet komen. De nazi's, of de bezetter, reageert door het oppakken van die communisten preventief, omdat men wist van nu gaan die in het verzet gaan en nu gaat de gewapende strijd losbarsten. En dan heeft men die preventief opgepakt. Een groot deel daarvan is in Breendonk terechtgekomen. En dat zijn eigenlijk de grotere groep van politieke gevangenen die dan binnenstroomt. Mensen die profiel hadden van extreem links, of links zelfs. Hè, maar bijvoorbeeld in Spanje hadden gevochten tegen Franco, tegen de nationalisten van Franco. Dat is het profiel dat aanvankelijk binnenkomt. Maar vanaf, al heel snel, vanaf 1942 en vooral na de invoering van de verplichte tewerkstelling in Duitsland, gaat het gewapend verzet zich organiseren. En gaan die het gros van de gevangenen uitmaken. Dus dat zijn mensen die sabotagedaden plegen, wapendepots aanleggen. Dus dat gaat het gros van de gevangenen zijn, samen met inlichtingendiensten. Mensen die info verzameld hebben over de bezetter. Als we dan kijken naar de Joden terug, die verdwijnen dan weer in de zomer van 1942, omdat natuurlijk de kazerne Dossin opent. Dus op dat ogenblik gaan Joden meer en meer naar de kazerne Dossin. Je hebt daar wel een periode van 5 dagen, juli 1942... 5 dagen, vlak voor de opening van de kazerne Dossin, heb je een grote razzia in het Antwerpen. Die mensen worden naar Breendonk gebracht, maar die worden niet ingeschreven als gevangenen. Waardoor we wel weten, aan de hand van een wachtboek, dat er een 120-tal figuren zijn binnengebracht, gevangenen, vanuit Antwerpen. Dat zijn die mensen van die razzia. Maar we hebben daar geen namen van, omdat er geen namenregister zijn. En die zijn dan naar Dossin overgebracht. Maar het zou al te makkelijk zijn om te denken, ja, dat zijn degenen die met het eerste transport naar Auschwitz vertrekken. Maar de logica is zo niet. Er zijn er die dan nog maanden zitten. Dus we kunnen die op die manier hun identiteit niet achterhalen. Dat is dan de interne keuken van de historicus. Maar er was nog een getuige in leven die in die barak zat. Die nadien in de kazerne Dossin ook lijsten heeft opgesteld, moeten opstellen van de transporten. Eva Vastag. En zij heeft, op basis van de vraag die we haar gesteld hebben, van wie zat er in die barak die je kende, daar heeft zij nog een 10-tal personen kunnen identificeren die ze kende, omdat dat buurmeisjes waren of dat mensen waren die ze nadien in Dossin heeft leren kennen. En op die manier zie je, dat is een puzzelwerk, maar dan hang je dus af van één enkele getuige. We weten wel hoeveel, maar nu kan ik ongeveer zeggen dat we van die 120 personen, ja, dat kennen we nog maar een minderheid van. Het zijn er meer dan 10, hè, maar het is een minderheid. Pak dat we daar dan nu 40 of 50 van kennen. Dat wil zeggen dat we er nog, hè, nog 70 missen of 80
1: maar kan,
0: missen.
1: Maar kan dat bijvoorbeeld in de toekomst met AI of zo?
0: Nee, onmogelijk.
1: Onmogelijk?
0: Onmogelijk. Je moet bronnen hebben. Je moet bronnen hebben en er is geen, het moet geregistreerd zijn. En dan kom je nog bij het probleem van, ja, maar de Duitsers leggen allemaal bronnen aan. Ja, maar er is heel veel vernietigd. En als het dan niet vernietigd is, dan zit het versnipperd. En dan is er ook nog de mogelijkheid dat de bronnen zelf fouten bevatten. Het is niet om... Ja, je kan dat vergelijken met de dag van vandaag. Je schrijft deze avond een dagboekpassage. Mm-hmm. Waar je bijvoorbeeld over ons gesprek gaat spreken. Ja, je gaat dat opschrijven. Maar dat is natuurlijk jouw herinnering. En misschien is het niet helemaal zo gelopen. We zitten natuurlijk in een periode dat er... Ik ga een concreet voorbeeld geven. Op een bepaald moment was ik heel blij en dacht ik dat ik er een tiental gevangenen aan de lijst ging toevoegen, omdat ik een gevangenisregister van Sint-Gilles gevonden had waarop stond die 10 personen zijn naar Breenhoek gebracht midden augustus en het stond al genoteerd als naar Breenhoek. Dus de conclusie is, ze zijn vertrokken. Ik had ze al in mijn lijst toegevoegd, totdat ik dacht van, ik ga toch hun dossier eens opvragen. En dan bleek dat die mannen in Brussel op 3 september zijn bevrijd. Uit een transport, een transport met politieke gevangenen, een spooktrein, dat was het woord dat ik zocht, een spooktrein, die naam gekregen heeft omdat hij hier in België is blijven rondzwerven op het moment dat de bevrijding eraan kwam en die is teruggegaan naar Brussel, deuren zijn geopend en die gevangenen zijn vrijgelaten. Die zaten op die trein, maar die trein is vertrokken vanuit Brussel met alleen gevangenen van de gevangenis van Sint-Gilles, niet van Breenhoek. Dus die zaten eigenlijk nog in Sint-Gilles, terwijl ze geregistreerd waren, dat ze al naar Breenhoek waren. Dus dat geeft maar weer dat ook die bronnen gekruist moeten worden. En dat hetzelfde hè, met dag van inkom, of de dag dat ze aankomen in Breenhoek of vertrekken. Ook daar, ja, aangehouden... Ze zeggen dan, ik ben aangehouden op 12 april 1944... Een andere persoon zegt 13 april 1944, maar je weet dat die personen op dezelfde dag zijn aangehouden. Maar dat is dan tijdens de nacht. De ene om 10 uur, de andere om 1 uur 's nachts. Dat maakt het heel moeilijk om feiten te beginnen controleren. Wij weten dat natuurlijk omdat wij dat... Wij zijn ons daarvan bewust dat die cijfers relatief zijn. Er komt nog bij dat het na de oorlog soms ook handig was om met die cijfers... om er een paar dagen bij te doen. Omdat dat nodig was om een erkenning te kunnen krijgen. Dus je ziet... Het is een combinatie van gebrekkig archief, gebrekkige bronnen... Het feit dat in administratieve dossiers geschreven is... en dat die administratieve dossiers niet bedoeld zijn om de waarheid te achterhalen. Die zijn namelijk bedoeld om iemand te erkennen. Om die te vergoeden voor zijn leed. En dan staat natuurlijk ook de deur open voor... Ik ga ervan uit dat de meeste... oprecht zich vergissen. Vandaag, dat kan. Maar ik heb de man die mij in Breenhoek heeft aangeworven, die heeft mij letterlijk verteld. Hij was in Breenhoek binnengekomen samen met 6 andere gevangenen, omdat hij een tegenbetoog gedaan had tegen Oostfronters, die gingen vertrekken. We spreken over zomer 41. Die is een maand in Breenhoek binnen geweest. En zijn 6 collega's zeggen, plakken nu een cijfer op, we zijn 32 dagen in Breenhoek geweest. En hij zegt, eerlijk zoals hij was, 29 dagen. Maar 29 dagen is 1 dag te kort. Je moet 30 dagen vastgezeten hebben en of uitzonderlijk zwaar mishandeld geweest zijn en patriotische redenen. Dus in zijn geval was dat een dag te kort. Hij is in beroep gegaan en hij heeft gewoon gezegd, ik heb er 35 dagen gezeten. En op die manier heeft hij zijn erkenning gekregen, terwijl hij... Ja, hij heeft daar zwaar afgezien. Hè? Maar dat is dan de logica van de administratie. Het moet 30 dagen zijn, het mag niet minder zijn. En zijn collega's krijgen het wel en hij kreeg het niet. Dus hij heeft dat dan ook maar een aantal dagen bijgebracht. Maar dat geeft wel aan hoe relatief en hoe omzichtig of hoe voorzichtig dat we met die cijfers moeten omspringen. Het is veel makkelijker om te zeggen van... Hij is naar Breenhoek gebracht in februari 1944. Terwijl dat je niet weet, is het nu de 13e of de 18e? Dat is veel veiliger. Tenzij dat je natuurlijk harde cijfers hebt. Transporten naar Duitsland vertrekken op een bepaalde datum. Er zijn er die zeggen van, het is zo'n groot transport dat vertrekt op 6 mei 1944. Er zijn veel zeggen 8 mei. Maar 8 mei is de dag dat ze in Duitsland toekomen. Dus dat weet je van, dat corrigeren we. Dus ook dat hebben we gedaan. Hè. We hebben gecontroleerd en dan gecorrigeerd. Maar we hebben ook wel altijd geregistreerd wanneer we de correctie hebben doorgevoerd. Om ook te weten van, oké, die gevangene heeft wel dit verklaard. Maar op basis van andere bronnen weten we nu dat het er anders aan toegegaan is.
1: Oké. We hebben al heel veel geleerd van jou, hè, hier over Breenhoek. Je hebt ook voor muziek gekozen.
0: Ja.
1: Is het goed als we met Rammstein beginnen?
0: Ja.
1: Leg je mij ook uit waarom? Woon dich? Ondig?
0: Ja, ja, Rammstein is natuurlijk een groep die een beetje gecontesteerd is. En zeker als je dat dan ook nog moet linken aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de reden waarom dat ik eraan gekozen heb, ja, de titel zegt het zelf. Ohne dich, zonder jou. Alle gevangenen zitten vast. Geen contact met familie. En denken natuurlijk aan het thuisfront. En die melancholie zit ook wel in dit nummer.
1: Oké, we gaan luisteren.

0: Rammstein, een plaat die gekozen is door Dimitri Rode, onze gast vandaag, en die heeft een boek geschreven. Het noemt gewoon Braindonk. Dimitri, als we dan gaan kijken naar het kamp van Braindonk, heb je ook procenten van zoveel Limburgers hebben daar gezeten, West-Vlamingen. Heb je daar procenten van?
1: Ja, dat is voor het eerst. En dat is ook wel nieuw aan het boek. Zoals ik dat straks al zei, we spreken altijd over de gevangenen van Braindonk, maar de gevangenen op zich bestaat niet. Hè. Dus die hebben allemaal een andere achtergrond. Mm. Zowel qua herkomst als zijn arbeiders bij, mijnwerkers, landbouwers, tot politieagenten, advocaten, universiteitsprofessoren, ingenieurs. Alle lagen van de bevolking. Edellieden, gewone man, de gewone man. Maar tegelijkertijd ook man, vrouw, oud, jong. Ja, heel breed. Ook alle politieke kleuren trouwens. Hè. Gaande van communist, socialist, katholiek, liberaal tot... tot zelfs Vlaamsgezinde toe. Die zitten er overal in. Hè. Dus dat is iets waar sommige mensen niet echt van op de hoogte zijn. En dat is de eerste keer dat we dat nu letterlijk zien. Een tweede ding is natuurlijk ook de geografische spreiding. Hè. Als je daar op doelt, dan wordt er altijd verteld van de gevangenen van Braindonk komen uit alle hoeken van het land. Dat klopt. Ze komen inderdaad. Uit alle provincies zijn er gevangenen. Maar je ziet toch heel duidelijk dat het zeer sterk geconcentreerd is. Om een exact cijfer te geven, 6 gevangenen van West-Vlaanderen.
0: 6?
1: Ja. Dan zeg je van, oei, maar 6. Hè? Ja, maar dat zal zijn omdat die natuurlijk in de gevangenis van Bruggen en Gent en die komen niet tot in Braindonk. Oké, maar waarom komen de Limburgers dan wel in grote getalen in Braindonk terecht? Of mensen uit het Leuvense? Dat zijn zo wat die vragen die je dan moet stellen. Hoe komt dat? En dat is dan aan historicus, door die cijfers te zien en die tendensen en wanneer ze binnenkomen, dan ga je ook bepaalde trends zien in die lijn. En dan zie je eigenlijk dat de gevangenen komen vooral uit Antwerpen en de vroegere provincie Brabant. Hè, dus de huidige Brussel, Stedelijk West, Vlaams en Waals-Brabant. Maar ze komen vooral dus uit die twee provincies. Logisch, gezien hetgeen wat ik daar straks verteld heb, Braindonk ligt daar een beetje... centraal. Aan de andere kant, Oost-Vlaanderen ligt bij wijze van spreken op een boogschut van Braindonk. Daar komen er maar 60 vandaan. En dan zie je dat heel vaak is dat die mensen dan naar daar gebracht worden in grote transporten. Dus dat is dan ook nog eens één keer dat dan gebeurt. Dus het grootste aantal van die minderheden of van die ondervertegenwoordigde provincies, die zijn dan vaak gelinkt aan bepaalde gebeurtenissen of één transport. Heel moeilijk uit te leggen. Aan de andere kant heb je Limburg. Limburg is samen met Leuven oververtegenwoordigd. Als je gaat kijken naar het aantal inwoners per provincie en je gaat ook kijken naar het aantal gevangenen in Braindonk, dan ga je zien dat Limburg oververtegenwoordigd is. Leuven ook. Leuven nog meer. Leuvense, dus vooral eigenlijk heel Oost-Brabant, daar heb je meer dan 500 gevangenen, van de 3650. Dat geeft aan, daar is iets aan de hand. Stel in Limburg. En wat is daar aan de hand? Daar wordt een kleine burgeroorlog uitgevochten tussen collaboratie en verzet. En die breekt vooral los vanaf 1943. En het is op dat ogenblik dat die dus massaal binnenstromen in Braindonk. Voor de Limburgers is het vooral, en dat is ook heel opvallend, is het vooral de periode... Zomer 44. Dan heb je er heel veel. Hè. Er zijn dan razzia's hier in de streek. In Tessenderlo, in Oostham, in Kwaadmechelen, in Vorst. Dan zie je dat die bij groepen naar Hasselt gevoerd worden en dan naar Braindonk gebracht worden. Dan zie je het aantal Limburgers enorm stijgen. Ik denk, als ik me goed herinner, gaat over een 300-tal Limburgers in Braindonk, wat toch wel een groot aantal is, wetende dat... De weg naar Luik is korter. En Luik mocht zijn gevangenen rechtstreeks afleveren in Duitsland. Dat was de enige gevangenis die dat mocht doen. Dus waarom doe je dan de omweg via Braindonk? Geen antwoorden voor, alleen maar vragen. Maar dat zijn dus bepaalde zaken die regionaal gebonden zijn, die maken dat dat er plots een stijging is van het aantal gevangenen. Maar dat betekent nog niet dat we kunnen verklaren waarom dat die dan ook exact in Breendonk terechtkomen. We weten wel waarom dat er plots zoveel aangehouden zijn. En dat is zeer interessant. Je hebt natuurlijk ook nog andere zaken. Hè? Bijvoorbeeld in mei 1943 worden 72 man van Sint-Truiden opgepakt. Ja, die komen naar Breendonk. Dan zou je zien, ja, dan gaat het aantal Limburgs natuurlijk enorm pieken. Maar ook dat is...
0: Hoe komt eigenlijk dat er zoveel in Sint-Truiden waren eigenlijk?
1: Ja, dat heeft allemaal te maken met de wijze waarop de Duitse bezetter ze opspoort. En of dat die verzetsgroep heel snel kan opgerold worden of niet. In sommige gevallen, dat is nu niet in Sint-Truiden het geval, maar in sommige gevallen is er ook sprake van verzetslui die kraken onder marteling en die dan lijsten geven waardoor opgepakt worden. Sommigen doen dat onder foltering, anderen doen dat zonder foltering. Anderen doen dat ook, zijn minderheden, hè, maar anderen doen dat ook om zichzelf te redden. Er worden beloftes gedaan. Ja, maar we gaan u niet deporteren. Of er zijn ook effectief verzetslui die nadien overlopen, hè, die mee als... mee van huis tot huis gaan om aan te tonen waar de verzetslui zitten van hun groep. Of mee infiltreren terug in het verzet om die verzetsgroep op te rollen. Dus die verhalen zijn er ook. Nu, Limburg, ja, je hebt dan natuurlijk nog een speciale groep. Dat zijn de 24 Limburgse partizanen die ze in april 1944 in Breendonk terechtstellen. Die zijn gebonden aan die golf van geweld in Limburg, waarbij de collaboratie en verzet recht tegenover elkaar komen te staan en er aanslagen gepleegd worden met heel wat doden tot gevolg aan beide kanten. En dan zie je dat de Duitsers alles op alles zetten om dat geweld te stoppen. En een van de middelen was toen die 24, voornamelijk bijna allemaal partizanen, hadden linken met de daders of hadden zelf aanslagen gepleegd. Dus waren zelf bij dat geweld betrokken, zijn daarvoor te dood veroordeeld en in Breendonk terechtgesteld. 24 op één dag, dat is de grootste executie in Breendonk op één dag. Maar dat is voor Limburg, ja, zijn dat bijna, ik ga niet zeggen dat het de enige zijn, maar dat is de grootste groep Limburgers die voor het vuurpeloton komt, maar wel op één dag. Zo zie je, dat hangt vaak af van concrete feiten of aanleiding, is dan ja, de situatie bij hun thuis, of als het geweld daarop flakkert, of het verzet daarop flakkert, ja, dan gaat men strengere maatregelen nemen en dan ga je ook zien dat ja, het aantal gearresteerden ook gaat stijgen. Hè. In streken waar er minder verzet is, ja, dan gaat men gewoon minder mensen oppakken. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die regio's die ik daar straks verteld heb, die ondervertegenwoordigd is, dat dat ook betekent dat per definitie minder verzet was. Maar dat kan het verzet misschien op een andere manier zijn aangepakt die niet met Breendonk is gelinkt. Maar daar zitten we dus nog, en dat is hetgene waar we ook het gesprek mee begonnen zijn, daar zitten we nog altijd in die blinde vlek. We zijn 80 jaar na de feiten. We kunnen nog altijd niet zeggen hoeveel mensen er naar de concentratiekampen zijn gedeporteerd. We kunnen nog altijd niet zeggen hoeveel mensen er uiteindelijk in die tuchthuizen en gevangenissen zijn terechtgekomen. Dat is toch wel verrassend.
0: Ja, stel dat ik jou binnen 10 jaar hier opnieuw vraag voor een interview met een nieuw boek over Breendonk, dan gaat er nog veel meer uitkomen. Of?
1: Het verhaal over Breendonk zal vermoedelijk niet veel meer veranderen. Omdat we nu wel, denk ik, alle belangrijke stukken gezien hebben. Dus het vorige boek dateerde van 2004. Maar intussen zijn er heel veel archieven van het militair gerecht vrijgegeven. En in die archieven van het militair gerecht zijn dossiers nu naar boven gekomen die vroeger niet ter inzage gegeven werden. Omdat er ook niet naar gevraagd werd, omdat men het dossier niet kende. Maar nu door de overdracht aan het Rijksarchief, de collega's hebben die archieven binnengekregen, weten we plots van, oei, hier zijn nog dingen. Sommige dingen waren nog nooit opengedaan. Of door andere onderzoeksprojecten waar ik ook bij betrokken was, zijn we dan op bronnen gebotst, waardoor we, ja, dat is dan de wisselwerking archivaris-historicus, van kijk, tja, we hebben dit gevonden, dat wisten we ook nog niet. En op die manier wordt de kennis breder en nu weten we wel wat dat erin zit. Grosso modo. Wat dus ook betekent dat de kans dat er nu nog veel materiaal van de kant van het militair gerecht, diegenen die het onderzoek grondig gevoerd hebben naar Breendonk, dat daar nog veel opduikt, dat is bijna, ik ga niet zeggen onbestaande, dat mag je nooit zeggen, maar de vraag is, gaat het dan nog fundamenteel nieuw materiaal zijn? Dus dat is het eerste. Ja, het archief van Breendonk is vernietigd, dat weten we. De kampbewakers hebben het zelf toegegeven. Dus dat, ook dat gaat niet meer opduiken. Het archief van het interneringscentrum, dat is de fase dat er na de oorlog het kamp opnieuw gebruikt wordt om mensen verdacht van collaboratie, maar ook mensen die diefstal ten nadele van de geallieerden hadden gepleegd. Dat archief is volledig overgedragen. Dat is gekend. Maar dat is in het verleden, in het kader van dat eerste onderzoek, niet systematisch onderzocht. Voor Breendonk 2, dus dat is de periode, de eerste 5 weken na de bevrijding, waar het verzet het kamp herinricht om echte of vermeende collaborateurs op te sluiten, ja, daar is een gevangenisregister van opgedoken. En op basis daarvan zijn we naar de dossiers militair gerecht gegaan. En op die manier hebben we eigenlijk ook niet alleen de instelling zelf bekeken, maar we hebben ook nog eens bekeken iedereen die in dat kamp zat, een groepsportret geschetst. Je kan nog altijd bepaalde groepen uittypen. Je kan nog altijd bepaalde verhalen gaan vertellen. Maar het algemeen beeld, dat gaat de eerste jaren niet meer veranderen. Het is pas met voortschrijdend inzicht, wanneer het onderzoek verder gaat en we een andere blik krijgen op de feiten, dat je misschien naar dat boek gaat kijken en zeggen van, ah ja, maar daar hadden we niet aan gedacht. Of als we dat... Maar of het nog zo fundamenteel zal wijzigen als nu, daar betwijfel ik eigenlijk. Daar moet je materiaal voor hebben. Nu, er zijn zo'n aantal dingen die fundamenteel veranderd zijn. Hè? Wat dat we die 20 jaar geleden, waar niemand zich de vragen zou gesteld hebben. Dat is ook een ja, je bent ook kind van je eigen tijd. Hè? Een onderzoeker is ook geen persoon die je streeft absolute objectiviteit na, maar je bent wie je bent. Ik heb een concreet voorbeeld. Dat is, het traditionele verhaal dat altijd verteld wordt over de echtgenote van de kampcommandant, Ilse Birkholz. En jarenlang is het verhaal verteld van, ja, ze liep in het kamp rond, ze begon de naakte gevangenen te begluren wanneer ze een douche wilde nemen, of ze gingen iets eten in het zicht van die uitgemergelde, uitgehongerde gevangenen, om hen te pesten en te kleineren. Dat is het verhaal dat door de oud-gevangenis is verteld. Ik ben teruggegaan naar de bronnen om te checken van waar komen die verhalen nu vandaan. Je kan eigenlijk de getuigenissen over Ilse Birkholz bijna tellen op 2 handen. De ene helft is negatief en vertelt dus het verhaal wat ik net verteld heb van wij voelen ons vernederd enzovoort. En aan de andere kant heb je positieve getuigenissen die niet verteld werden. En die positieve getuigenissen zijn, mevrouw Birkholz greep in wanneer haar man zijn hond op de gevangenen afliet om de gevangenen te bijten. Ze greep in wanneer de gevangenen mishandeld werden. Ja, dat is een ander verhaal. En mijn ogen zijn opengegaan en ik begin het staat ook in het boek. Er is een citaat van de Aalsterse communist, later socialist Bert van Hoork, die Ilse Birkholz zeer plastisch beschrijft op zijn Louis Paul Bons, met alle vunzigheden erbij. Maar daar zag ik voor het eerst nuance. Hij zegt van, ja, ze kwam ons begluren enzovoort, maar ja, wij oud-gevangenen, of wij gevangenen, die wekenlang geen vrouw gezien hebben, ja, wij lieten ons dat wel gevallen. Hij noemt ze een... Ja, een hij heeft er een specifiek, met haar bloemenjurkje enzovoort. Dus hij beschrijft ze nogal als een frivole dame die ook een indruk nalaat op gevangenen. En dan heb je plots een alternatieve versie van hetgene wat dat er altijd verteld werd. En dan ben ik beginnen nadenken, wanneer zijn die getuigenissen afgelegd? Ze zijn afgelegd in de jaren 45, 50.
0: Na de oorlog. Ja, ja, ja.
1: Bert van Hoork schrijft zijn getuigenis in de jaren 80. We mogen ook niet vergeten dat een vrouw die dicht bij de zon, dus dicht bij de macht, bij de kampcommandant loopt, in een mannenwereld, dat abnormaal is. Dat wordt ook zo beschouwd, van wat doet die vrouw hier? En ja, het feit dat ze zich zo nogal naïef en een beetje als een naïeve kip, ik heb er geen andere woorden voor, zo in dat kamp rondbeweegt, dat wordt door die gevangenen op een bepaalde manier gepercipeerd. Dat gezegd zijnde, het is de generatie van de vrouw aan de haard. Vrouwen hadden geen stemrecht tot 48. Dus je zit nog echt in een wereld die volledig door mannen gedomineerd is. En dat zijn ook de mannen die het beeld over die vrouw gaan vastleggen. Het feit dat we dat nu, in de huidige omstandigheden, zonder woke en dergelijke, maar zonder oogkleppen op te hebben, te beseffen van, misschien moeten we dat op een alternatieve manier bekijken. En je beseft van, ja, die mannen zijn ook kind van hun eigen tijd. Die leven ook in een bepaalde maatschappij met normen en waarden. En die normen en waarden zijn niet meer dezelfde dan op de dag van vandaag. Of die kunnen wijzigen of veranderen. En dan wordt terugkijken naar de geschiedenis plots op een andere manier. En om duidelijk te zijn, op die manier instrumentaliseren we het verleden niet, maar kijken we weer met de ogen van de mensen die toen in het kamp zaten naar die feiten. En begin je te denken van, hoe zouden we dat kunnen verklaren, dat zij op die manier die feiten percipiëren. En dat is natuurlijk ook de taak van historicus, ook eens in het hoofd van die persoonlijke raam. Maar bijvoorbeeld dat die positieve getuigenissen ondergesneeuwd zijn, ja, is nog een ander feit. Want iedereen zal zeggen, ja, maar ja, er zijn dan toch negatieve getuigenissen. Ja, maar op het einde van de rit is ze ook niet veroordeeld. Ze is nooit voor de rechter gebracht. Men heeft zelfs niet de moeite gedaan om een vervolging in te stellen. Men heeft even gekeken van welke feiten zijn. Men heeft ze naar hier gehaald om dan te getuigen tegen haar eigen man. Die de doodstraf riskeerde. En dan zie je dat dat ook daar interessant is. Want daar hadden we voor het eerst brieven van haar waar we in haar hoofd kunnen kruipen. Je ziet daar haar gevoelens. Ze schrijft, hè, je ziet bij wijze van spreken gewrongen tussen man en vrouw die met elkaar communiceren vanuit een cel. De ene in Antwerpen, de andere in Brussel. En dan zie je bepaalde zaken, en die hebben mijn ogen doen opengaan, waar Ilse Birkels bijvoorbeeld zegt van, heb ik goed getuigd? Heb ik een goede getuigenis afgelegd? En dan ging het over de passage met de hond. En zij krijgt dus te horen van oud-gevangenen, die dus dat onder ede bevestigen, van, ja, maar ze greep in wanneer haar echtgenoot de hond de gevangenen liet bijten. En zij ontkent dat voor de onderzoeksrecht. Oh, voor de krijgsauditeur heet dat dan, hè, in het militaire recht. Zij ontkent dat voor de krijgsauditeur. En als je dan begint te denken van, ja, heb ik het goed gedaan? Vraagteken. Ja, dan is het ook duidelijk waarom ze het gedaan heeft. Ze wist dat zij niet vervolgd ging worden. En eigenlijk alleen tegen haar echtgenoot moest getuigen, die de doodstraf riskeerde. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft op dat ogenblik gezegd van, ik heb dat niet gedaan. Want als zij zou zeggen van, ja, ik heb ingegrepen, dan bevestigt ze tegelijkertijd ook dat haar man de hond op de gevangenen liet afsturen om de gevangenen te bijten. Dus zo complex is het.
0: Maar zouden dat haar woorden geweest zijn of de advocaat? Want ze zal wel een goede advocaat hebben gehad die gezegd heeft...
1: Nee, het zijn haar woorden. Ze, ja? Ze heeft dat zelf beslist om dat zo in een verklaring te laten gieten.
0: Dan was ze eigenlijk wel een slimme vrouw.
1: Ja, dat is dus het grote probleem. Ze is naïef, lijkt ze wel. En aan de andere kant lijkt ze ook zeer geslepen.
0: Wat is zij later geworden?
1: Spoorloos verdwenen. Spoorloos verdwenen. Ik heb een vermoeden. Volgens mij is ze... Dus ze had roots in Amerika. Ze is geboren in Amerika. Maar haar vader is, wanneer ze enkele maanden oud was, samen met zijn echtgenote teruggekeerd naar Duitsland. Te spreken 1914. Voor een erfeniskwestie. En op dat ogenblik wordt de vader opgeroepen om... Ja, of hij meldt zich aan bij het Duitse leger, zo is het. Hij meldt zich vrijwillig aan en sneuvelt. Dus de jonge Ilse Birkels groeit op bij haar moeder en blijft in Duitsland. Dan leert ze later haar echtgenoot kennen en op die manier komt ze in Breno terecht en zal ze daar ook als secretaresse aan de slag gaan van haar eigen man. Maar zij zelf verdwijnt. Dus ze wordt de Duitse grens overgezet en het laatste spoor zit eigenlijk in haar brieven. Ze zegt tegen eind 1950 wil ik terug naar Amerika. En dan zegt ze al lachend, in de hoop dat er niks belastend meer tegen mij opduikt. Dus ze was zichzelf ook wel een beetje bewust van, dit is toch misschien, mijn houding was toch niet 100% correct. Dus dan zit er nog één document in het militair gerecht, in een dossier dat zelden of nooit wordt opengedaan, waarin staat dat ze enkele bezittingen had achtergelaten in België, toen ze hier in de cel zat. Op dat ogenblik was ze al terug in Duitsland. En dat die bezittingen haar terug werden overhandigd in 1951 in Duitsland. Dus dat is het laatste spoor. Maar het feit dat ze zegt, van ik hoop tegen eind 1950 in Amerika te zitten, wijst erop dat ze wellicht naar Amerika wilde gaan. Maar er waren procedures aan de gang om haar Amerikaanse nationaliteit af te nemen. En ze zei zelf van ja, ze is ook moeten scheiden van haar echtgenoot, omdat ze vreesde dat wanneer ze gelinkt werd aan een oorlogsmisdadiger, dat ze dan niet meer in Amerika ging binnengelaten worden. Dus het is een heel verhaal. Het enige wat ik mij kan inbeelden is effectief dat ze naar Amerika gaan, maar ze is niet te vinden. Ik heb alle trucken uitgehaald om ze te kunnen vinden. Als zij daar gehuwd is met een echtgenoot, de naam van haar echtgenoot heeft aangenomen, zoals dat gebruikelijk is in Amerika, zijn we ze kwijt. Een andere mogelijkheid is dat ze onder een schuilnaam naar Amerika getrokken is. Of daar onder een schuilnaam geleefd heeft. Dus dat maakt het heel complex. Maar ja, dat zijn de mysteries die nog altijd niet opgelost zijn. Maar ze verdwijnt dus.
0: Ben jij zelf naar het buitenland geweest om mensen op te sporen?
1: Nee. Maar ik heb natuurlijk wel archiefwerk gedaan in het buitenland. Dat wel. Hè. Maar zelf opsporen, heel veel dingen. Het is verrassend hoeveel dingen er vandaag van achter een bureau opgespoord kunnen worden. Ik zeg altijd lachend, als ik geen historicus was, dan werkte ik waarschijnlijk.

0: klein, een klein kerkhofje. Maar dat is intussen een militair kerkhof geworden. Dus dat kerkhof is geïntegreerd in een groter militair kerkhof. En via de website bijvoorbeeld van de Volksbond, die de Duitse oorlogsgraven beheert, onder andere ook in Lommel, heb ik een Arthur Prauss gevonden. Met, ja, waar de SS-rang werd verzwegen, typisch. Dat werd ook niet op die manier gezet, omdat die SS mocht daar niet voor staan. En de datum kwam overeen met overlijden en ook het geboortejaar kwam overeen. Ben ik verder gaan zoeken en effectief, het is hem. Dus nu weten we hem ook liggen. Nu weten we ook dus effectief dat het gerucht realiteit is. Aan de andere kant was er een gerucht van iemand die opgedoken zou zijn in 1947 en daardoor getuige was gezien, terwijl we nu intussen weten dat hij dood is, voor die datum. Dus dat zijn dingen, ja, dat is de technologie van vandaag die gebruikt kan worden om heel snel dingen te verifiëren. Maar ik zeg ook altijd tegen mijn studenten, het is niet allemaal met technologie op te lossen. Soms moet er effectief nog eens geschreven worden per brief of mail. Hè, dat is dan wel elektronisch, of een telefoontje gedaan. Of ter plekke gaan kijken. Dat is op zich wel belangrijk. Hetzelfde als je een boek over Breedhoek schrijft. Ja, dan is het een meerwaarde dat je dat kan schrijven op de site zelf. Omdat je dan in die sfeer ondergedompeld zit. Omdat je dan makkelijk dingen kan gaan controleren die je ergens in een getuigenis vindt. Ja, ik probeer wel altijd zo te werken. Zeker ook locatie per locatie te bezoeken. Als ik het belangrijk vind en het komt echt aan bod in het boek en het is belangrijk, dan doe ik het ook. Omdat dat de enige manier is om je echt een beeld te vormen van hoe het geweest moet zijn.
1: Ja, Dimitri, jouw boek is uitgebracht bij Erzberg. Ja. Donderdag heb jij de boekvoorstelling gedaan. Misschien toch wel een vraag. Waarom heb jij voor Erzberg gekozen? Is dat omdat zij heel veel met geschiedenis te maken hebben? Dat zij heel veel boeken uitbrengen over geschiedenis?
0: Erzberg heeft natuurlijk, bij wijze van spreken, beslist om met mij in zee te gaan.
1: Okay, ja.
0: Dat is uiteindelijk het verhaal zoals het is. Maar het gaat veel verder terug. Het is eigenlijk een heel raar verhaal dat teruggaat tot augustus 2025, ja. Ik was met mijn kinderen aan zee en ik was op strand. En ik had net een masterscriptie gelezen, die ik persoonlijk niet zo fantastisch vond. En ik had contact opgenomen met mijn collega Koen Aerts, collega professor aan de universiteit. En ik had tegen Koen gezegd van, ja, ik vind ze eigenlijk niet zo goed. Ik dacht aan dat cijfer. Hè. Is dat een beetje, ja, in de lijn van verwachtingen, want het was ook een specifieke masterscriptie die niet noodzakelijk 100% geschiedenis was. Er was ook een educatief luik aan en daar ben ik geen specialist in, dus ik kon dat heel moeilijk beoordelen. Behalve het geschiedkundig luik, dat was wel mijn ding. En het gesprek begint en het ging over de fictiereeks over Breedhoek en de docu. En plots kwam het bij het eindgesprek was, ja, Dimitri, je zou eigenlijk dringend uw inzichten over Breedhoek nog eens op papier moeten zetten. Weet je, ik zal een uitgever contacteren. En ik heb u gezegd, enkele uren later was ik in contact met de uitgever.
1: Dat is Karel dan?
0: Karel Drabbe van Erzberg. Ik ben bij hem op het in Antwerpen uitgenodigd. Ik heb met hem een gesprek gehad van, ik denk ongeveer een uur, twee uur, over Breedhoek. En waarom nu? En wat gaan we toevoegen? Enzovoort. En dat was eigenlijk heel snel duidelijk dat boek er moest komen. De reden, Erzberg maakt ook deel uit van de standaarduitgeverij.
1: Klopt.
0: Het vorige boek over Breedhoek werd ook uitgegeven door Standaard Uitgeverij. En we hebben zelf ook een boek geschreven, Beul van Breedhoek, dat ook gepubliceerd werd bij een imprint van Standaard Uitgeverij, waardoor het ook wel logisch was dat het verhaal binnen de stal van de Standaard Uitgeverij bleef. Erzberg is natuurlijk een uitgeverij die gekend is voor zijn, ja, voor zijn kwalitatieve geschiedkundige en politieke boeken, vooral maatschappelijke problemen. Collega of Karel Drabben is natuurlijk ook een historicus, dus we zaten heel snel op dezelfde lijn over wat we gingen doen, hoe we het gingen doen. En dat is ook de reden waarom het boek er gekomen is. Dus het is louter toeval. Maar het had ook te maken met het feit van, er zijn heel veel boeken die in de pipeline zaten, die zich voor bijna 95% gingen baseren op het werk dat door mezelf, maar ook door mijn collega's in Breedhoek was gedaan. Collega's die dan niet meer werken.

0: En dan is het problematisch. Dan is het tijd dat je dringend je eigen werk begint te valoriseren en dat anderen niet met die 20 jaar werk, niet alleen van mijzelf, maar ook collega Tine Jorissen, als iemand het werk zou moeten valoriseren, dan zou het iemand moeten geweest zijn van het team. En aangezien ik de enige nog was die op post zat, was het ook de logische keuze dat ik het deed. Maar ja, dat is de reden. Het valt een beetje samen. De aandacht voor Brenung die er ging komen. Het feit dat meer en meer mensen zich begonnen te baseren op mijn werk. Zonder dan natuurlijk ook de credits te geven. En aan de andere kant had je dan 20 jaar na datum. Er was vraag naar vanuit de zitten. Dus alle puzzelstukjes kwamen zo mooi samen dat het logisch werd dat er een boek ging komen.
1: Jij noemt ook iedereen bij naam. Wat bedoel ik daarmee? Het is niet dat jij dingen verzwijgt eigenlijk. Zowel links, rechts, of hoe dat je het ook noemt, dat vernoem je.
0: In één geval heb ik een naam verzwegen. Omdat het daar echt ging over een vrouw die haar dochter had geholpen bij een abortus te plegen. En die is daar niet voor veroordeeld. Dus daar heb ik zoiets van... Daar begeef ik me echt te fel op het... Ja, echt het... Het gaat hier niet over zetsen en collaborateurs. Dus dat is een ander verhaal. Maar de rest noem ik inderdaad bij naam. Omdat ik vind dat je ook geen onderscheid mag maken. Je hebt regelmatig... soms worden de dubbele standaarden gehanteerd. Bepaalde zaken worden... in de schoenen van de collaboratie geschoven, vaak terecht, maar daar worden altijd namen op geplakt. Terwijl als er dan een verzetslui ook in aanvaring komt met justitie, dan wordt het ofwel vergoelijkt, ofwel doodgezwegen, ofwel gaat men de naam veranderen. Dus ik vind dat je intellectueel eerlijk moet zijn en dan moet je alles zeggen. Ofwel vertel je geen naam, ofwel vertel je ze allemaal. Dat is een heel moeilijke discussie. Hè. Ook juridisch gezien. We zitten natuurlijk met privacywetgeving die gemaakt is voor de dag van vandaag. Maar die wordt dan wel te pas en te onpas geprojecteerd op het verleden. In principe stopt de privacy op het ogenblik iemand sterft. Dus dan is in principe de privacy voorbij. En je moet ook al slechte wil aantonen en dergelijke. Dus dat is een heel juridische zaak. Ik weet, sommige collega's zijn daar voorzichtiger in. Maar ik vind dat het, van soms belangrijk is om een kat een kat te noemen. En zeker als je het aan de ene kant doet, dingen verzwijgen of dingen anonimiseren, moet je het aan de andere kant ook doen. En dan kan je niet zeggen van ja, bij de ene ga ik het doen en bij de andere niet. En soms word je bij wijze van spreken bijna gedwongen om te anonimiseren, maar weet iedereen over wie het gaat. In het kader van Brenung zou ik kunnen zeggen van ja, er is een Antwerpse procureur die doodgeslagen wordt in augustus 44. Ja, als ik dat zeg, weet iedereen over wie het gaat. En vaak zijn die namen al gepubliceerd in andere werken. Dus vandaar dat ik er altijd wel voor kies. Maar wel altijd deontologisch. Het is niet de bedoeling om iemand te beschadigen. Het is ook niet de bedoeling om reputaties te beschadigen. Maar als het verhaal ondersteunt, het is belangrijk... Dan moeten we het vertellen.
1: Ja, dus straks vertelde je ook over Ham en Laakdal. Dat zijn allemaal dorpen. Waar er razzia's waren. Die razzia's in dorpen. Zaten daar zoveel verzetsleiders?
0: Ja, dat hangt natuurlijk van dorp tot dorp af. Maar het gaat er altijd over kleine groepjes. Hè. Het gaat er over... Bijvoorbeeld in Tessendo gaat het over een vijftal gevangenen. In Vorst-Laakdal ging het ook over een vijftal gevangenen. Die op dat ogenblik...
1: Waren die vrienden bij elkaar? Die kenden elkaar dan?
0: Die kenden elkaar... Sommigen zullen elkaar gekend hebben. Maar die hebben elkaar natuurlijk leren kennen nadien in Brenung. Die zaten of zelfs al in Hasselt. Of zelfs al op de vrachtwagen als ze samen weggevoerd zijn. Want die zijn natuurlijk opgeladen. En nog een lichting erbij, nog een lichting erbij. Dus die kenden elkaar wel. En natuurlijk, dat zijn streekgenoten, dat trekt altijd naar elkaar toe. Zelfs in de context van Brenung. Dat is niet onlogisch. In de mate van het mogelijke. Hè. Maar je ziet ook dat die samen in een kamer belanden. Dus dat is louter toeval, wellicht. Maar dat zorgt er wel voor dat mensen contact met elkaar houden. En, en, een dorpsgenoot leren kennen van ja, het dorp ernaast, bij wijze van spreken. Of ja, ook mensen uit eigen dorp. Nu, die mensen zelf uit een bepaalde dorp, te Senderlo of Oostham of Kwaadmechelen, die kennen elkaar vaak wel, dat dat natuurlijk kleine dorpen zijn, of dat die altijd geweten hebben dat ze ook bij dezelfde verzetsbeweging gezeten hebben, dat is weer iets anders. Een aantal zullen dat ongetwijfeld van elkaar geweten hebben, omdat die met elkaar in contact stonden. Maar anderen zullen misschien pas ja, nadien vernemen van, ah, oei, jij ook. Ja, zo werkt dat. Dat is heel moeilijk. Natuurlijk, als je in Brussel grote groepen gaat oppakken, daar is dat veel, veel, ja, dat is de grootstad, of zelfs een kleine centrumstad. Daar is het niet altijd, ja, kent niet altijd iedereen. En bovendien, ja, hier zijn het vaak mensen die komen van dezelfde verzetsbeweging.
1: Hoe oud waren die? Want ik kan me ook wel voorstellen dat er ook jongeren bij waren die eigenlijk ja, misschien geïnspireerd waren. Of misschien, ja. Want daar praten wij eigenlijk ook heel weinig
0: over. De leeftijd varieert. De jongste gevangene is net geen 16 jaar oud. Is iemand van Sint-Truiden trouwens. Is net geen 16 jaar oud. En dan de oudste is midden 70. Maar dat zijn de uitzonderingen. Je denkt altijd aan verzetstrijders zijn 18 tot 25-jarigen. Dat klopt niet. Dankzij dus dat diepgraaf, of dat echt heel diepgravend werk in de archieven, hebben we nu een databank waarbij dat we kunnen bekijken van hoe oud waren ze op het ogenblik ze in Breendonk toekwamen. Want dat is voor mij eigenlijk het ankerpunt. Hoe oud waren ze als ze toekwamen? En dan zie je, je leeft natuurlijk ook nog in een samenleving waar mensen pas volwassen waren op 21. Officieel. Aan de andere kant, ja, leerplicht was niet tot 18 jaar. Dus er waren al veel mensen die eigenlijk al volwassen waren, terwijl ze nog wat dat we vandaag jeugd zouden noemen. Dus dat is een totaal andere context. Maar als we gaan kijken naar de leeftijdscategorieën, dan zal het opvallen, en dat was voor mij ook een verrassing, dat ze niet zo jong zijn. Ze zijn gemiddeld 35 jaar oud, gehuwd en 1 tot 2 kinderen. En dan denk je van, ja, dat is niet de 18-jarigen, die zijn er, hè, maar gemiddeld dus 35 jaar. En dat geeft eigenlijk weer dat het vooral familievaders zijn die alles op het spel zetten voor de toekomst van hun kinderen, voor hun ideaal, voor... Dat is hetgene wat aan mij frappeerde. Dat je dus eigenlijk in een groep zit die bij wijze van spreken al een beetje al gesetteld is. En niet de onstuimige jeugd, die zitten er ook tussen, maar ja.
1: Kan je dat bijvoorbeeld vergelijken met... er zijn heel wat voetbalhooligans vaders. Hè? Kan je het vergelijken met mensen die strijden nu voor IS... Of, ja, of is dat, is dat
0: maak,
1: is
0: die, vergel- die, vergelijking, die vergelijking liever niet, omdat ja, dat is een heel goede vraag en dat is ook een vraag waar meer en meer over moet nagedacht worden van wat is het verschil tussen een verzetstrijder in de Tweede Wereldoorlog en bij wijze van spreken een IS-strijder in Irak. Hè? Dat is een terechte vraag, maar ik denk dat we hier met een ander profiel bezig zijn. We zijn hier bezig met mensen die inderdaad geconfronteerd worden met een bezetting, mm-hmm. die in principe verplicht zijn om zich koers te houden, want België had gecapituleerd. Maar je zit met een andere context. In die zin, je hebt hier geen religieus fanatisme dat erbij komt. Je hebt hier geen, we gaan hier de staat volledig omwerpen. Nee, ze willen eigenlijk een terugkeer naar de staat die er was. En dat denk ik dat een groot verschil is. De andere dromen van een staat die er per definitie nog niet is. Of ze willen die realiseren. Terwijl hier, bij het verzet gaat het van... Men wist dat de samenleving voor de Tweede Wereldoorlog dat mankementen had. En iedereen had wel een recept over hoe gaan we de samenleving vormgeven. Maar bij hun was het vooral eerst zorgen dat het land bevrijd is. Dus dat is de insteek. En je hebt dan verschillende strekkingen in met verschillende ideeën. En dat is anders. ook bij die, bij, ja, als je dan de vergelijking zou moeten maken met IS-strijders, ik ben daar ook totaal geen specialist van, maar die willen natuurlijk, nou, die weten welk type van staat ze willen organiseren. Die willen een staat die ja, gebaseerd is op de sharia-rechts. Een rechtsstaat kan je dat niet meer noemen. Dat is natuurlijk wel iets wat dat die verzetslui nog deelde. Ze hadden een enorme afkeer voor de Duitsers. En het, die dachten natuurlijk aan... Sommigen wilden een herstel van de periode voordien. Maar dan verschilde meer in details. Eerder dan in de, ja, de communisten natuurlijk, dat is een andere affaire. Die een soort van volksdemocratie oprichten. Maar daar valt natuurlijk nog altijd het woord democratie of rechtsstaat. Ja. Of, dat is toch anders. Dus ja... Het is heel moeilijk aan mij om daar linken te trekken. Omdat het gaat natuurlijk ook over een totaal andere culturele achtergrond vaak.
1: Ja, want ja, dat begrijp ik. Nu, een andere vraag. Van die 3650 gevangenen, waren daar ook mensen van Afrikaanse origine of zo bij? Want, nee.
0: Nee? Ja, moeten we een kat en kat noemen. Diversiteit is een ja. In sommige grootsteden had je al een vorm van diversiteit. Mm-hmm. Havenstad Antwerpen is dat altijd geweest. Hè. Maar in het algemeen ja, was er wel diversiteit met een Nederlander of een Duitser. Of,
1: Nederlanders zaten bijvoorbeeld hier wel.
0: Ja, of een Jood die kwam uit Polen.
1: Ja.
0: Dat is de diversiteit die er toen was. Je had natuurlijk al mensen die van veel verder kwamen, maar dat waren de Witte Raven. Hè. Dat kwam amper voor. En als we dan spreken over diversiteit, dan spreken we over de jaren 60, 70, wanneer dat dan echt meer aan de orde komt. Ja, dat is een andere samenleving dan de samenleving die er was in de jaren 40. De Breinhoek is de spiegel van de toenmalige samenleving. En dat je daar mensen hebt met een buitenlandse nationaliteit, dat hangt dan af van, ja, van waar ze komen. De meeste met een buitenlandse nationaliteit, die komen uit Antwerpen, uit Brussel, de grootsteden. Limburg, ook daar al. Hè, Poolse mijnwerkers, dat dus wel. Italianen, ook toen al. Maar dat zijn vaak mensen die gevlucht waren omwille van politieke redenen uit het fascistische Italië of uit Polen, waar men al ja, ook al radicaler begon te denken. Dus je ziet, dat zijn dingen die wel een impact hebben op Breinhoek, maar dat zijn vaak immigranten omwille van politieke redenen, vervolgd in Nazi-Duitsland, in fascistisch Italië. Of die al op de vlucht slaan voor jodengeweld in het oosten. Dus Rusland, Polen, Roemenië, dat type van profiel. Maar dus dat is de diversiteit van de jaren 40. Dus als je dan gaat kijken naar het profiel, dan zal je zien dat het zijn bijna allemaal Belgen.
1: Maar bijvoorbeeld zijn er ook van Breinhoek naar Auschwitz moeten... Allee, ja. Dus met de trein zijn...
0: Ja, maar niet rechtstreeks.
1: Niet rechtstreeks.
0: Er zijn heel veel Joden die vrijgelaten zijn, die dan opnieuw opgepakt zijn en dan in Dossijn beland zijn en dan gedeporteerd. Er zijn er ook die van Breinhoek naar Dossijn gebracht zijn en gedeporteerd. Maar er zijn er ook heel wat die vrijgelaten zijn, die nooit meer gepakt zijn. En dat is ook een zaak die we heel moeilijk kunnen verklaren. Maar ik heb dat straks gezegd, er zijn er een aantal die sowieso ook al een netwerk hadden om uit de handen te blijven van Belgische politie en dergelijke. Misschien is dat ook de groep die aan ontsnapt is. Of er zijn er die de vlucht genomen hebben en waar we de sporen niet meer van hebben. Dat kan allemaal, maar daar zitten we in een grijs gebied waar we geen 100% uitsluitsel over hebben. Maar uit ander onderzoek weet ik wel dat ongehoorzaamheid op dat vlak loont. Zich niet... niet gehoorzamen aan een oproeping om u te komen melden in Dossijn, kan u enkele maanden redden voordat weet dat je opgepakt bent, maar die enkele maanden betekenen wel enkele maanden langer in leven. Achteraf beschouwd, hè. En dat zijn natuurlijk heel rare conclusies en heel rare vaststellingen, maar die zaken spelen ook mee.
1: Ja, heb jij mensen geïnterviewd die zowel in Brandonk als in Auschwitz gezeten hebben? Of is dat niet haalbaar?
0: Ja, maar dat zijn dan mensen die nooit die daar in een werkkamp terechtgekomen zijn. In principe een treinticket richting Auschwitz was ook een treinticket richting gaskamer.
1: Ja.
0: Als je de cijfers bekijkt, spreekt over een 25.000 gedeporteerden. We zitten met een 1200 die terugkeren. Van het Tocin dan, hè. Ja, dan weet je, de kinderen gaan eruit, de vrouwen gaan eruit, de ouderen gaan eruit, de zwakkeren gaan eruit. Wie blijft er dan nog over? Dat zijn de sterken. Dat zijn allemaal mensen die in een bepaalde categorie vallen, meestal, door gemiddeld. Hè. Er zijn natuurlijk jongeren die het overleven, maar geen baby's en geen kinderen van 2 jaar. Vrouwen, ja, als ze een functie krijgen in het kamp en ze hebben geluk en ze worden dan overgeplaatst naar een ander kamp, dat kan, hè. Maar grosso modo is dat een bepaald profiel dat het overleeft.
1: Auschwitz, daar gaan wij ook met de scholen, wereldscholen hier in België gaan er ook naartoe, hè. Jij bent er hoogstwaarschijnlijk wel al een paar keer geweest, hè? Als je dan een verschil ziet met Brandonk. Want ja, het is groter natuurlijk.
0: Ja, het grote verschil is vooral dat. De cijfers in Brandonk zijn bevattelijk. In Auschwitz, ja, je ziet die enorme vlakte. Je weet dat daar honderdduizenden gevangenen gepasseerd zijn. Ja, probeer dat nog eens voor te stellen. Als je jezelf voorstelt van een groep van 10 mensen, dat kan je nog inbeelden. Maar een groep van 5000 mensen wordt dan moeilijker. Als je laat staan, een groep van 100.000 mensen. Dus dat is iets wat daar heel moeilijk voor te stellen is. En dat maakt het verhaal plots ook heel moeilijk. Je kan dat dan oplossen door met persoonlijke verhalen te beginnen vertellen. Maar dat heeft ook zijn keerzijde, zoals ik daar straks al verteld heb. Terwijl Brandonk heeft één groot voordeel. Dat is dat het klein is. Het is klein, die 3650 gevangenen, oké, maar maximum capaciteit zit rond de 600. Dat kan iemand zich nog wel voorstellen. En dat is natuurlijk veel minder voor die diverse groepen, maar voor andere groepen, hè, waar de mix minder is. Ze komen, zoals ik zei, uit alle hoeken van het land. Hè. Op die manier kan je het verhaal heel, heel dicht bij hen trekken. Mensen die van bij hen op de schoolbanken komen soms zelfs. Dus op die manier kan je het verhaal heel, heel bevattelijk maken. Maar ik denk dat het de toekomst zal liggen in een goede mix tussen structuren en context en nuance. Gebracht aan de hand van welgekozen persoonlijke verhalen.
1: Ja, Dimitri, we hebben nog een paar minuten. Wat moet er hier zeker nog verteld worden over jouw boek?
0: Ja, er is al heel veel geschreven over Brandonk. Maar diegenen die in de materie geïnteresseerd zijn en die ook geïnteresseerd zijn in hoe kan het nu in godsnaam zo ontsporen of hoe kan het geweld zo georganiseerd worden, die raad ik aan om het zeker te lezen. Het is natuurlijk 80 jaar geleden, maar ja, ik denk dat het duidelijk is dat het op een of andere manier nog altijd brandend actueel is. En dat gaat heel duidelijk worden. Het verhaal is soms zeer ongemakkelijk. Het is geen page-turner die je in je bed gaat lezen. Maar ik zou zeggen, doe de moeite om hem te lezen en sta ervoor open. Vooral dat. Sta ervoor open en beschouw de nuance niet als een hinderpaal, maar vooral als een conclusie die het verhaal alleen maar erger zal maken.
1: Oké, daar komt ook een canvas-documentaire, dacht ik.
0: Ja, er komt een canvas-documentaire. Er komt een podcast, ook van de VRT, over de vrouwen van Brandonk. En er komt dan ook natuurlijk nog de grote aandachtstrekker, of waar iedereen naar uitkijkt. Dat is natuurlijk de fictiereeks van Kevin Janssens, waar ik ook wetenschappelijk adviseur van was.
1: Ja, en dat is pas in november, denk ik. Hè?
0: De reeks staat vanaf 22 oktober op streams. Op 8 november eerste aflevering op VRT, zondagavond, primetime. Dan de dag erna, 9 november, de eerste aflevering van de driedelige docu. En dan na afloop van de docu komt de podcast online.
1: Ja, je hebt donderdag jouw boekvoorstelling gedaan in Brandonk. Jij gaat nu denk ik een heel drukke periode tegemoet, want ja, volgende maand is het 11 november. Mm-hmm. Gaat daar de lezing ook over?
0: Ja, de focus in het boek is meer dan alleen Breivik tijdens de Tweede Wereldoorlog. We beginnen bij de bouw, we behandelen ook de Eerste Wereldoorlog en we trekken dan door richting, richting de oprichting van het gedenkteken. Tot 2017 gaat het boek, hè. Dus het overspant een periode van meer dan 100 jaar. Alles wordt besproken, alles wordt behandeld in lezingen. En het hangt ook een beetje af van het publiek en de insteek en de vragen en de wensen. En dan pas ik mijn verhaal aan. Ik kan evengoed een hele avond babbelen alleen over de Eerste Wereldoorlog. En voor het Breivik, dat gaat perfect. Maar ik probeer in een lezing alles aan bod te laten komen in de juiste proportie. Om ook de volledige context te geven. Omdat heel veel zaken die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn in het kamp, die werken ook door tot de dag van vandaag. Hetzelfde met de dingen die in de Eerste Wereldoorlog gebeurd zijn, die werken door wanneer Breivik een gevangenenkamp is tijdens de oorlog. Vandaar dat ik het wel belangrijk vind om alles te behandelen.
1: Ja, je gaat nog boeken schrijven, denk ik?
0: Ja, waarschijnlijk wel. Nu ga ik mij eerst terug op het onderzoek storten. Er zullen waarschijnlijk een aantal wetenschappelijke artikels komen. En dan zal het ongetwijfeld nog wel een boek worden. Dat is denk ik de logische stap.
1: Heb jij ooit iets geschreven? Want ja, je bent van door de Diest afkomstig. Dus een beetje verder aan Schaffen. En Schaffen is ook, staan ook, ook een begraafplaats. Maar ook een vliegtuig dat er ooit door de Amerikanen. Ik kan nu niet direct op zijn naam komen. Heb je daar ooit dingen over geschreven en zo?
0: Nee, Nee, dat is eigenlijk onderzoek dat ik graag overlaat aan lokale historici. Omdat dat is iets typisch waar zij kennis kunnen inbrengen die de, laten we zeggen, de Ivoren Toren-historicus, zoals ze altijd zeggen, die gaat meer zoeken naar structuur, naar verklaringen. Terwijl verhalen, die zijn belangrijk, maar die ondersteunen het grote plaatje. En lokaal onderzoek, ik heb daar echt een boon voor. Maar dat laat ik liever over aan de lokale historici. Bovendien is dat ook het type onderzoek waar heel moeilijk financiering voor te vinden is. Want alles draait om geld. Dus het moet tegenwoordig al heel internationaal zijn. Een onderzoek zoals hier Breivik. Ja, dat zal heel moeilijk zijn om daar geld voor te vinden. Omdat dat te regionaal wordt beschouwd. Momenteel gaat het vooral over... Ja, moest het nu over koloniale geschiedenis gaan of zouden we Breivik beginnen vergelijken met een kamp in Nederland en in Frankrijk, dan zal je dat wel krijgen. Maar als je echt zo diep in een Belgisch thema blijft, dan is het al moeilijk laat staan dan nog voor regionale geschiedenis of lokale geschiedenis.
1: Ja, oké. Okay. Je geeft ook nog les.
0: Ja.
1: Hoe gaan de studenten vandaag daarmee om, als je over deze thema's praat?
0: De interesse is enorm. Ik geef nu sinds 2 à 3 jaar een vak dat voorbereidt op een bachelorproef. Dus een eerste echte schrijftaak. Waar ze al wat bronnenonderzoek moeten doen. En dat voorbereidt op een masterscriptie. En ja, de interesse is enorm. Ik kan het... Samen met de collega's die ook in de materie geïnteresseerd zijn, kunnen we het gewoon niet meer aan. We moeten er weigeren. Het is zo populair. En dat is iets wat heel veel mensen misschien verrast in de oren klinkt, maar... Ook de thematiek van de Tweede Wereldoorlog, ook Eerste Wereldoorlog. En dat was mijn verrassing vooral. Militaire geschiedenis, maar echt militaire geschiedenis, spreekt die jeugd dus enorm aan.
1: Maar heeft dat dan ook te maken met de tijd waarin dat wij leven dan? Want ik kan me wel voorstellen, overal is het natuurlijk...
0: Ik denk dat dat een beetje te maken heeft met van alles. Ik denk dat dat ook wel de traditie is die er bij ons aan de vakgroep heerst. Ja. Over Tweede Wereldoorlog, oorlog, crisis, maatschappijonderzoek. Dat trekt natuurlijk al studenten aan met die interesse. En dan, het is denk ik ook de manier waarop het voorstel... En vanaf het moment dat het iets is dat op een of andere manier actueel is, maar toch niet, dan gaan jongeren daar geïnteresseerd zijn. En veel komen ook af, en dat valt heel fel op, met een eigen verhaal. Ze hebben ook een eigen reden om dat te doen. Ik heb ergens van mijn grootvader of overgrootvader gehoord, of ik heb ergens documenten gevonden. Dat is al een trigger. Anderen doen het echt puur uit... Ja, een beetje... Zoals ik zelf was, als ik jong was. Het profiel van daar al jaren mee bezig zijn en nu de kans krijgen en die springen erop. Maar algemeen zie je wel dat er een verbreding is naar interesse. Dat is denk ik ook de verdienste van de collega's, hoe ze over de thematiek spreken en wat ze aanreiken en hoe ze de jongeren warm maken om op dat thema te werken.
1: Ja, zoals Jos Neuteleers mij ook gedaan heeft.
0: Ja,
1: inderdaad. Oké, mag ik jou heel hartelijk bedanken dat je hier vandaag bij Culture College jouw verhaal over Brain Dunk hebt komen doen. We hebben nog wel muziek voor jou. Welke muziek zou je nog graag willen horen om af te sluiten dan?
0: Ik zou misschien kiezen die Tote Hozen, die Boorsoldaten, omdat dat is natuurlijk een nummer dat echt, ja, het is een lied gecomponeerd in een nazikamp, maar dan in een zeer alternatieve versie. Die mensen die plechtigheden bijwonen, die gaan dat nummer kennen, maar die kennen natuurlijk niet deze nogal punkachtige versie van die Moorsoldaten.
1: Ja, en zo te meer punk, zo te beter, denk ik altijd. Dank je wel. En ik wens jou ook nog heel veel succes met jouw boek.
0: Dank je wel.
1: Ja, de boekenbeurzen komen eraan en zo, de lezingen en zo. En misschien tot later, hè?
0: Dank je wel.
1: Oké.

0: Schuur het Scharniertje met Jan Flamau.
1: Beste luisteraars, het Schurend Scharniertje bevindt zich op het einde van de wereld. Of toch het einde van ons land. In een van die drie heuvels die zich bovenaan de provincie Antwerpen bevindt. En de naam van de gemeente is Wuustwezel. En u zal zich afvragen, wat doet Jan nu in Wuustwezel? Wel, ik ben ten huize van Femke Broosens. Dag Femke.
2: Hallo, dag Jan. Welkom.
1: Dank u. Dank u om mij hier op een toch redelijk onvindbare plaats uit te nodigen. Het was een helse rit door groene bossen, door rijkelijke villa-buurten. En voilà, hier zitten we.
2: Ik hoop dat je er toch een beetje van genoten hebt.
1: Wel, Wuustwezel, ik ben er nog nooit geweest.
2: Okay.
1: Ik ben wel alles in Hoogstraten geweest. Maar dit is een kant van ons land waar mensen die in het centrum wonen, in het Leuvense, eigenlijk niet meteen terechtkomen. Het ziet er landelijk uit. Het ziet er vredig uit. En hier wordt waarschijnlijk ook veel aan landbouw gedaan.
2: Absoluut, zonder twijfel.
1: Ja, het is ook vlak.
2: Ja, het is heel vlak. Heel veel aardbeien worden hier gekweekt.
1: Aardbeien?
2: Aardbeien.
1: Ah ja, op de veiling van Hoogstraten.
2: Maar uiteraard ook heel veel landbouw, ja.
1: Ja. Onze luisteraars, onze zeer talrijke luisteraars, die zullen zich afvragen, wie is Femke Broosens? Femke, wie ben jij?
2: Ik ben Femke en ik werk als cipier in de gevangenis.
1: Als wat?
2: Als cipier.
1: Cipier.
2: Penitentiair beambte, de officiële benaming.
1: Penitentiair beambte,
2: ja.
1: Oké.
2: Okay. In Antwerpen, in de Begijnenstraat, een arresthuis. Dus dat is een plek waar het af en toe heel druk kan zijn. En ik heb daar een boek over geschreven.
1: Ja.
2: Dus ik ben vorig jaar in augustus gestart. Ik werk er nu iets langer dan een jaar. En ik heb dat eerste jaar en vooral de eerste maanden dan samengevat in mijn boek. Een soort terugblik op hoe ik dat ervaren heb. En wat dat met mij doet als mens.
1: Ja, inderdaad. De ondertitel, dus de titel van jouw boek, is Dagboek van een cipier. Een van de vele cipiers, dus een bescheiden titel, met als ondertitel overvolle cellen, aangrijpende gesprekken en de rauwe realiteit achter slot en grendel.
2: Ja.
1: Je bent niet meteen na je studies cipier geworden. Je hebt denk ik sociologie gestudeerd of psychologie.
2: Ja, ik heb eerst...
1: Of toch iets met een logie?
2: Ja, klopt. Ik heb eerst communicatiewetenschappen gestudeerd. Ah, ja. Dus de eerste 10 jaar heb ik gewerkt als marketeer. Dan ben ik sociologie gaan studeren, klopt, aan de Universiteit in Antwerpen. En dat diploma ben ik momenteel, of die studierichting ben ik nog aan het afwerken. Dus ik heb nog 2 theorievakken te gaan en 1 masterproef. En dan is het diploma van mij. En in afwachting daarvan was ik dus op zoek naar een werkplek waar ik al ervaring op kon doen. Kon zien hoe dat mensen zich gedragen in groep, waarom dat ze bepaalde dingen doen. En dat bracht me eigenlijk in de gevangenis.
1: Van marketing naar het cachot.
2: Ja, dat is een hele switch.
1: Ja.
2: Ik moet wel zeggen, ik werkte dus als marketeer in een in het hartje Brussel. Dus hoge stadstoren, mooie view. Ja, je kent het wel. Mantelpakje, laptopje onder de arm. Mo. Ja, ja, zo de geïdealiseerde
1: de
2: droom. En, maar als ik daar buiten kwam, botste ik heel hard op de realiteit. Want viel ik nog net niet over de daklozen die dat daar liggen. Want het was ook een werkplek aan het Noordstation. Waar toch wel wat armoede zichtbaar op straat aanwezig is. En ik ben mij heel hard gaan afvragen hoe dat mensen eigenlijk in die positie terechtkomen.
1: Mm-hmm.
2: En ook waarom dat bepaalde mensen overwegen om bijvoorbeeld een crimineel feit te plegen puur voor geld, om toch terug mee te kunnen draaien in onze maatschappij, zeg maar. En ik begreep daar eigenlijk op dat moment niks van, omdat dat ook denk ik heel ver van mijn leefwereld lag. En dan ben ik sociologie gaan studeren, omdat ik echt gewoon heel benieuwd was van oké, hoe werkt onze maatschappij? Welke systemen zijn misschien verouderd, waardoor dat mensen in de problemen komen? Of ja, welke systemen werken nog wel, nog niet? En ja, gewoon ook om de mens op zich, denk ik, beter te leren begrijpen en de keuzes die zij maken. Puur uit interesse in eerste instantie, maar ik had al heel snel door van oké, we gaan die switch maken, ja.
1: En in dat reclamebureau, daar waren geen gangsters?
2: Er zijn waarschijnlijk overal gangsters. Nee, maar weet je, in de reclamewereld draait alles rond geld. Rond commerciële doeleinden, ja, logisch. En ik wilde echt heel graag iets doen dat maatschappelijk relevant is. Ja. En niet enkel streven naar goede verkoopcijfers, naar meer budgetten. Het is een heel competitieve wereld ook. Opbotsen tegen elkaar, collega's onderling ook wel. Ja, dat was gewoon niet... Ik zag me dat gewoon niet blijven doen. Terwijl, ja, de wereld... Er is zoveel miserie in de wereld dat opgelost moet worden. En ik hoop daar op een dag echt wel een bijdrage in te kunnen leveren. Dus dan was het belangrijk om die switch te maken.
1: Cipier.
2: Ja.
1: Penitentiair beambte. Je hebt er dus inderdaad een zeer interessant boek over geschreven. Je staat ook prompt op de cover. In een pak. Draag je altijd zo'n
2: uniform? Ja, absoluut.
1: En je hebt 1 ster.
2: Ik heb 1 ster. Dus ik ben vorig jaar begonnen. Iedereen die begint krijgt 1 ster.
1: Ja.
2: En daar doe je de eerste 4 jaar mee. Dus na 4 jaar kan je de 2e ster krijgen.
1: En dan word je, adjudant. En dan...
2: Zo snel zal het niet gaan. Maar dat is wel... Je krijgt je 2e ster, dan volgt je 3e ster. En ja, hoe langer dat je natuurlijk in dienst bent, dat toont ook aan hoe meer ervaring dat je hebt. Dus als je in de Begijnenstraat rondloopt, je ziet iemand met 3 sterren, ja, dan weet je van oké, die werkt hier al, dat gaat 12 jaar zijn. Dat is iemand met ervaring in het vak, die weet wat hij hier aan het doen is. De 1 sterren, dat zijn zo nog wat de nieuwelingen. Alleen nieuwelingen, de eerste 4 jaar. Dus ja, enerzijds is dat ook wel een vorm van zichtbaarheid rond de ervaring die je hebt. En anderzijds natuurlijk, hoe langer dat je daar werkt, hoe meer dat je ook gaat verdienen. Dus die sterren die leveren eigenlijk ook geld op, om het zo te zeggen.
1: Ja.
2: Het hoort erbij, bij het uniform.
1: Ja. Wat doet een cipier? Wacht even. En een cipier wordt door de gevangenen chef genoemd.
2: Klopt, ja.
1: Waarom is dat?
2: Waarom dat is, dat weet ik niet. Maar het is effectief zo dat dus alle gedetineerden noemen ons chef.
1: Ook jou, een vrouwelijke...
2: Ja, man, vrouw, maakt niet uit. Ja. Iemand met 1 ster, iemand met 3 sterren, een adjudant. Iedereen wordt aangesproken met chef. Ik vind dat ook wel eigenlijk een hele fijne aanspreking. Omdat, het is een manier van respect. Het voelt niet heel persoonlijk. Als ze mij zouden aanspreken met bijvoorbeeld Femke, zou dat veel persoonlijker voelen.
1: Dat is iets totaal anders.
2: Ja, dus ik ben wel blij dat we zo'n soort van algemene aanspreking hebben, die eigenlijk door iedereen wordt gerespecteerd ook gewoon.
1: Ja.
2: En je weet ook, als je hoort in de gang, hey chef, dan voelt iedereen binnen mijn job dan zich meteen aangesproken. En dat zorgt er ook voor dat de gedetineerde direct hulp krijgt. En of dat dan nu van mij is of van een collega, als dat van een chef is, dan komt dat altijd in orde. Dus dat vind ik wel een hele fijne manier ook wel om aangesproken te worden. Wat doet een cipier?
1: Ja.
2: Ik ben in de gevangenis gaan werken.
1: Is dat zo iemand die met sleutels rondloopt?
2: Ah, wel. We kennen allemaal natuurlijk dat beeld. Zo de iets gespierdere man meestal.
1: Het Amerikaanse tv-reekse.
2: Ja, ook. De man meestal met de bos sleutels inderdaad. En de gedetineerden die dan vaak pakjes dragen met de streepjes of de oranje pakjes. Alle die dingen. Dat is het niet. De gedetineerden dragen wel gevangeniskleren. Dat wel. Maar gewoon, dat is gewoon neutraal grijs met rood. Bordeaux dan.
1: Gratis.
2: Ja, dus die kledij wordt voorzien, maar eigenlijk wel vanuit het gegeven, het gebouw in de Begijnenstraat is van 1855, super oud gebouw. En we hebben niet de capaciteit om genoeg wasmachines te voorzien, zodat iedereen zijn of haar persoonlijke was kan doen. Dus niet in alle gevangenissen in België dragen gedetineerde gevangeniskledij. In de Begijnenstraat is dat wel puur om eigenlijk ervoor te kunnen zorgen dat alles ook operationeel, eigenlijk puur vanuit dat gegeven, dragen zij dat daar wel.
1: Maar geen strepen, zoals,
2: nee, absoluut
1: zoals de
2: niet.
1: Daltons.
2: Nee, gewoon een leuke jogging, grijs, een Bordeaux bodywarmer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik vind het ook wel handig, omdat je dan direct ziet wie gedetineerde is. En, want natuurlijk, wij als cheffen, wij dragen ons uniform. Maar er zijn ook collega's die in de zorg werken. Bijvoorbeeld PSD, die meer psychologische hulp bieden. Of meer...
1: Wat is PSD?
2: PSD is eigenlijk een dienst. Zij begeleiden de gedetineerden op psychologisch vlak, maar ook richting reïntegratie.
1: Ja.
2: Dus bijvoorbeeld als iemand een specifieke vraag heeft over... over zijn of haar dossier eigenlijk. Dan kunnen zij daar inhoudelijk dan vragen bij stellen. Maar zij dragen geen uniform.
1: Maar die PSD-mensen hebben een andere taak dan jij.
2: Voilà. Ik als cipier, wij zijn er natuurlijk letterlijk om de gedetineerden te bewaken. Dat is ook met dat idee ben ik ook naar de gevangenis getrokken. Maar we doen eigenlijk veel meer dan dat. Omdat... Wij moeten eigenlijk voorkomen, dat is onze belangrijkste taak, denk ik, voorkomen dat er incidenten zijn. Dus het is eigenlijk de bedoeling...
1: Wat is een incident? Dat er gevochten wordt of dat er ontsnappingen zijn?
2: Je moet je inbeelden, de gedetineerden leven in redelijk schrijnende omstandigheden. Wat ik zeg, overbevolkte cellen.
1: Ja, dus, dat staat helemaal in.
2: Met op 9 vierkante meter. Allee, het is niet fijn om daar te verblijven momenteel. En dat zorgt ervoor dat iedereen ook een beetje op zijn of haar tandvlees leeft. En het gebeurt gewoon sneller dat frustraties uitmonden in een incident. En dan bedoel ik inderdaad gedetineerden die bijvoorbeeld onderling op cel in een gevecht geraken of op de wandeling. Maar ook gedetineerden die naar ons toe dreigementen beginnen uitspreken. Of ik moet nu dit hebben of ik ga dat doen. Je merkt wel een vorm van agressie die er eigenlijk ontstaat door de omstandigheden. En niet zozeer doordat die mensen agressief zijn, maar meer doordat de omstandigheden ervoor zorgen dat die mensen sneller... vervelend, uit de hoek durven komen, denk ik. En voor ons als cipier is het heel belangrijk om met die mensen te praten en te voorkomen dat die frustraties zo hoog gaan zitten en uitmonden in een incident. Dus dat is wel echt een heel belangrijke taak.
1: Dus daar is toch ook iets therapeutisch en begeleidends aan?
2: Ergens wel, hoewel dat wij daar natuurlijk niet voor opgeleid zijn, want wij worden wel opgeleid binnen de gevangenis, dan binnen justitie tot cipier.
1: In de procedures.
2: De veiligheidsprotocollen, hoe dat wij iemand moeten fouilleren, hoe dat wij een celcontrole moeten uitvoeren, hoe dat wij iemand moeten begeleiden naar bijvoorbeeld de medische dienst. Daar zijn allemaal protocollen voor. Die krijgen we allemaal mee, dus dat leren we allemaal effectief aan. Maar we hebben wel een stukje waarin dat we eigenlijk de mens achter de gedetineerde of achter de dader gaan ontmoeten en ook met die persoon gaan praten. Als die een moeilijk moment heeft, dat we kunnen kijken van kunnen we een luisterend oor aanbieden? Kunnen we die op een of andere manier toch een iets beter gevoel geven, waardoor dat er terug wat rust ontstaat en het niet gaat escaleren naar... Ja,
1: is er een ambulier in de gevangenis?
2: Klopt, die zijn er ook, ja.
1: Ah, die zijn er, dus er zijn meerdere pastoors?
2: Ja.
1: Die eigenlijk...
2: Ja, Antwerpen zitten sowieso vrouwen en mannen.
1: Ah, dat is een...
2: Dat is dus een gevangenis waar mannen zitten, vrouwen en geïnterneerden ook. Dus we hebben eigenlijk 3 afdelingen. De mannenafdeling is wel de grootste afdeling. Dan hebben we nog de vrouwenafdeling. Ik denk van de 770 gedetineerden, natuurlijk dat wisselt elke dag een beetje die aantallen, dat er een 60-tal, 70-tal dames zitten. En dan hebben we nog de annex, dat zijn de geïnterneerden. Dus dat zijn gedetineerden die... Zij worden schuldig bevonden aan een crimineel feit in een zaak. En zij worden daarvoor gestraft. Maar zij zijn eigenlijk op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar verklaard.
1: Ah ja.
2: Door een psychiater.
1: Ja.
2: Dus wat betekent dat zij een celstraf krijgen voor onbepaalde duur, dus tot het jaar 9999.
1: Hola.
2: Als een van langer als levenslang, die kunnen niet, lang, ja. Ja, niet zomaar vrijkomen.
1: Doe maar verder.
2: En ja, die zijn daar ook. Dus natuurlijk, ja, we zijn daar wel mee. Het is een heel grote gevangenis ook wel. Dus, en de almoezeniers, die komen dan langs. Die gaan echt bij de gedetineerden op cel om gesprekken te voeren. Maar wekelijks is er bijvoorbeeld ook ja, de mogelijkheid om een moment bij te wonen. Met, ja, met allemaal. Dat is een gecontroleerde beweging uiteraard. Ook in het bijzijn van de almoezeniers.
1: Ja. Gisteren, geloof ik, was er op het nieuws nog een melding dat minister Verlinde dus een nieuw plan heeft om meer enkelbanden en zo verder te implementeren. En toen werden er ook cijfers genoemd dat er dus 13.800 gevangenen zijn op een capaciteit van 11.000.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord.
1: Dat is toch waanzin?
2: Ja.
1: Dus die mensen, dat zijn mensen natuurlijk, die, zoals je zegt, leven daar in zeer penibele situaties, slapen op de grond. Dan moeten toch ja, problemen van depressiviteit, van agressie, zoals je daarnet. En heb jij daar dan, je wil een luisterend oor geven, maar is dat wel op lange termijn houdbaar, zoiets?
2: Het klopt inderdaad dat er dus heel veel agressie en ja, incidenten of problemen gewoon voortvloeien puur uit het feit dat ze daar in die leefomstandigheden zitten. Dat doet er absoluut geen goed aan. Dat luisterend oor bieden is heel fijn om te kunnen doen, maar je moet ook weten, wij zijn onderbemand. Er is heel veel personeelstekort, dus eigenlijk hebben we daar ook niet altijd, om het heel cru te zeggen, de tijd voor. Omdat wij ook natuurlijk onze dagelijkse activiteiten hebben als cipier. En ja, dat luisterend oor aanbieden, dat is super tof om dat een keer te doen, te kunnen doen, absoluut. Ja. Maar het is niet haalbaar om dat ja, de hele dagen door te doen, want we hebben natuurlijk onze effectieve job ook nog.
1: Ja.
2: Ja, is dat op lange termijn? Ik weet het niet. Haalbaar om dat te blijven doen? Ik denk niet dat de oplossing daar zit, nee.
1: Er worden nieuwe gevangenissen gebouwd, hè, zoals die in Haren. Ja. Gloednieuw. Maar bij de lancering of bij de opening blijkt die alweer achterhaald te zijn. Dus is er een gigantisch beleidsprobleem al tientallen jaren?
2: Ja, sowieso. Er is nu ook in Antwerpen een nieuwe gevangenis aan de Olieweg. Daar zijn ze 13 jaar mee bezig geweest met dat hele project. Die gaat nu, die is nu in september officieel geopend. Dit jaar gaan er nog de eerste gedetineerden naartoe. Er wordt capaciteit voorzien, maar op zich ja, zit daar de oplossing niet. Het ding is gewoon, de voorbije jaren is er heel hard bijvoorbeeld qua beleid gefocust op, we gaan drugscriminaliteit bijvoorbeeld harder aanpakken. En daar sta ik volledig achter. Want drugscriminaliteit, ja, dat loopt uit de hand. Dat kent geen einde. Ik begrijp absoluut dat dat aangepakt moet worden. Maar het is ook heel logisch dat als je ergens op gaat focussen en je gaat meer drugscriminaliteit aanpakken, dan heb je ook gewoon meer ja, zaken en meer gedetineerden. Want je kiest zelf op een bepaald moment van oké, ik ga daar harder op focussen. Ik wil meer mensen binnen het drugsmilieu straffen. Ja, het is heel logisch dat je dan ook meer gedetineerden bekomt. Als je op dat moment er geen rekening mee houdt, dat je dan ook meer personeel nodig hebt, dat je die plek nodig hebt. Ja, ik denk gewoon dat daar een soort inschattingsfout is gemaakt van oké, het is wel een goed idee om te zeggen van ja, de drugscriminaliteit in België, dat is echt waanzin, dat loopt uit de hand. Maar zorg dan wel dat je de rest ook kunt opvangen, de gevolgen daarvan. En ik denk dat dat een stukje misgelopen is. En dat er gewoon de voorbije jaren een gebrek aan een sterk beleid, absoluut, zonder twijfel. En dan kijken wij nu allemaal naar minister Verlinde, want die moet dat nu allemaal gaan oplossen. Maar je kunt niet iets wat dat voorbij de voorbije jaren gecreëerd is, kun je niet nu in één keer oplossen.
1: En er is geen geld.
2: Voilà, ook dat al.
1: De staatskist is leeg. En aangezien gevangenissen niet meteen productieve omgevingen zijn voor de economie, zal daar waarschijnlijk weinig aandacht voor zijn.
2: Ja, anderzijds een gevangenis. Het valt mij heel hard op dat een gevangenis ook een soort minimaatschappij is. Je ziet in de gevangenis de problemen die er buiten op straat ook zijn. Mm-hmm. Dus natuurlijk, doordat in een gevangenis zit je op een kleine oppervlakte en valt dat natuurlijk veel harder op. Maar in de gevangenis heb je evengoed armoede. Je hebt gedetineerden die geen geld hebben. Je hebt gedetineerden die rijk zijn. Je hebt daar status. Je hebt gedetineerden die binnen de gevangenis perfect ook hoog in de hiërarchie staan, onder de gedetineerden dan, en die zich van alles kunnen permitteren en andere mensen van alles kunnen laten doen voor geld, voor tabak, voor andere ruilhandel bijvoorbeeld. Je hebt daar evengoed ja, mensen die psychische problemen hebben. Je hebt, daar zit eigenlijk een soort cliënteel samen en dat vergroot gewoon de problemen die wij buiten de gevangenismuren hebben ook gewoon samen. Dus het is niet enkel een justitieprobleem.
1: Ja.
2: En als wij nu, en ik begrijp wel dat het misschien moeilijk is om in de gevangenis te investeren, maar we gaan wel meer en meer problemen, ja, we zijn er nog niet.
1: We zijn er nog niet.
2: En het gaat alleen maar erger worden.
1: Femke, we gaan even naar muziek luisteren.
2: Mm-hmm, dat is goed.
1: Dus onze gasten, de gasten, beste luisteraars van het Schurend Scharniertje. We zijn bij Femke Broosens. Femke is de auteur van het boek Dagboek van een Cipier. Is uitgegeven bij Lano. En ja, het is haar verhaal van hoe de gevangeniswereld in elkaar zit. En hoe zij daar als gestudeerde dame, communicatiewetenschappen, sociologie, onderaan de ladder als cipier begonnen is. Bazaar. Jij bent de grote fan van
2: absoluut,
1: Bazaar.
2: Absoluut, ja. Absoluut.
1: En wat is daar zo goed aan?
2: Ik vind de muziek top. Het verhaal, dat, ja, de teksten. Ik voel er absoluut.

0: groot succes. Spelen ze ook veel in het buitenland? De jongens van Bazaar?
1: Geen idee.
0: Geen idee.
1: Zoveel ben ik niet met muziek bezig.
0: Ah, ja. Femke. De gevangenis. We zitten hier in Wuustwezel. De rustige noordkant van de Kempen. Een beetje verder hier ligt Hoogstraten. Ik ben eens in Hoogstraten in de gevangenis geweest. Mm-hmm. Om een goede vriend te bezoeken.
1: Okay.
0: En die zag er goed uit.
1: Okay.
0: Die zag er tevreden uit. Bruin gebrand. En hij was, psycholoog. En hij had gaandeweg een status verworven binnen die gevangenis als een soort van psychologisch raadgever.
1: Oké. Okay.
0: De cheffen die kwamen met hun problemen bij hem.
1: Oké. Okay.
0: De andere gevangenen kwamen ook met hun psychische problemen bij hem.
1: Mm-hmm.
0: En dan, ik denk dat hij voor 4 jaar veroordeeld is. En na 2 jaar hebben ze hem een enkelband aan.
1: Okay.
0: En dus, ik dacht, Hoogstraten, hier wil ik ook nog wel zitten. Stel ja. Dat ik criminele feiten zou...
1: Mm-hmm.
0: Iedereen zal zo nu en dan als een klein crimineel feit, zoals over een verkeerde lijn in het verkeer rijden en zo.
1: Ja.
0: Dus, zo erg is dat toch niet? Of is er een verschil tussen gevangenissen?
1: Ja, er is absoluut een verschil tussen gevangenissen. Laat dat duidelijk zijn. Om te beginnen is er natuurlijk... Er zijn de arresthuizen, dat is wat de Begijnenstraat ook is, waar dus mensen die opgepakt worden en die door de onderzoeksrechter aangehouden worden, die komen in de gevangenis terecht, maar die zitten daar in voorrechtenis. Dus die weten nog niet of ze al dan niet schuldig zijn. Die hebben nog geen proces gehad. Die weten zelfs ook nog niet of er effectief een proces komt.
0: Dus dat is die voorhechtenis, voilà. Die

0: soms heel lang kan duren.
1: Ja, dus zij zitten onschuldig in de gevangenis tot hun schuld bewezen is. En dan krijgen zij effectief een straf. En van zodra dat je effectief een straf hebt, en dat is een langere straf dan 6 jaar... ga je naar een strafhuis. En een strafhuis is bijvoorbeeld Hoogstraten.
0: Oké.
1: Een strafhuis is dus voor mensen die langer gestraft zijn. En daar wordt ook meer aandacht geschonken aan bijvoorbeeld hun reïntegratie. En het is absoluut een verschil om daar te zitten, omdat je dan voor een langere periode met dezelfde gedetineerde verblijft.
0: Dat is voortdurend een roulement van mensen.
1: In een arresthuis is voortdurend, iemand kan binnenkomen, 24 uur later weer buiten zijn. Allee, dat is daar continu. In een strafhuis is dat natuurlijk veel minder. En als je dan kijkt naar Hoogstraten. Hoogstraten heeft een open regime. Dus dat betekent dat
0: ochtends. Open, dat wil zeggen dat men in en uit mag lopen.
1: De celdeuren bedoel ik dan, gaan ochtends open. En die mensen, en s'avonds gaat die wel terug dicht. Dus overdag kunnen die vrij rondlopen, is veel gezegd. In Hoogstraten bijvoorbeeld kunnen ze bijvoorbeeld een ambacht leren. Of kunnen ze een job uitoefenen. En Hoogstraten is een groene.
0: Aardbeien plukken.
1: Ik weet niet of dat erbij hoort, maar het zou zomaar kunnen.
0: Want daar zijn toch veel aardbeien.
1: Ja, absoluut. En dus Hoogstraten, daar zijn heel veel jobs die de gedetineerden overdag kunnen uitvoeren. Dus zij leven in een vrije regime. Terwijl in Antwerpen, in een arresthuis, is de celdeur gewoon 24/7 dicht. En die gaat open wanneer de gedetineerde mag gaan wandelen, of naar de advocaat mag, of naar de medische dienst. Maar voor de rest zitten die altijd op cel. En dat is natuurlijk een wereld van verschil in verblijf. Ik denk enkel het ideaal dat uw deur openstaat, ook al zit je nog op cel, is gewoon al anders dan dat de deur, denk ik, dicht is. En Hoogstraten blijft toch wel een soort charme hebben. Dus ik snap wel de redenering dat je liever in Hoogstraten zou verblijven dan bijvoorbeeld in Antwerpen.
0: Maar Hoogstraten wordt ook wel een beetje de Club Met van justitie genoemd.
1: Ja, klopt. Onder de gevangenissen is Hoogstraten een beetje de Club Met. Ja, dat is gewoon, dat is een kasteel in een groene omgeving. Daar staan niet eens
0: het is eigenlijk een grote boerderij.
1: Ja, daar staat niet eens een gevangenismuur omheen. Die cellen zijn overdag open. Natuurlijk moet je wel weten, dat is voor gedetineerden die bijna einde straf zijn.
0: De lichte gevallen.
1: Je hebt wel lichte gevallen, niet zozeer. Nee. Maar wel mensen die zich al bewezen hebben binnen de gevangenis. Ik zal zeggen, ofwel bijna einde straf, ofwel een heel goed dossier hebben, altijd correct een job uitgeoefend, altijd goed meegewerkt, nooit geen incidenten binnen de gevangenis. Je moet wel. Je moet dat plekje daar wel verdienen. Het is niet dat iedereen zomaar naar een open regime kan gaan. En er zijn nog gevangenissen met een open regime. Denk aan Leuven Centraal. Is ook iets vrijer. Ja, dat is denk ik wel fijn. Maar om nu te zeggen, ik zou er willen verblijven. Nee, dat toch niet. Want ik weet, heel veel mensen zeggen vaak een gevangenis in een hotel. Maar ik zou het toch niet boeken. Nee.
0: Er werd onlangs gesuggereerd dat gevangenen voor hun eigen verblijf zouden moeten betalen.
1: Ja.
0: Nu is het gratis.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en voor sommige mensen is dat misschien meegenomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar is dat een goed idee?
1: Ik betwijfel dat. Ik begrijp wel waar het idee vandaan komt. Omdat als wij bijvoorbeeld naar een rusthuis willen laten, dat kost ook heel veel geld. Dat moeten wij ook gewoon vergoeden.
0: Met 3000 euro.
1: Voilà. En meestal zijn dat dan de kinderen die dat dan vergoeden voor de ouders.
0: Of de ouders die hun huis moeten verkopen.
1: Voilà. Dus ik snap wel. Gratis. Het is heel moeilijk om aan de bevolking te verkopen dat een gedetineerde daar gratis mag verblijven. Gratis dak boven hun hoofd, gratis douchen, gratis wc-papier, gratis eten, gratis medische zorg, psychologische zorg. Dat zijn dingen waar wij allemaal heel veel geld voor moeten betalen. Dus ik snap wel de redenering daarachter. En ook omdat het geld op is, snap ik ook wel dat daar een mogelijkheid zit om die staatskast toch terug een klein beetje aan te vullen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om voor alle gedetineerden wel hetzelfde te doen. Er zijn gedetineerden die dat niet kunnen betalen. Er zijn gedetineerden die van een ander land komen, die hier niet eens een verblijfsvergunning hebben of geen papieren hebben. Ja, hoe gaan die dat betalen? Uiteindelijk waarschijnlijk niet. Je hebt gedetineerden die thuis een gezin hebben, dus die bijvoorbeeld vrouwen en kinderen hebben. Ja, die zitten dan met een dubbele verblijfslast, want die hebben dan een huis En die moeten dan betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Ja, je hebt de rijke gedetineerden, die vooral binnen de drugscriminaliteit, die dat perfect en moeiteloos kunnen.
0: Maar zij kunnen toch voor de anderen betalen? Ja. Solidariteitsprincipe.
1: Ja, ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: Zo zijn die mannen.
1: Nee, want dan gaat je ook weer meer... Ja, alles heeft zo gevolgen. Dus ik vind het heel moeilijk om dat echt als een goede oplossing te zien. Anderzijds, het ding is, een gevangenisstraf moet ergens beangstigend zijn om te voorkomen dat mensen in de gevangenis belanden. En vroeger was het idee was van oké, een gevangenisstraf is het ontnemen van iemands vrijheid. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben heel erg gesteld op mijn vrijheid. Ik zou dat heel erg vinden mocht dat mij morgen afgenomen worden. Maar blijkbaar is een gevangenisstraf niet beangstigend genoeg als je ziet hoeveel gedetineerden er telkens terechtkomen. En door te betalen of te moeten betalen voor dat verblijf, gaat je dat wel meer in de hand krijgen. Of in de hand werken, omdat mensen gewoon het geld niet hebben en zoiets hebben van oei, dan komt er nog meer miserie bovenop. En waar eindigt het dan? Maar ik zie het niet als een goede oplossing.
0: In alle landen zo?
1: Er zijn landen waar gedetineerden zeker moeten... Ja. Betalen voor een verblijf of bijvoorbeeld, wat dat ook gebeurt.
0: Werken.
1: Ja. Dus dat gedetineerden verplicht zijn van een job uit te oefenen. En dat vind ik ook een hele goede piste. Maar natuurlijk, als ik puur naar Antwerpen kijk, er zijn veel meer gedetineerden dan dat er jobs zijn. Dus het is wel makkelijk om te zeggen van kijk, elke gedetineerde moet werken. Dan leveren ze tenminste een bijdrage. Dan liggen ze niet heel de dag in hun bed of alleen. Want je moet weten... Het is erg dat ik dat misschien moet zeggen, maar gedetineerden die hebben ook bijvoorbeeld recht op cultuur. Dus die mogen naar de bib, die mogen boeken ontlenen, die mogen PlayStation huren, die mogen Xbox-spelletjes. Kunnen die allemaal ontlenen daar?
0: Hebben ze internet?
1: Nee, internet niet. Nee.
0: Hebben ze een telefoon?
1: Ze hebben een telefoon, een vast toestel. Moeten ze wel belkrediet verkopen. Dus als ze geen geld hebben, ja, kunnen ze ook niet bellen. Maar ja... Ze kunnen zich wel bezighouden overdag op cel, met bellen, met die Xbox, met te lezen. Ze kunnen onderwijs volgen. Ze kunnen tv kijken. Ze hebben gewoon gratis de VRT en RTBF. En daarnaast kunnen ze 60 cent per dag betalen als ze VTM, Play, allee, andere zenders willen.
0: Netflix?
1: Nee, Netflix niet. Dat is er niet. Dat is misschien net een brug te ver. Maar ik wil maar zeggen, er zijn wel... genoeg manieren om je overdag bezig te houden. En als dat gratis is, ja, is dat niet helemaal correct tegenover als je die overdag laat werken. Maar er moeten nog genoeg jobs zijn. Dus ja, dat wordt moeilijk.
0: Ja, het is niet gemakkelijk.
1: Nee.
0: Wat is de totale kost van het gevangeniswezen in België?
1: Geen idee. Bedoelt je het per gedetineerde?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Nee, geen idee.
0: Maar dat zal toch...
1: Pas heel veel. En ook gewoon, niet alleen dat, het zijn ook vooral gewoon... Er komen nog heel veel extra's bij, gelijk de boetes. Dus België is al meerdere keren veroordeeld. Ja. Omdat het verblijf van de gedetineerden in de gevangenis gewoon te schrijnend is, te onmenselijk. En het is zelfs zo ver gekomen dat in Gent is ook een arresthuis, dat daar nu uitgesproken is van kijk, als dat niet verandert, dan betaalt... de staat, zeg maar, €500 per dag, per gedetineerde dat daar zit, boete. Ja, dat zijn grote bedragen per jaar, puur aan boetes. Ook voor de overbevolking. Je hebt een aantal bedden, dus je hebt een aantal plekken in een gevangenis. Je mag daar 15% overgaan. Dan krijg je nog geen boete. Het kan gebeuren dat je eens een keer iemand extra hebt, ja. Hè. Maar daar zitten we... Daar zitten we ver overheen. Ja, dan betaalt je ook weer boetes op die overbevolking. Dus zolang dat er geen oplossing komt, als die boetes al zouden wegvallen, ja, dat zou ook al een groot verschil maken in het geld natuurlijk, dat je dan terug kunt investeren. Er moet eerst een oplossing komen en dat is een beetje, ja, een vicieuze cirkel, denk ik.
0: Dat klinkt niet goed.
1: Nee,
0: dat is eigenlijk beschamend. En er zijn ongetwijfeld heel veel redenen waarom we in deze situatie beland zijn.
1: Mm-hmm.
0: Doen wij het slechter dan andere landen?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Er zijn landen waar het echt wel...
0: Je hoort van Noorwegen en Zweden.
1: Bijvoorbeeld Denemarken. Ja, dat is ook die kant. Denemarken. Maar er zijn echt wel landen waar ze het wel gewoon onder controle hebben. Maar waar ze ook gewoon dingen anders doen dan natuurlijk in België.
0: Ja. Is het een kwestie van geld, uiteindelijk, at the end of the day?
1: Geld heb je natuurlijk nodig om bepaalde oplossingen uit te rollen, denk ik. Dat denk ik wel, maar de oplossing zit niet zozeer bij geld. Ik denk dat de oplossing vooral zit in heel veel criminele feiten kunnen voorkomen worden. Door wij in België zijn heel hard van oké, wij lossen een probleem op als het zich stelt.
0: Ja.
1: Een crimineel feit wordt bestraft, uiteraard. Dat is heel belangrijk. Maar wordt bestraft, maar dat is pas achteraf. Want dan is het al te laat, want het is wel al gebeurd.
0: Ja.
1: En ik denk dat het heel belangrijk is om preventief ook te gaan kijken. Van, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld een crimineel feit die in het drugsmilieu belanden omdat ze geld nodig hebben, omdat ze geen papieren hebben en geen dak boven hun hoofd, et cetera. Ja, als we alle criminele feiten die we hadden kunnen voorkomen, omdat dat zich binnen een ander domein afspeelt, kunnen wegnemen, heb je ook weer al minder criminaliteit in het algemeen. Dus ik denk gewoon, wij in België, dat wij ook moeten leren om preventieve maatregelen te treffen.
0: Een utopische samenleving.
1: Maar ja, en ook reïntegratie. Ja, het is, mensen komen gewoon niet beter uit de gevangenis. Ik praat elke dag met mensen en die zeggen zelf, ja, chef, als ik hier buiten kom, ik vraag dat dan dikwijls, hè, als iemand buiten mag, dan zeg ik van ja, maar over een uur moet jij ongeveer vertrekken. Beseft jij dat? Dat jij over een uur aan die poort staat met je hebben en met je zakken.
0: Ja.
1: En naar huis mocht. En dan kijken die mij zo aan van, ah ja. Ik zeg, ja, wacht, hoe ga je dat dan aanpakken? Wat is je plan? Ja, ik kan eerst een paar dagen bekomen. Ja, dat snap ik nu wel. Maar die mensen komen daar niet buiten met een concreet plan, of die komen daar niet beter. Sommigen wel, hè. Er zijn absoluut gedetineerden die spijt hebben van wat ze gedaan hebben. En die zult je daar ook niet terugzien. Maar er zijn heel veel gedetineerden die verlaten de gevangenis, waarvan dat wij weten, oké, dat duurt 2 weken, 3 weken, of die staat hier terug. En dat is gewoon, dat is ook gewoon heel schrijnend. Want zolang dat we dat niet aanpakken en die blijven terugkomen, ja, je raakt het probleem nooit opgelost.
0: Hoeveel recidive is er?
1: Dat weet ik niet. Ik kan daar niet in cijfers uitdrukken. Nee.
0: De helft?
1: Geen idee. Dat kan ik echt niet zeggen. Maar ja, het is gewoon algemeen geweten dat er gewoon te weinig middelen zijn en te weinig tijd is om te investeren in die reïntegratie. Die mensen komen op straat. Ja, dat is wel de bedoeling dat wij die niet meer terugzien natuurlijk. Hè?
0: Beste luisteraars. We zijn in Wuustwezel bij Femke Broosens. Cipier van beroep, penitentiair beambte. Femke heeft een boek geschreven, Dagboek van een cipier. En ja, zij schetst een beeld dat toch ja, behoorlijk deprimerend is van de wereld in de gevangenissen. Maar we gaan even een pauze nemen met André Hazes.
1: Ja.
0: Jij bent een grote fan van André, vader of zoon?
1: Senior, allebei, maar vooral senior.
0: Vooral senior.
1: Maar ik hou van de muziek in het algemeen. En om een beetje in de depressieve sfeer te blijven, vind ik Een Trein naar Niemandsland. Vind ik eigenlijk een heel mooi nummer. En ik weet dat dat misschien raar klinkt, want het is wel zo een heel het wordt ook vaak gedraaid op begrafenissen. Allee, het is niet het meest vrolijke lied. Maar het geeft mij altijd rust als ik er naar luister. Op een of andere manier.
0: Wim, wij gaan de oude André Hazes. De man die toch wel zijn strottenhoofd kon opentrekken. Met grote smartlappen. En daar wereldberoemd door werd. We gaan naar een trein naar Niemandsland luisteren. Leg hem op, Wim.

0: Goed, hè?
1: Goed, inderdaad. Femke. Jij, Femke Broosens. Je bent hoogzwanger.
0: Mm-hmm, klopt.
1: Wanneer ga je bevallen?
0: Ik ben uitgerekend op 16 oktober, dus dat is nog 2 weken.
1: Binnen 2 weken?
0: Ja, maar ja, of ik dan ook effectief ga bevallen, het zou zomaar ook gewoon nu kunnen gebeuren. Ah. Dus ik weet het niet.
1: Ah.
0: Klein paniekje.
1: Ah. Dat hebben we bij het scharniertje nog niet meegemaakt.
0: We gaan het zien.
1: We gaan het zien.
0: Ja.
1: Maar je hebt een telefoon bij de hand voor het geval en zo verder. Dus,
0: ja, ja, en alles staat klaar. Dus staat klaar. Het komt sowieso goed. Ja, jawel.
1: Er staat hier ergens een... Ah, daar staat een
0: brief. We zitten hier naast de wie. Dus,
1: ja, ja, er staat een brief en het speelgoed is er al bij.
0: Ja, goed hè?
1: Ja, dat is fantastisch. Kindjes zijn fantastisch.
0: Ja, absoluut.
1: Je kijkt er naar uit.
0: Ja, heel hard. Enorm.
1: Wat is het... Ja, heeft jouw zwangerschap impact op jouw werk... ik kan mij voorstellen dat als jij zwanger door de gangen van de gevangenis banjert, dat dat misschien niet zo gemakkelijk is.
0: Klopt, de impact is groot. Sowieso het moment dat je doorgeeft op het werk van kijk, ik ben zwanger, je moet dat officieel aangeven aan je werkgever, krijg je wel meer taken in de koude bewaking. Dus om even te schetsen, je hebt koude en warme bewaking.
1: Oh.
0: Warme bewaking betekent eigenlijk dat je echt op de gang staat, rechtstreeks contact hebt met de gedetineerde, de cellen opent, de gedetineerde verder helpt als die echt een concreet probleem hebben of een vraag hebben. Tegenover... de koude bewaking is meer in toezichtslokalen, meer camera controleren, toegangscontrole, de deuren bedienen van achter een computer. Maar dan zit je achter glas en heb je eigenlijk geen direct contact met de gedetineerden. Dus ik ben wel meer naar die posten, zeg maar, overgezet. Uiteraard loop ik nog wel door de gevangenis. Ja, ik loop daar ook gewoon rond. Als ik middagpauze heb en naar de refter ga, ik kom uiteraard wel nog... in contact of in gesprek met gedetineerden. Die zien dat ook, dat je zwanger... Ja, op een bepaald moment kun je dat niet meer wegsteken. En dan vragen ze ook wel van... Oh ja, en hoe is het? En lukt het met de zwangerschap? En,
1: dus er wordt positief op gereageerd.
0: Jawel, dat is heel gemoedelijk. En hoe is het met de baby? En dan zeg ik... Oh ja, ik heb controle gehad. Het was allemaal in orde. Oh ja, dat is keigoed. En, allee, dus ja, het is een heel gemoedelijke sfeer. Jawel. Maar natuurlijk, het heeft wel ervoor gezorgd... tot voor mijn zwangerschap was ik iemand die ook nergens echt bij nadacht of zo. Ik ben wel, sinds ik zwanger ben, meer gaan nadenken van... Oké, ik heb natuurlijk nu ook de verantwoordelijkheid voor mijn kind.
1: Ah ja.
0: Ook om mijn kind te beschermen. Dus, en ik zeg niet, ik ben niet banger geworden. Dat is het verkeerde woord. Maar ik ben wel voorzichtiger geworden. Ik heb wel zoiets van... Oké, ik draag nu ook een kind en... Ja, dat maakt wel dat ik toch soms anders reageer in bepaalde situaties, denk ik.
1: Moederreflex.
0: Ja. Ja, denk het. Als en natuurlijk achteraf, ja, je werkt in shiften, je werkt in weekends. Het is pittig sowieso om doorheen je zwangerschap in die omgeving te werken. Omdat ik doe ook, als je echt in de warme bewaking staat... toch een 15.000 tot 20.000 stappen op een dag. Allee, ik bedoel, het is wel een heel actieve job. Ja, als je zwanger bent. Op het einde wordt het allemaal natuurlijk iets moeilijker.
1: Dat is een paar kilo meer dan.
0: Ja, ja, maar nu... intussen ben ik thuis op moederschapsrust. Dus...
1: En als je, bevallen bent...
0: Ja.
1: Dan heb je, wat is dat, 3-4 maanden zwangerschapsverlof?
0: Ja, je hebt in totaal 15 weken... Dus ik neem er...
1: 15 weken, dat is jouw...
0: Ja, dus na de bevalling ga ik ongeveer nog 3 maanden thuis zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn er wel opties natuurlijk om nog ouderschapsverlof en dergelijke te pakken. Want natuurlijk, ja, wat ik zeg, het is ook niet zo gemakkelijk om in shiften en weekends te gaan werken met een kindje, met een baby. Dus dat wordt zeker ook even puzzelen hoe dat ik dat nog precies ga aanpakken. Maar komt ook allemaal goed.
1: Dus kinderopvang en dergelijke.
0: Belangrijk, hè?
1: Zou je de kleine meenemen naar de gevangenis?
0: Als daar een kinderopvang was? Of gewoon...
1: Ja.
0: Goh. Ik weet het niet. Nee, denk ik toch niet. Het is wel, ik moet wel zeggen, ze doen wel hun best in die zin. Gedetineerden hebben recht wekelijks op bezoek. Dus vaak komen er ook kindjes op bezoek. En daar is echt wel op de binnenkoer is een heel tof speeltuintje voor die kinderen. En er is ook elke 2 weken kinderbezoek. Dus dan komen mensen van de Vlaamse gemeenschap met koekjes, met drankjes, met extra spelletjes. Allee, er wordt echt wel heel hard op ingezet dat de kinderen die daar op bezoek komen, daar toch een soort, ja, in de mate van mogelijk een fijne ervaring aan overgehouden hebben. En ik zie ook die kindjes dat daar zijn alleen maar lachen. Dus ik weet niet goed. Het is en blijft een gevangenis natuurlijk. En natuurlijk als je op bezoek gaat omdat je papa daar zit, is dat nog anders dan dat je mee mocht omdat mama daar werkt. Maar ik zou toch mijn kindje daar liefst buiten de muren houden, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: De gevangenis hoeft ook geen plek te zijn die genormaliseerd is om te komen of zo op een of andere manier.
1: Het is een abnormale omgeving.
0: Ja, en dan mag het denk ik ook wel blijven. Want als we dat ook nog gaan zien als een omgeving waar het eigenlijk heel normaal is dat je er in je leven komt of bent geweest, ja, ik weet niet. Dat denk ik niet dat dat een goed idee is.
1: Je collega's, wat voor soort mensen zijn dat?
0: Heel uiteenlopend.
1: Zijn dat ook sociologen en communicatiewetenschappers?
0: Dat nu niet direct, denk ik. Er zijn zeker wel collega's die ook nog studeren.
1: Ja.
0: Ja, dat wel. Geen sociologie, maar ik weet dat iemand bijvoorbeeld rechten doet. Dus er zijn absoluut wel collega's die nog iets bijdoen. Al dan niet aan de universiteit of in avondschool of in andere dingen. Ik weet dat er ook iemand voor leerkracht studeert, wat ook weer iets helemaal anders is. Dus er zitten absoluut wel ambitieuze mensen tussen. We zijn met een heel uiteenlopende groep. Oud, jong, man, vrouw. Er lopen zeker jonge vrouwen rond van 25 met heel veel make-up, met extensions. Ja, absoluut. Kan perfect. Is daar niet ongemakkelijk om daar met make-up rond te lopen of zo tussen die mannen? Dat heb ik zelf toch niet zo ervaren. Een goede mix, denk ik. Ervaring, minder ervaring.
1: Wat is er een opleidingsniveau dat?
0: Nee, het is lager. Het is gewoon secundair onderwijs.
1: Secundair onderwijs.
0: En dus dat moet je wel hebben afgerond. Of je moet een startkaart hebben behaald. En dan, als je slaagt voor de selectieprocedure, dan kan je de opleiding intern volgen.
1: Wat is de selectieprocedure? Dus een schriftelijk examen of zo?
0: 2 keer een examen op de computer. En dan nog een interview. En het interview is wel het meest doorslaggevende stuk, dus natuurlijk.
1: Naar motivatie.
0: Ja, ja. Ja, om te kijken dat zij de inschatting kunnen maken van oké, bent jij wel een goede persoon om hier te werken? Dus dat is het eigenlijk een sollicitatiegesprek, noem ik dat maar. En als dat goed gelukt is, dus je bent daarvoor geslaagd, dan gaat je naar de medische controle. Dus dat is gewoon een volledige check-up om te zien of je fysiek in orde bent om de job te kunnen doen.
1: En om die 15.000 stappen te zetten.
0: Bijvoorbeeld. Nee, maar ook ze kijken ook. Ziet jij goed? Hoort jij goed? Heb jij niet te veel last van je rug bijvoorbeeld? Er zijn bepaalde dingen die ze controleren.
1: Ja.
0: Ook uw medische achtergrond. Niet dat dat per se een probleem moet zijn om te starten, maar wel zal dan dossier per dossier bekeken worden van oké, wat kan er niet. En dan, als je daarvoor slaagt, dan kun je starten aan de interne opleiding.
1: En de interne opleiding,
0: ja,
1: dat is in de klas, dat iemand les komt geven, is direct op de vloer en zoek het maar uit.
0: Nee, dus ik ben de eerste 3 weken naar Brugge gegaan. Dus daar, in Brugge heb je een heel grote gevangenis. Daar in de gevangenis is ook een opleidingscentrum. Dus dan hebben wij 3 weken zo goed als theorie gehad. Dus echt een leslokaal, PowerPoint-presentatie, zoals we dat kennen van een klassieke les. We hebben daar wel een aantal simulaties gedaan. Dus bijvoorbeeld, daar heb je een nagemaakte cel voor de celcontrole te oefenen. We hebben daar een foeie geoefend. Dus er kwam wel wat praktijk bij kijken, maar het was voornamelijk theorie ook. En dan
1: Hoeveel waren jullie dan in die opleidingsgroep?
0: Wij waren toen met 2 groepen en ik denk 1 groep gaat iets van 20 mensen geweest.
1: Ah, ja.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk, dat zijn voor mensen die starten over heel Vlaanderen. Dus het is niet...
1: Is dat genoeg? Nee. Ik bedoel, om het tekort
0: op
1: te vangen.
0: Ik denk Antwerpen alleen starten er elke maand echt wel nieuwe mensen, maar het blijft een tekort, dus ik veronderstel van niet. Nee. Mm-hmm. Maar aan de andere kant vind ik dat wel veel. Ik heb dan vorig jaar in augustus de opleiding gevolgd. Als er 40 mensen starten in 1 maand, ja, dat is misschien niet genoeg voor het personeelstekort op te vangen, maar dat betekent wel dat er nog mensen zijn die de job willen doen. En dat is wel een heel positief signaal. Want...
1: En na die classroom training en na die simulaties, moet je dan een examen afleggen?
0: Toen nog niet. Ik weet niet hoe dat intussen is, want dat is wel een beetje veranderd. Ik heb toen geen examen moeten afleggen. We hebben wel dus echt die simulaties moeten doen en de leerkrachten... Ja, om het, de
1: opleiding. Ja, dat zijn leerkrachten.
0: Zij brieven wel de inrichting waar je naartoe gaat, zeker als het niet goed is. Dus dat wordt uiteraard wel doorgebriefd, zodat ze dat in de inrichting zelf, bij mij in mijn geval Antwerpen, kunnen opvolgen. Maar dan ben ik dus naar Antwerpen gegaan. Dan heb je daar nog 2 onthaaldagen, waar je informatie echt specifiek op de gevangenis waar dat je werkt krijgt. En dan de eerste 6 weken loopt je eigenlijk vooral mee met collega's.
1: Schaduwen.
0: Ja. Allee, je moet absoluut al dingen doen. Het is niet dat je gewoon moet toekijken. Maar het geeft wel een soort veilig gevoel. Het idee dat je niet direct alleen staat. Dat je nog heel veel vragen kunt stellen. Ja, want je weet niks. Allee, ik bedoel, ook al heb je die theorielessen, je weet niet wat je daar komt doen, hè, uiteindelijk.
1: Je gebruikt het woord gevoel.
0: Mm-hmm.
1: Wat was het gevoel? Wat was het gevoel toen? En wat is het gevoel nu? Want dat kan toch geen neutrale, routineuze job zijn?
0: Het gevoel toen was zeker ook trots. Ik voelde mij wel trots van oké, ik ga hier iets doen waar ik anderen mee help. Binnen de gevangenis, maar eigenlijk ook buiten de gevangenis. Het idee dat je iets doet voor de veiligheid van de maatschappij, van onze samenleving, dat gaf me echt een trots gevoel. Zeker met dat uniform aan. Allee, je voelt je op een bepaalde manier toch zelfs zeker in dat uniform, omdat je weet van oké, ik heb nu die opleiding gehad en ik ga dit gewoon doen. Ik ga dit leren onderweg, maar ik ga dit wel gewoon doen. Dus die trots voelde ik wel heel erg. Ja, en ik weet dat ik daar stond met heel veel enthousiasme.
1: Niet met schrik?
0: Nee, schrik heb ik niet gehad. Nee. En verbazing ook wel, omdat ik was heel hard aan de job begonnen van oké, ik ga hier bewaken en ik ga hier moeten voor zorgen dat die mensen de regels naleven. Ik ga die moeten straffen als dat niet zo is. En eigenlijk heerst daar een heel toch wel gemoedelijke sfeer, ook met de gedetineerden. En ik weet dat ik daar in het begin heel hard verbaasd van was. Dat ik dacht, oké, zo kan het ook. Want wij zien altijd nieuws natuurlijk van Cipriot bedreigd.
1: En straffen.
0: Maar er wordt daar ook echt gewoon gelachen. Ik heb gewoon ook al met gedetineerden gebabbelen waren. En dat ik dacht van, oh help. Dat we daar echt gewoon aan het lachen waren. Of zo mopjes aan het maken. Of zo ook serieuze gesprekken. Dat heeft mij echt verbaasd dat het ook op die manier kon. Dat had ik niet verwacht. Dus dat vond ik gewoon een heel fijn gevoel. En het gevoel nu is wel veranderd. Ja, natuurlijk, er is wel heel veel routine in de job, absoluut. Natuurlijk is het heel afhankelijk van op welke post dat je staat. Maar als je heel veel op dezelfde post staat, ja, dan doet je gewoon wel je routines. En ik vind het dan wel moeilijker om alert te blijven. Want ja, de job vraagt wel dat je in elke situatie...
1: Dat je scherp staat.
0: Voilà, dat je alert bent. Eigenlijk de volledige 8 uur van je shift. En ja, dat is niet altijd even makkelijk. Stel, je hebt een slechte nacht gehad of je hebt het thuis moeilijk gehad of zo. Allee, je mag daar niet mee naar het werk nemen. Als je daar, de moment dat je daar binnenkomt, moet je alert zijn en moet je alles achter je laten.
1: Dus er is een vorm van stress eigenlijk?
0: Ja, ik vind het absoluut wel... Maar ik merk ook gewoon dat ik er heel gerust in geworden ben. Als mensen mij vragen of ik schrik heb in de gevangenis, ben ik verbaasd van de vraag. Want dan denk ik, nee, echt niet. Dus ja, gewoon meer een ontspannen gevoel nu wel. Dat het natuurlijk het nieuwe is er ook af, wat logisch is.
1: Hoe is het eten?
0: eigenlijk soms echt wel lekker.
1: Maar,
0: het is en blijft groot keuken.
1: Dat er frieten zijn of zo?
0: Ja, zondag. Ja.
1: Zondag zijn er frieten.
0: Dan ruikt heel de gevangenis naar vers gebakken frieten. Zalige geur. Nee, maar ja, het is en blijft groot keuken. Maar wij kunnen ook als personeel gewoon het eten dat de gedetineerden krijgen. Dus zij krijgen 's middags een warm middagmaal. Kunnen wij ook gewoon bestellen in de refter.
1: En daar moet je dan voor betalen?
0: Ja, dat is wel niet zo heel veel. Allee, dat zijn echt wel democratische prijzen. Dus dat kunnen wij doen. Maar wij kunnen ook spaghetti. Allee, het zijn zo een aantal dingen. Croque monsieur spaghetti die zo altijd op het menu staan, zeg maar. En ik heb daar zeker al goed gegeten in de gevangenis, ja.
1: Hoeveel bewakers zijn, of hoeveel cipiers zijn er?
0: Oei.
1: Allee, dus je zei een 600 of 700 gevangenen?
0: Ja, 770, denk ik.
1: 770.
0: Ja.
1: En wat is dat dan? Ja, je moet ene op 7 of zo? Ene cipier voor 7 gevangenen? Is dat zo? Nee?
0: Nee, als je op de gang staat, je moet rekenen. Een gemiddelde gang heeft ongeveer 50 tot 70 gedetineerden. En als je geluk hebt, staat je daar met 2 en soms alleen. Dus...
1: Hola.
0: Ja, het is echt... we werken niet echt met 1 cipier per zoveel gedetineerden. Natuurlijk, er zijn heel veel posten. Je hebt de gangen, maar je hebt ook de werkposten. Dus bijvoorbeeld de bibliotheek, die moet ook bemand zijn. Daar staat een collega, want de werken binnen de bibliotheek worden uitgevoerd door de gedetineerden zelf, maar wel natuurlijk onder het bewakend oog van een van de cipiers. Je hebt de kleedkamer, wasserij, je hebt dan de keuken, je hebt tal van werkposten die ook door ons bewaakt moeten worden, zeg maar. Je hebt dan portierjobs, dus je hebt ook portier vooraan, waar dat bezoek toekomt. Bezoek moet ingeschreven worden, moet opgezet worden. Je hebt dan ook portiers waar dat de politie binnenkomt. Advocaten komen toe. Allee, er zijn heel veel posten waar je te werk gesteld kunt worden. Waardoor het niet altijd mogelijk is om met 2 op de gang te staan. Maar dat proberen ze wel te doen. Ja.
1: Ja. Wanneer jouw kindje geboren is, mm-hmm. Ja, dan ga je terug.
0: Ja.
1: En je wil dan op verloop van tijd tot aan je 3e of 4e ster komen.
0: Ik denk niet dat ik daar ga geraken.
1: Nee?
0: Nee.
1: Je bent al iets te oud.
0: Nee, dat ook niet. Nee, ik ben...
1: Pardon.
0: Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik ben mijn diploma sociologie aan het afwerken. Ik doe deze job super graag en ik zie mij die zeker nog een tijdje doen. Al is de vraag of dat dan natuurlijk in de praktijk haalbaar is eens mijn kindje er is. Maar oké, dat er even buiten gelaten, zie ik mij die job zeker nog even doen. Maar ik ben die job wel begonnen vanuit het idee, ik wil heel graag beleid maken, heel graag mee op zoek gaan naar oplossingen. Maar ik vind het een heel fout idee dat je dat doet van achter de computer, zonder dat je eigenlijk ervaring hebt in het veld.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die uitspraken doen vanuit een bepaalde theorie of vanuit een bepaald ideaalbeeld. En dat snap ik wel, maar het moet ook in de praktijk haalbaar zijn om het door te voeren en om er dan de return uit te halen. Dus ik ben eigenlijk van mening, voordat je dat kunt doen, moet je gewoon in het veld gestaan hebben.
1: Ja.
0: Dus ik ben ook wel aan die job begonnen met het idee van oké, ik wil weten, ik wil ervaren, ik wil met mijn eigen ogen zien hoe werkt het in de gevangenis. En ja, het is voor mij ook een soort onderzoek om te kijken van oké, wat hebben die mensen nu eigenlijk echt nodig? Wat kunnen die echt geven? Wat kunnen wij hen geven? Om het eens vanuit een andere perspectief te bekijken en zo misschien op termijn mee oplossingen te kunnen bedenken. Dus,
1: binnen 10 jaar ben je kabinetsmedewerker op justitie.
0: Ik vind 10 jaar wel lang.
1: Allee, binnen 7 jaar.
0: pakt 5 misschien. Je mocht een beetje ambitieus zijn, toch?
1: Ja, ja, maar...
0: Nee, maar ja, ik ben wel iemand... Ja, ik pak de dingen graag vast. En ik weet gewoon... Ik heb ook uitdaging nodig. En ik heb ook... Ja, ik heb dat wel nodig om nu al verder te kunnen kijken van oké, wat komt er hierna? Ik heb altijd gezegd, en dat heb ook tegen mijn werkgever trouwens, van cipier zijn is niet mijn eindbestemming. Ik wil die mensen op een, ander, ja. op een andere manier ook kunnen helpen.
1: Van Wüstwezel naar Antwerpen. Dat is toch een eind, nee?
0: 25 kilometer.
1: Oh?
0: Ja.
1: Dat lijkt veel langer, veel verder.
0: Ja, nee, dat valt eigenlijk goed mee.
1: Met die nieuwe stukken van de ring weet je ook niet meer waar dat je bent.
0: Ja, en ook, ik ga nu wel niet met de auto.
1: Maar hier is een trein.
0: Er zijn 2 treinen, in Brecht hier vlakbij en in Heide, kant uit. En je zit, eender van welk station dat je vertrekt, ongeveer 25 minuutjes op de trein.
1: Ah oh, ja.
0: 20 à 25. Natuurlijk, dan staat je in Centraal Antwerpen. Dan moet ik wel nog de verplaatsing maken naar de Begijnenstraat en binnenkort de Olieweg, want ik ga sowieso in de nieuwe gevangenis werken. Maar ik kwam eigenlijk met het idee om gewoon met de fiets te gaan.
1: Ah ja.
0: Een koersfiets uiteraard, want ik ben wel heel sportief. En die zwangerschapskilo's moeten er natuurlijk ook op een of andere manier afgeraken.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja, ook weer daar even te zien. Toch, dat is veel tijdverlies. Je moet daar dan ook nog douchen. En ja, mijn kindje gaat hier naar de crèche. Ik moet ook nog op tijd terug zijn. Dus ja, je werkt al 8 uur. Als je dan ook nog een uur enkel moet fietsen. En dan nog dat douchen. Ja, dan zit je 10-11 uur van huis. En dan wordt dat gewoon te lang.
1: Dus dat wordt toch een organisatie.
0: Ja.
1: Een laatste bedenking, Femke. Is het geen... idee om criminologie te studeren,
0: ja,
1: in plaats van sociologie?
0: Vind ik een hele goede vraag, want die vraag heb ik al gekregen van de professoren zelf ook. Van oké, je zit hier in sociologie, maar eigenlijk wat je doet is meer criminologie.
1: Ja.
0: Ik heb ook heel even overwogen om half mijn studies te zeggen van oké, ik ga nog omschakelen, want dat kan perfect.
1: Je kan een aantal vakken meenemen.
0: Voilà.
1: Of zo. Ja.
0: En ik heb ook met mijn werkgever besproken van oké, stel dat ik op termijn binnen de gevangenis een andere functie wil doen, ja, dan zijn zij ook van mening dat criminologie in principe wel iets interessanter is. Maar ik heb dan toch beslist om verder te gaan met sociologie, omdat ik het heel moeilijk vind. Ik vind detentie fantastisch, interessant. Ik vind dat boeiend. Allee, ik vind dat is echt helemaal mijn ding. Justitie algemeen. Maar het is ook heel moeilijk om mij nu vast te zetten in dat kader. Want dan raak ik daar niet meer uit.
1: Ah ja.
0: En justitie is voor mij... ik heb geen garantie op een andere job binnen justitie dan de job van cipier. Als zij morgen tegen mij zeggen... Ja, maar Femke, jij doet de job als cipier goed. We willen eigenlijk niet dat jij binnen justitie een andere job gaat doen... Ja, dan sta ik daar al met mijn diploma criminologie. Allee, ik vind het dan heel moeilijk om...
1: Okay.
0: Ik wil niet afhankelijk zijn van één domein of één kader of één werkgever. In dit geval voor justitie.
1: Ja.
0: En ik ben van mening dat door voor algemene sociologie, daar zit ook een stukje rechtssociologie in, door daarvoor te kiezen, zijn er gewoon wel meer opties naar de toekomst. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld wat ik ook heel interessant vind, is... ja. Hoe duur dat de samenleving geworden is. Hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld voor alleenstaanden nog alleen te wonen. Die dat dan dikwijls nieuwe woonvormen moeten ontdekken. Zoals co-housing. Omdat het gewoon niet meer realistisch is. Zo die dingen vind ik ook super interessant. En als ik bij justitie geen kansen krijg. Ja, dan heb ik wel nog extra opties in andere domeinen.
1: Ja.
0: En die ben ik nu ook wel aan het verkennen in mijn studies. En dat maakt het wel gewoon... heel interessant om ook een blik te hebben nog buiten detentie.
1: Kijk eens aan.
0: Dus ja, het is toch sociologie gebleven.
1: Of je kan ook bij de politie gaan.
0: Ja, dat zou ook kunnen. Dat gebeurt heel vaak. Hè? Dat gebeurt heel vaak dat mensen eerst cipier worden en dan beslissen om toch de politieproeven mee te doen. Wat ik ook wel begrijp, want ik denk dat de politie oprecht een leuke job is. Maar dat gaat het toch niet worden.
1: Nee, Ja. Een vraag die onze luisteraars zich ondertussen waarschijnlijk gesteld hebben, is: wat verdient dat? En een cipier?
0: Ja, ik als beginnend cipier, want wat ik daar straks zei, hoe meer sterren, hoe meer ervaring, ja, hoe meer anciëniteit, hoe meer geld. Hè? Maar oké, bon, als beginnend cipier heb je voor een deel je vastloon. Dus bij mij is dat €2.200 netto per maand. Dat is mijn vaste pre. Daarnaast komen daar nog de premies bij. Dan heb ik het over premies voor shiftenpremie. Vroeg, laat, dag. Allee, je krijgt voor elke shift die je doet, krijg je nog een bepaald bedrag. Als dat een vroegen of een laten is, is dat altijd meer. Want bijvoorbeeld de laten werkt van 2 tot 10. Het stuk 8 tot 10 s'avonds is eigenlijk al een nachtvergoeding.
1: Ja.
0: Weekendshiften, dus op zaterdag werken we aan 150%, op zondag dubbel betaald. En dat maakt toch wel, als je al die premies samentelt, dat ik toch nog een ongeveer een €500 netto per maand extra heb,
1: ja,
0: als premie. Dus dan zit ik zit altijd zo rond de €2600-2700 per maand netto.
1: Ja.
0: Wat op zich niet slecht is in die zin, zeker als je middelbaar onderwijs hebt afgewerkt en je zou direct na je middelbaar onderwijs als twintiger beginnen in die job, dan denk ik niet dat je slecht verdient.
1: Ja.
0: Natuurlijk, je geeft je weekends wel op. Ik vind dat wel, dat is wel dure quality time. Ook al word je dubbel betaald. We werken om het weekend. Dus
1: ja,
0: twee weekends per maand. Vroeg of laat. Allee, het heeft wel impact ook op je sociaal leven. En op je privéleven. Helemaal, op je gezinsleven. Ja. Op, allee, hoe dat je leven er ook uitziet buiten je werk. Het heeft daar wel impact op. En ik vergelijk het natuurlijk ook met mijn vorige job. Dat is een beetje niet helemaal eerlijk. Want dat was op masterniveau. Dus daar verdiende ik €1000 netto meer per maand.
1: Ja.
0: En ja, dat verschil, dat, ja, voelt je. Dat als voelt je.
1: Ja.
0: Ja, je hebt een bepaalde levensstijl. Niet dat ik zo'n dure levensstijl heb, maar als je het gewoon bent om een bepaald bedrag te ontvangen, gaat je daar toch een beetje, ja, naar leven.
1: Een patroon.
0: En dan als dat ineens €1000 per maand minder is, ja, dat is wel een groot verschil. En er komt, ja, nu ook een baby bij en zo. Dus ja, ik denk dat het
1: en
0: voor
1: ze
0: iedereen.
1: Gaan het kindergeld afpakken.
0: Ze pakken alles af. Nee, maar ja, allee, het komt goed, hè, daar niet van. Maar het is wel sowieso persoonlijk voor iedereen. Ja, is dat goed betaald of niet? Ik denk dat dat heel hard afhangt van je situatie.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik denk niet dat het een slecht betaalde job is. Ik denk dat er echt wel jobs zijn die slechter betalen dan dat.
1: Ja. Femke Broosens, het laatste liedje.
0: Ah, wel, dan gaan we voor een beetje vrouwelijk geweld misschien?
1: Ja, dat mag.
0: Pommelien Thijs.
1: Pommelien Thijs.
0: Ja, zo'n beetje van deze generatie. Ja. Eigenlijk ben ik daar misschien te oud voor, maar
1: nee, nee.
0: Ik vind dat echt een griet.
1: Een griet?
0: Met ballen. Allee, weet je wel, zo
1: Oké.
0: Die staat er echt, die is, die elk optreden dat ik daarvan al heb gezien, of ook zo op tv, die haar docu, die staat er met heel veel zelfvertrouwen, met heel veel power, met heel veel. Die knalt alles wat ze doet. Ik weet niet, alles wat die doet, lukt ook gewoon goed, denk ik.
1: Ja, ja.
0: En dat vind ik fantastisch om te zien. En ik vind ook in de gevangenis hebben dat ook wel nodig. Zo die power en die, ja, en dat vertrouwen. Dus,
1: Pommelien. En welk liedje van Pommelien? Oh,
0: dat vind ik echt moeilijk.
1: Sorry, welk?
0: Zilver.
1: Zilver.
0: We hadden al goud van Bazaar, dus
1: ah, de zilver. Ze blijven in de edelmetalen.
0: Maar, nee, ze heeft echt heel veel goede nummers, maar ik vind dat ook wel heel goed. Ja.
1: Allee, vooruit. Femke Broosens, hartelijk dank.
0: Zeer
1: interessant. Wij hebben, en onze luisteraars, hebben heel veel geleerd.
0: Okay.
1: En we gaan proberen van uit het gevangen te blijven.
0: Dat zou ik ook doen. Dus ik zou zeggen, dat ik u nog eens tegenkom, maar niet binnen de gevangenismuur.
1: Dus ons gesprek heeft dan toch ergens een preventieve, ja, waarde. Hè, dat mensen denken van, potverdorie, hè, ik, ja, ga die een kilo cocaïne toch.
0: Ja, blijf er maar af. Ik zou eraf blijven. Dat zijn dan wel betere oplossingen, denk, ja, ik.
1: Oké, goed. Hartelijk dank. En we luisteren naar Zilver van Pommelien.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: BNL Nieuws.
1: Het parket van Brussel heeft 21 mensen gerechtelijk aangehouden na de rellen van gisteren in Brussel. 17 van hen zijn minderjarig. Ze worden verdacht van brandstichting, vandalisme en bedreiging. Gisteren grepen tientallen tot honderden in het zwart geklede en gemaskerde jongeren de vakbondsbetoging aan om vernielingen aan te richten. Daarbij sneuvelden ook 4 bussen, verschillende poppiedeelwagens en talloze deelsteps. Veel materialen zijn ook in brand gestoken. In de Verenigde Staten is de orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen. Veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. 8 mensen zijn omgekomen bij Russische bombardementen op de Oekraïnse stad Zaporizhia. Daar zijn 3 kinderen bij. Er zijn ook zeker 16 gewonden. 12 mensen zijn ook nog vermist. Rusland heeft in de voorbije maanden de aanvallen op Oekraïne opgedreven. Daardoor vallen er nog meer burgerdoden. De Nederlandse wielrenster Marianne Vos is voor de 2e keer wereldkampioene gravel. Ze won het WK in Australië nadat haar Duitse concurrente Rosa Kleuser in de slotfase was gevallen. Vos is 39. Ze werd ook al 3 keer wereldkampioene op de weg en 8 keer in het veldrijden. Opklaringen en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het noorden kan er wat regen vallen. Temperaturen tot 15 graden. Morgen eerst zon, daarna wat meer wolken en plaatselijk mogelijk een buitje bij maximaal 14 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BMW. Eigenzinnig, eigentijds.

a man.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: BNL Nieuws.
1: Om 3:00 vanmiddag zijn de topministers van de federale regering weer rond de tafel gaan zitten voor verdere begrotingsonderhandelingen. Gisteren sprak premier De Wever hen allen afzonderlijk en kort voordien kwam vanmorgen ook het partijbestuur van N-VA bijeen. Bij aankomst op het overleg met alle partijen zei defensieminister Franken aan VRT nog hoopvol te zijn over een akkoord, maar of dat er tegen de voorziene deadline dinsdag komt, kon ook hij niet bevestigen. Dinsdag zou de premier normaal het akkoord voorstellen in zijn State of the Union. Er is opnieuw brand gesticht langs een treinspoor in Nederland. Volgens de Nederlandse spoorbeheerder gaat het om sabotage. De brandweer kon het vuur snel doven, maar alle treinverkeer tussen Rotterdam en Delft blijft de hele dag onderbroken. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een zorgwekkende evolutie. Vorige maand was er grootschalige sabotage op diverse plaatsen langs het Nederlandse spoornet. Dit lijkt voorlopig een geïsoleerd incident. Reisorganisator TUI is slachtoffer geworden van een datalek. Het is nog onduidelijk hoe groot de impact is. Verschillende klanten kregen alleszins mails uit Brazilië en Engeland waarin alle details van hun boeking stonden. Naam en telefoonnummer, data, locatie en de exacte prijs van hun verblijf. De afzender vraagt in de mail ter controle op een link te klikken. TUI zegt alle klanten te hebben gecontacteerd met de waarschuwing om waakzaam te zijn. In het tennis is Elise Mertens uitgeschakeld op het WTA-toernooi van Peking. Nadat ze daar eerder won van toppers als Gauff en Swiatek, verloor ze haar halve finale van de Chinese Qin Wen in 2 sets. En op het Masters-toernooi in Shanghai mag Sisu Bergs naar de 3e ronde. Hij won van de Oostenrijker Buse in 2 sets en mag het nu opnemen tegen Carlos Alcaraz. En er zullen dit jaar geen landgenoten medailles pakken op het WK judo. De jonge Gabrielle Bouvier verloor in Azerbeidzjan vanmiddag in de 3e ronde haar kamp tegen de Italiaanse Tavano met Ippon. Met Bouvier moet nu ook de laatste van de 7 Belgische judoka's naar huis. Matthias Kasse haalde met een 7e plaats nog het beste resultaat. Afwisselend stapelwolken en opklaringen vanmiddag, nergens warmer dan 15 graden. Het centrum en het noorden zien ook geregeld een buitje vallen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine. Hey.

Saske is gebleven, ze hield me overeind. We hebben wel gevreden, en dat doen we nog altijd. Saske is een vrouwtje, van zeer veel karaat. 1, 2, 3 voor Saske.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

All we need is somebody to lean on. Voilà, we zijn terug. En ja, ik ben alvast begonnen met een aantal minuutjes muziek. Zoals altijd starten we de uitzending met What a Feeling. En daar kwamen direct twee nummertjes achter. Dus ik zou zeggen, welkom iedereen. Dank je dat jullie weer willen luisteren. Vandaag ben ik hier volledig alleen. Ik heb geen gast of gasten bij mij. Ik heb ook geen technische hulp in de vorm van Dominique bij mij. Dus ik ben hier met mezelf en uiteraard met jullie. Dus voilà, ik ben erin gevlogen, letterlijk. Ik was op zich op tijd vertrokken. Allee, een beetje nipt, zoals altijd, typisch voor mezelf. Ik had nog een pizzakje in de oven gestoken. Ik heb dat meegenomen in de auto, opgegeten onderweg naar hier. En ik was hier op tijd, maar ik was nog wat links aan het delen, zodat de mensen kunnen live luisteren. En omdat de nummers zo kort waren, heb ik ze eventjes achter elkaar laten spelen. Maar uiteraard is Radio Avondland niet alleen muziek, maar ook mezelf. Dus ik zou zeggen, zeer welkom. En ja, ik weet niet of dat je het al gevoeld of hebt of iets dergelijks aan de energie van de eerste ja, twee nummers, drie nummers. Hè. Uiteraard starten we altijd met What a Feeling, wat al, vind ik zelf, een hele goede vibe heeft voor erin te vliegen. Maar dan was het oorspronkelijk het idee van we beginnen met Lean On en dan Moving to the Sun. Maar om de een of andere reden had ik per ongeluk ergens op foute play gedrukt, waardoor de nummers omgekeerd zijn afgespeeld. Wat helemaal niet erg is, want ze hebben eigenlijk dezelfde power vibe bij zich. Dus Lean On van Major Lazer, sorry, amai, gaat eigenlijk over het emotioneel kunnen rekenen op iemand. En vrienden, een partner. Het gaat over vertrouwen. En het gaat ook over nood aan steun in onzekere tijden. En dan het andere nummer, Moving to the Sun. Ja, dat is een uplifting house anthem. En dat gaat eigenlijk over het achterlaten van emotioneel moeilijke periodes. En het overwinnen van je self-doubt, van struggles. En op zoek gaan naar persoonlijke groei en verbinding. En ja, daarmee wil ik zeggen, het thema van vanavond. Want ik probeer altijd wel een beetje een thema. En uiteraard is er weer een nieuw krantje, dus daar gaan we ook wel naar verwijzen. Maar het thema van vanavond is vooral eigenlijk dat, ja, geloven in jezelf, maar ook gewoon heel veel dingen die daar, ja, moeten overwonnen worden. Omdat ik ook gemerkt heb de laatste tijd, de laatste maanden al, maar de laatste week wordt het precies alleen nog maar erger, dat heel veel van de mensen die ik persoonlijk ken, die daar ook allemaal kleine creatieve ondernemers zijn, of niet allemaal, maar toch heel veel. Ik ben omringd door mensen met ambities, mensen met dromen, mensen met passies. En mensen die daar ook effectief met hart en ziel aan werken. Maar ergens met hart en ziel aan werken zorgt nog niet altijd onmiddellijk voor de nodige financiële inkomsten die dat er normaal gezien aan verbonden zouden mogen zijn en worden. Maar het is soms heel moeilijk voor van je passie echt je beroep te maken en het ook zo te houden. En dan kun je de nobelste doelen hebben, de mooiste dingen willen doen voor anderen verder te helpen. Soms duurt het echt lang dat dat effectief ook voor zorgt dat je zelf kan rondkomen. Dus voor die mensen die daarmee struggelen, die soms van die periodes hebben van waarom lukt het nu niet? Ik wil zo graag mijn ding doen. Ik heb zoveel dat ik aan de wereld kan geven, dat ik aan mensen kan geven. Maar ik kan financieel het allemaal niet bolwerken. Als in, er zijn te veel verwachtingen van de maatschappij, te veel verplichte kosten die er gepaard gaan met het zelfstandig zijn, waar dat je eigenlijk in C niet veel voor terugkrijgt. En dat maakt het dat het extra moeilijk wordt voor heel veel mensen en dat ze dan genoodzaakt zijn van te moeten gaan bijverdienen, te moeten gaan freelancen, te moeten gaan van hun hoofdberoep een bijberoep maken om toch te zorgen dat ze kunnen rondkomen. Heel veel van die
creatieve zelfstandigen waar ik mee samen werk of die ik ondertussen in mijn vriendenkring kan rekenen. Er zijn ook mensen die dat single moms zijn en of gewoon single moms. En dat maakt het extra uitdagend natuurlijk, hè, want als je samen bent bijvoorbeeld met een partner die dan ook een inkomen heeft, die wat meer stabiliteit heeft. En je kunt met twee voor zorgen dat je een inkomst creëert voor je gezin. Dat is natuurlijk iets eenvoudiger dan dat je het allemaal zelf doet. Maar in elk geval, deze uitzending gaat erover van, ook al doe je het helemaal zelf, ook al is het moeilijk, het kan. Het kan echt. Je moet er gewoon blijven in vertrouwen. Hun droom is geen illusie. Hun droom is geen fantasie. Het is iets dat je kan waarmaken. En als je het vanuit je hart doet, als je het doet met de bedoeling voor andere mensen ermee te verder te helpen, blijf er dan in geloven. Do whatever it takes. En geloof mij, het komt wel goed. En die struggles, die kunnen we samen overwinnen. En wat daarvoor soms nodig is, is energie, positieve energie, vibes die daar motiverend werken, die inspirerend werken. En op basis van die vibe wil ik deze uitzending dedikeren, zeg je dat? To dedicate, hè? Aan die mensen voornamelijk, maar uiteraard aan iedereen die wel eens struggled met iets en die zegt van, zo'n beetje positieve energie kan ik wel gebruiken. Voilà. Deze avond is gevuld met uplifting songs, met songs waar dat energie in zit, met songs die het gevoel geven van, ik kan deze. En het volgende nummer is daar ook een voorbeeld van. We starten elke uitzending met What a Feeling van Irene Cara, maar dat is uiteraard niet het enige goede nummer van Irene Cara. Je hebt ook nog het nummer Fame. En dat is een nummer dat zo, ja, het heeft dezelfde high energy, hè, als What a Feeling. En het heeft ook zo dat motiverend effect, toch alleszins op mezelf. Het gaat over gepassioneerde ambities, over de drijfveer naar zelfvertrouwen en het intens verlangen naar artistieke onsterfelijkheid eigenlijk. Dus famous, maar famous met een positieve boodschap. Nu, er zijn nog een aantal andere dingen die ik over dit nummer kan zeggen, maar ik ga het eerst eventjes laten horen. Dus ik zou zeggen, feel the vibe, enjoy the vibe, and get your energy up.

Voilà, dat was Fame van Irene Cara. En alvorens we overgaan naar het volgende nummer, nog eventjes een extra side note in verband met Fame. Fame is namelijk ook iets de titeltrack van de gelijknamige film Fame. En dat is een film die gaat eigenlijk over studenten die naar de... Ik kan het zelf even aflezen, want ik kan het niet goed uitspreken. Fiorello La Guardia High gaan. En meer bekend als de New York City High School. En het verhaal van de film is eigenlijk fictief. Maar het is wel een school die dat echt bestaat of bestaat heeft. Ik weet niet of ze momenteel nog bestaat, want de film is uit 1980. Dus het is al wel een tijdje geleden. Maar in elk geval... De naam Fame, het is toen het film uitkwam, gaat eigenlijk over studenten die ja, allemaal iets artistiek doen. Dus dat kan dans zijn, dat kan zang zijn, dat kan acteren zijn, dat kan van alles zijn. En zij willen daar natuurlijk ook mee famous worden. Hè. Zij willen, dat is gewoon die hun passie, ze willen ervoor gaan. En het leuke is dat er een aantal mensen die ondertussen effectief famous geworden zijn, daar effectief op school hebben gezeten. Zoals onder andere Robert De Niro, Jennifer Aniston, Liza Minnelli, Nicki Minaj. Die hebben allemaal daar les gevolgd. Die zijn allemaal daar naar school gegaan voor hun droom waar te maken. En aangezien we ze allemaal kennen en ze dus allemaal famous zijn, zijn ze erin geslaagd om hun dromen waar te maken. Dus, en Irene Cara zelf, die speelde ook mee in de film. Die speelde de rol van Coco Hernandez. En zij heeft dan uiteraard ook de titeltrack gezongen. En voilà, de song gaat letterlijk over van... We willen dat niemand ons vergeet. Dus voilà. En ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen zowel wat geldt. En ik weet niet of dat iedereen dat heeft. Ik heb dat eigenlijk altijd wel wat gehad. Dat ik zoiets had van, kijk, ik wil iets doen op de wereld. Je bent hier maar, ja, pakt gemiddeld de meeste mensen misschien 80 jaar. Maar sommige 100 jaar, dat ze chance hebben, nog ietsje meer. Maar dat is het. En je wilt, of ik wil, ik kan niet in general spreken. Maar het is leuk als je een soort legacy kunt achterlaten. Iets dat een verandering teweeg heeft gebracht. En iets waar dat ook nadat je er zelf niet meer bent... Niet alleen door je kinderen en je kleinkinderen. Waar dat die iets aan hebben, dat nog wordt herinnerd, al is het in de geschiedkundige boeken, hè, maar dan degene dat effectief de correcte versie vertellen. Of gewoon dat je iets doet om de wereld te veranderen, te verbeteren, waardoor dat je eigenlijk... Ja, herinnerd wordt ook lang nadat je er zelf niet meer bent. Dat vind ik zelf wel een mooi idee eigenlijk. En als ik het nummer Fame hoor, dan komt er ook altijd automatisch in mijn hoofd een ander nummer dat ik zelf ook al veel opgezet heb en opgedanst heb. Het is ook een nummer uit een film. En het is een nummer dat in 1983 is uitgekomen. En dat noemt Maniac. Maniac van Michael Cimbello. Waarschijnlijk kennen jullie dit wel. En dat is ook weer zo een nummer dat echt gaat over obsessief, ongenadig ambities. En de dunne lijn eigenlijk tussen waar dat je nog geestelijke gezondheid hebt, bij manier van spreken, en waar dat je ja, eigenlijk een beetje, als je een droom najacht... Lose it all, like in mentally, hè? Omdat je er misschien te ver in gaat. Bij mij is het zo, de mensen die mij persoonlijk kennen, op mijn Instagram noem ik ook Crazy Tattooed Redhead. Want het is gewoon effectief zo dat als je echt iets wilt bereiken in je leven, dan kan dat alleen als je een beetje crazy bent. Want als je dat niet bent, als je te veel het juist wilt doen, het correct wilt doen, het binnen de lijntjes wilt doen, het wil doen op een manier dat veilig voelt of dat support wordt door de maatschappij of door de overheid of weet ik veel wat. Dan, de kans dat het dan lukt is quasi nihil. Je hebt er die de chance hebben dat op die manier kan. Maar over het algemeen moet je eigenlijk risico's pakken. Je moet een beetje zot zijn. Je moet eigenlijk effectief dat effect hebben op mensen die zeggen van, zeg je zot? Dat gaat toch nooit niet lukken? Dat effect moeten hebben
Want als je dat effect creëert, wil dat zeggen dat je ambities zo hoog zijn dat dat voor een ander beangstigend is en onrealistisch lijkt. En het nummer Maniac is eigenlijk een metafoor voor de single-minded focused. Dus het beschrijft iemand die volledig gaat voor zijn passie, ervoor werkt, ervoor struggelt, zichzelf pusht om te overleven op die manier. En eigenlijk om voorbij je beperkingen te gaan, om zo je dromen te bereiken en succesvol te zijn in datgene waar dat je in gelooft, waar dat je ja, van droomt. En dat is volgens mij ook de enige manier voor echt ergens voor te gaan. Want vanaf dat er zaadjes van twijfel zijn, van onzekerheid, waar dat je niet omheen kunt of waar dat je terug op zoek gaat naar een houvast, ja, dat gaat eigenlijk niet. Want zelfstandig zijn, je passie, je droom volgen, is iets dat eigenlijk in zich geen houvast heeft. Het is een beeld dat je hebt voor jezelf. Het is een doel, een droom dat je wilt waarmaken. En het is dat beeld dat je zelf hebt van wat je wilt bereiken, dat je enige standvastigheid is. Voor de rest heeft dat geen standvastigheid,

8 minuutjes lang van heerlijke muziek. En terwijl ga ik eventjes nog wat namen op de envelopjes schrijven van de krantjes. Die dat ik al bij heb voor de mensen hier in de studio. Voor Gwenda, die gisteren haar uitzending had. Voor Tine, die het via Gwenda krijgt. Voor Chrisje van Snoetjes en Toetjes, die ook een abonnementje heeft op Good News For You. En de krant bij haar in de zaak heeft liggen. En voor Hanna, van Hanna's Theehuisje. Die ook, dankzij Erik de krantjes maandag of dinsdag in haar bus mag ontvangen. Dus, terwijl jullie luisteren naar twee zalige nummers, ga ik eventjes de envelopjes verder schrijven. Want daar heb ik van de middag niet voldoende tijd voor gehad. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ik ga dat zelf in elk geval ook

0: And the rest is still unwritten.
1: Voilà. Dat was Maniac, gevolgd door Unwritten van Natasha Bedingfield. En ja, ik ga nog een beetje meer vertellen over dat tweede nummer. Namelijk dat nummer Unwritten. Namelijk, de titel zegt het eigenlijk zelf al wel. Hè. Ja, ik was ondertussen nog aan het proberen een post te maken op Instagram. Maar ik ben er nog niet klaar mee. Dus ik ga dat subiet opnieuw doen. Want ja, twee dingen combineren gaat wel, maar niet altijd. Dat hangt een beetje af van de dingen. Dus wat ik nog wou zeggen over het nummer Unwritten, had ik zelf wel opgeschreven. Voor de zekerheid. Want ik heb zoveel nummers. En ja, soms is het een beetje veel dat ik moet onthouden wat ik er wil over zeggen. Dus in elk geval, het nummer Unwritten van Natasha Bedingfield is een iets recenter nummer dan de nummers daarvoor. Allee, ik bedoel, dan Fame en Maniac, want dat zijn nummers uit de jaren 80. Nu, Natasha Bedingfield, haar nummer is uit 2004. Dus ja, dat lijkt in mijn ogen recent. Maar als ik besefte toen ik het opschreef, dat het ook al meer dan 20 jaar geleden is. Dus dat is ook al wel een tijdje. Maar hier voelde ook, vind ik zelf, de motiverende kracht en de energie van het nummer. En het gaat ook weer over persoonlijke vrijheid, volharding en het omarmen eigenlijk van een onzekere toekomst. Hetgeen dat ik er juist al een beetje zei, van als je zelfstandig bent, kun je niet uitgaan van een zekere situatie. Ik bedoel, je hebt altijd twijfels. Hè? Wat als ik er niet in slaag? Wat als ik niet genoeg klanten vind? Wat als ik de financiële middelen niet heb? Wat als ik niet meer kan voorzien in mijn levensonderhoud? Of erger nog, dat van mijn kinderen. Hè? Want als bijvoorbeeld alleenstaande mama, heb je niet alleen de verantwoordelijkheid over jezelf, maar ook over dat van je kinderen. En dan moet je vaak de afweging maken van, blijf ik ervoor gaan? Durf ik hiervoor blijven gaan? Wetend dat als ik dat doe, dat ik later zoveel kan, ja, niet alleen financieel, maar ook gewoon kan laten zien aan mijn kinderen van, kijk, ik ben van mijn droom gegaan. Dankzij die droom heb ik deze en deze en deze kunnen waarmaken. En heb ik ook die en die en die mensen kunnen helpen. Dat is iets heel mooi dat je aan je kinderen kan meegeven. Maar je zit altijd met die twijfel van, ja, wat op deze moment? Wat als ik niet de financiële middelen binnenkrijg voor simpel dingen te zorgen? Allee, simpel dingen, hè? Hetgeen dat heel veel mensen als vanzelfsprekend beschouwen. Namelijk kledij, voeding, een dak boven je hoofd. Wat als ik dat niet kan betalen doordat ik faal in hetgeen ik probeer te doen? En dat is een struggle waarmee heel veel zelfstandige mensen zitten. Zeker, ik zeg het bijvoorbeeld, alleenstaande mama's of alleenstaande papa's uiteraard ook natuurlijk. En die financiële struggles, die zorgen er eigenlijk ook voor dat je creativiteit soms in gedrang komt. Want de stress dat een mens zich meebrengt, maakt soms dat je de energie even verliest voor te blijven volhouden. En dat kan te veel van je gedachten overnemen. En de kunst zit hem eigenlijk in het zo hard vertrouwen in hetgeen dat je aan het doen bent. Er zo hard in geloven van, deze moet ik gewoon in de wereld zetten. Dat is gewoon mijn missie. Ik weet wat ik ervoor mee kan bereiken voor anderen. En dat je die twijfels je niet mocht laten tegenhouden. En daar gaat het eigenlijk over. Hè. The rest is still unwritten. Je weet niet wat de toekomst brengt. Maar het is wel zo dat, ondanks het feit dat je dat niet weet, wil je wel proberen in te schatten wat de toekomst gaat brengen. En het enige wat je kan doen is gewoon je droom voor ogen houden. En als we het dan toch over written, schrijven hebben en over dromen. Ik ben net terug, ondertussen al een weekje, van Ibiza. Dat was ook de reden dat ik er 2 weken niet was. 1 week omdat ik in Ibiza zat zelf. En het vorige weekend omdat mijn dochter nog een inhaalverjaardagsfeestje te goed had. Omdat er in september te weinig tijd was voor haar vrienden allemaal op dezelfde moment te kunnen uitnodigen. Dus ondertussen is ze al een maand 15, hè, want ze is op 10 september verjaard. En ja, we hebben het pas vorige weekend haar feestje kunnen doen. Maar in elk geval, het krantje is daardoor ook ietsje later uitgekomen dan voorzien. Hè, want het idee was van het eigenlijk nog voor Ibiza af te kunnen krijgen. En het dan laten leveren terwijl ik in Ibiza zat. Zodat bij thuiskomst dat ik direct de krantjes kon gaan opsturen. Maar één, er was geen tijd voor het af te krijgen. op die dagen. En twee, ook financieel, hè, zoals we het hadden over financiële moeilijkheden. De krant is ook nog steeds een uitdaging. Dus het is fijn dat mij al iedere maand gelukt is, ondertussen meer dan 2 jaar. Maar het blijft een uitdaging natuurlijk. Want ja, iedere keer dat er een nieuwe abonnee bij komt, of dat er mensen adverteren in het krantje, of een donatie doen op de GoFundMe-page, dan kunnen we weer wat verder. Maar als die nieuwe abonnees er toevallig een aantal weken niet zijn, of er zijn geen adverteerders, ja, dan wil dat zeggen dat het budget voor het krantje van mezelf moet komen. Dus dat wil zeggen dat ik freelance werk doe voor ervoor te zorgen dat ik geld op mijn rekening krijg voor het volledig te investeren in het bestellen van dit krantje. Dus we samen kunnen we ervoor zorgen dat het krantje verder groeit en verder verspreid kan worden. Maar dat kan ik ook weer niet alleen. Maar, zoals het nummer zegt, unwritten, the rest is still unwritten, geldt ook over de volgende krantjes. Die zijn nog ongeschreven. Maar dit krantje is dan wel volledig geschreven. Ik weet niet waar de camera juist hangt. Ik denk daar ergens. Dat krantje is op weg naar de abonnees, uiteraard. Er liggen er hier ook een aantal klaar voor Gwenda. En Erik komen ze bied langs voor ze op te halen voor zichzelf. Gwenda adverteert al sinds, denk editie 1 in het krantje. En is er nog niet mee gestopt. Dus daarvoor heel veel dank, Gwenda. En hetzelfde geldt ook voor Hanna. Die schrijft al vanaf het begin voor Good News For You. Haar eigen column in Walk Through Nature. En wat er ook in deze krantje staat. Vorige keer hadden we het ook al vermeld. Dat Marcia haar eigen boek heeft uitgebracht. Believe and Grow Rich. En dat boek heeft zij voorgesteld in Ibiza. En daar waren wij natuurlijk bij. En je kan daar ook over een aantal foto's van in het krantje zien staan. Maar zij heeft die boek ook exclusief meegegeven. Dus ze zijn speciaal in Ibiza die boeken komen leveren. Zij heeft er daar 2 exemplaren van aan mij meegegeven. En die exemplaren die kunnen jullie winnen. Dus wat je daarvoor moet doen, kan je zowel lezen in het krantje als dat je dat kan terugvinden op Instagram. En ik denk misschien ondertussen ook op Facebook. Dus het belangrijkste is gewoon dat je Real Audio Wizards Raw Publishing volgt op Instagram. Dat je Marcia van Kilsdonk volgt op Instagram. En dat je op de post, je gaat hem wel terugvinden, het is een reel met mij en Marcia die vertellen over het boek en over het krantje. En als je daaronder reageert, dan gaan wij binnenkort kijken naar alle reacties en daar 2 mensen uit kiezen of uitloten of om te zien wie dat boek gewonnen heeft. De informatie hiervan vind je ook terug in het krantje. En uiteraard, als je eventjes op Instagram gaat kijken op, denk zowel bij Raw Publishing als bij Real Audio Wizards, misschien ook bij Crazy Tattoo Dreadhead, moet maar eens even moeite doen, wat zoeken en dan vind je de post sowieso wel. Ik zal hem van de week ook nog eens delen in mijn verhaal op Real Audio Wizards dan. Allee, en ik deel hem wel verder op mijn andere accounts. En dan kunnen jullie nog steeds meedoen om het boek te winnen. Voilà, ondertussen zijn we alweer 9:15. Wow, en we hebben nog maar 6 nummers gespeeld, dus het wordt tijd voor nog wat muziek. Het volgende nummer dat ik voor jullie heb klaarstaan, eventjes scrollen, is ook een nummer dat een vibe heeft die daar echt mensen aanmoedigt. En het is een nummer ook weer over loud and proud jezelf kunnen zijn. Dus je niet aanpassen aan verwachtingen van anderen en al zeker niet aanpassen aan wat de overheid van u wilt, wat de maatschappij van u wilt, wat mensen waar dat jij geen persoonlijke connectie mee hebt van u willen. Gewoon uzelf zijn, daar gaat dat nummer over. Namelijk Raise Your Glass van Pink. Dus ik zou zeggen, het is zaterdag. Schenk jezelf een glaasje wijn, een glaasje cava of een biertje in. En spring even recht in uw living en raise your glass to yourself. Be proud of who you are and enjoy the music.

Voilà. Raise Your Glass werd gevolgd door Rise Up van Andra Day. Het was een ballade, dus het was misschien een iets rustigere vibe dan Raise Your Glass. Maar ik vond wel het nummer dat paste, want eigenlijk gaat ook dit nummer, een nummer van Andra Day uit 2015, gaat dat ook over volharding, hoop, weerstand bieden aan de uitputting, de persoonlijke struggles en ja, de tegenkanting of tegenwerking dat je soms krijgt als je probeert ja, iets uit de grond te stampen, iets van jezelf, iets nieuw te creëren. Maar om terug in de vibe, de dansvibe, de weekendvibe te komen, heb ik het volgende nummertje voor jullie klaarstaan. Ik vond dat wel paste hierachter van Rise Up Naar Sunrise van Goose. En hoewel het volgende nummer van de Belgische electro-rockband niet echt veel woorden bevat, heeft het wel diezelfde vibe ook weer. Het is voornamelijk instrumentaal, maar het heeft wel een high energy en gevoel van ja, abundance. In het nummer, vind ik. En naar mijn aanvoelen is het ook een krachtig, inspirerende en motiverende vibe die niet mocht ontbreken in deze uitzending. En ja, ik zeg er net iets van over... wacht, ik ben even met een draad kwijt, maar dat is helemaal niet erg. Dit is het 9e nummer. Daarna volgt het 10e nummer. En we zijn vandaag ook 10 oktober. Maar geen gewone 10 oktober. Het is 10-10-2026. En als je de cijfertjes van 2026 optelt, 2 plus 2 plus 6, krijg je opnieuw 10. 10-10-10 wil zeggen dat vandaag een heel belangrijke Portal Day is. En wat wil dat zeggen? Dat vandaag is de dag voor je dromen te beginnen waarmaken, als dat nog niet van toepassing is geweest. En die struggles, die hindernissen, al die negatievere energie of die twijfels die dat je hebt gehad de afgelopen weken of maanden of misschien al langer. Het is vandaag de moment om die los te laten. Laat die achter en geloof er gewoon in dat je vandaag weer met diezelfde energie dat je ooit had als je met het idee kwam, kunt verder gaan. En dat je, deze is een afronding, een afrondingsmoment, maar ook een nieuw begin. Dus laat al hetgeen dat u heeft tegengehouden, dat heeft u doen twijfelen, laat die struggles achter. Heb het vertrouwen dat je de struggles die misschien nog niet ten einde lijken, of dat nu financiële of praktische dingen zijn of whatever, laat dat even los dat die er zijn. En heb gewoon vertrouwen in dat die van de een op de andere moment kunnen verdwijnen. Dat ze kunnen toegeven dat ze een fout hebben gemaakt. Of dat je plots, in plaats van dat je extra geld moet betalen, extra geld ergens van krijgt. Je weet dat nooit. Maar als je vertrouwt dat dat kan, dan gebeurt dat ook. Dus ik ga nu eventjes Sunrise laten horen. En ben aan het twijfelen of ik dat ineens ga laten volgen, het volgende. Of dat ik er nog even een woordje uitleg ga tussen zetten. Ik denk het tweede. Dus ik zou zeggen, gooi even alles los. Kom in uw energie met Sunrise. Moest er nog niet in uw energie zitten natuurlijk. Hè. En daarna ga ik jullie vertellen over het 10e nummer dat in de uitzending zit. We zitten ondertussen trouwens al bijna in de helft van de uitzending. Als het volgende nummer voorbij is, al helemaal. Dus dat gaat hier weer super, super snel. En dat zelfs ondanks dat ik geen gast hier heb en gewoon volledig hier alleen staan te tateren. Maar in elk geval, geniet van het volgende nummer. Gebruik dit nummer om alle energie van ervoor los te gooien. En dan gaan we daarna bij het volgende nummer die energie opnemen die dat je nodig hebt voor dat nieuw begin. Dus de volgende 10 succesvolle jaren die er zitten aan te komen. En die vandaag starten. Als je er vertrouwen in hebt dat dat kan. Dus voilà. Geloof erin. Laat het bij deze los. En na dit nummer zal ik vertellen met welk nummer je je toekomst kan vastpakken.

Voilà, dat was Sunrise van Goose. En het volgende nummer is echt een nummer... Ik kan me al niet meer herinneren wanneer ik dat nummer heb leren kennen. Het bestaat ook al heel lang. Het is een nummer uit 82. En als ik 4 jaar. Het is nog heel klein. Ik denk niet dat ik het nummer toen al kende, maar ik heb het wel leren kennen als tiener. En ik heb, het nummer is ook heel vaak teruggekomen. Niet alleen gewoon op de radio, niet alleen als een nummer waar je zelf van denkt, bah, dat geeft mij energie. Maar ik heb in het verleden wel meerdere pogingen gedaan als zelfstandige. Maar ook gewoon zo gaan luisteren naar van die inspirerende dagen. Zo mensen die daar, bij manier van spreken, andere mensen willen de energie geven, de motivatie geven, de inspiratie geven om iets te doen. En dat is een nummer dat heel vaak gebruikt wordt. Bijvoorbeeld op het moment dat er een soort motivational speaking event plaatsvindt en de mensen komen binnen in de zaal, dan is dat een nummer dat heel vaak wordt opgezet. Het nummer, als ik de titel zeg, gaat iedereen uiteraard weten waar ik het over heb. Is een nummer van Survivor en het noemt Eye of the Tiger. Als we het dan toch hebben over een uitzending over van volharding, en dan kan deze nummer zeker niet ontbreken. En dit is toevallig eigenlijk het 10e nummer, maar ik zei het er net al, 10-10-10, 10 oktober van 2026, wat ook 10 is samen. En het 10e nummer is Eye of the Tiger. En deze nummer gaat eigenlijk over getting knocked down by life. Het dan aflossen van de schulden, jezelf telkens opnieuw weer pakken. En het gaat over dat je eigenlijk de struggle om je dromen in leven te houden en niet te trappen in de val van snellere zekerheid door te kiezen wat anderen van je willen of waarvoor ze eigenlijk veel te weinig willen aanbieden. En wat wil ik daarmee zeggen? Dit nummer is destijds geschreven in opdracht van Sylvester Stallone. En ik wil jullie een anekdote vertellen over Sylvester Stallone. Misschien weten sommigen onder jullie het al, misschien weten jullie het niet. Maar in elk geval, Sylvester Stallone is iemand waar ik persoonlijk heel hard naar opkijk. Ook omwille van zijn levensverhaal. Het is niet alleen een geweldige acteur en regisseur, maar ook hoe dat hij gekomen is tot de succesvolle miljonair, miljardair misschien wel, die hij nu is. Ondertussen is hij bijna 80. Maar Sylvester Stallone heeft een heel moeilijk start gehad, zal ik maar zeggen. Zelfs al bij zijn geboorte. Hij is geboren op 6 juli 1946. Ik zei het al, hij wordt dit jaar 80. Ik heb toch juist gerekend, 80. En wat is er nu gebeurd? Bij de geboorte hebben ze per ongeluk met zo... zo'n verlostang, een zenuw geraakt van zijn mond, van zijn kaak eigenlijk, waardoor dat hij gedeeltelijk verlamd is. En dat is de reden dat hij dus niet perfect spreekt en dat hij ook zo'n beetje zijn mondhoek aan de ene kant naar beneden hangt. Daarop volgt ook nog een gewelddadige jeugd, waar dat hij van zijn vader heel veel slaag kreeg. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij eigenlijk zelf ook heel vaak een gedragsprobleem had op school. Is ook op 13, 14 verschillende scholen buiten gegooid. Maar op een bepaald moment... zijn droom was altijd om te gaan acteren. En op een bepaald moment in 1976... had hij een bokswedstrijd gezien tussen Mohammed Ali en Chuck Wagner. En dat was voor hem de inspiratie voor het schrijven van het script van Rocky. Hij had dat script op een paar dagen geschreven en hij was er heel erg van overtuigd dat deze een bangelijk goede film zou geven. Maar hij was even heilig overtuigd dat hij de hoofdrol moest spelen in die film. Dus hij moest Rocky Balboa zijn. En hij is dan beginnen proberen van dat script te verkopen. En omdat het verhaal zo goed was, kreeg hij daar heel veel aanmeldingen voor. En we spreken dus over... Wacht, wat was het jaartal dat ik zei dat de film uit is? Film is geschreven, het script, 1976. Dus dat wil zeggen, dat is... Even snel gerekend, ik kan helemaal niet snel rekenen meer. 50 jaar geleden.
Klopt dat wat ik zeg? Ja, dat is 50 jaar geleden. Dus in 50 jaar geleden kreeg hij voor dat script in begin aanbiedingen van 25 tot 60.000 dollar. Wat dus enorm veel geld was. Maar niemand wou hem als acteur in die film. En al zeker niet als hoofdacteur. Omdat ze zoiets hadden van één, er zijn betere acteurs dan jij waarschijnlijk. Gekende acteurs, hem kenden ze nog niet. En twee, omwille van zijn beetje spraakgebrek en dergelijke, hadden ze zoiets van, ja, we willen dat script wel kopen. We willen die film hier wel maken, maar niet met hun hoofdrol. En dat was voor hem een heel belangrijke voorwaarde. En omdat hij bleef weigeren, hadden ze op den duur zelfs een bod gedaan tot $360,000. Als je dat wilt vergelijken, $360,000, 50 jaar geleden, kun je ongeveer vergelijken met $2,5 miljoen nu. Dat aanbod heeft hij afgeslagen, ondanks het feit dat hij op dat moment zelf maar $106 op zijn rekening had staan. Hij had de juwelen van zijn vrouwen moeten verkopen. Hij had zelfs zijn hond... hoe noemt zijn hond nu weer? Ik had het opgeschreven. Butkus, ook verkocht voor $50. Gewoon voor nog eten te kunnen kopen. Maar zelfs in die moeilijke situatie, waarin dat je zit, dat je geen geld meer hebt, dat je zelfs je hond moet verkopen, en dat je een aanbod krijgt van $360,000. En dan zegt nee, want ik wil de film alleen uitbrengen met mezelf als hoofdrol. Dat wil zeggen dat je er vertrouwen in hebt. Dat wil zeggen dat je gelooft in jezelf. En op den duur hebben ze gezegd van, kijk, dat is goed. Als jij per se een hoofdrol wilt spelen, goed voor ons. Maar je krijgt een minimum acteursloon. En we betalen maar ongeveer, ik weet niet hoeveel dat was. Ik denk iets rond een 20.000, 30.000 euro. Dat ze betaald hebben voor het script. Ten opzichte van die €360,000 dat ze er wouden betalen als hij er niet mee speelde. Dat aanbod heeft hem aangenomen. Hij mocht de hoofdrol spelen. Zoals iedereen weet, Rocky was een enorm succes. De film heeft 3 Oscars gewonnen. Waaronder dat van beste film. Hè? Dus de film was, het script was geschreven door Sylvester Stallone zelf. En met de verdienst die hij had van die film, het eerste wat hij gedaan heeft, is zijn hond teruggekocht. Die hond dat hem had verkocht voor $50... heeft hem pas kunnen terugkopen voor $50,000. Omdat de persoon dat de hond van hem had gekocht natuurlijk ook had geroken dat die mens geld had verdiend met die film. Hij had zoiets van, kom, ik wil minstens zoveel, anders krijg je een hond niet terug. Hij heeft dat geld betaald en de rest is eigenlijk history. In de zin van, er zijn nog heel veel Rocky-films gevolgd. En eigenlijk het nummer The Eye of the Tiger is geschreven voor Rocky 3. En dat is een opdracht van Sylvester Stallone zelf. Hij wou eigenlijk eerst een nummer van Queen, Another One Bites the Dust. Maar die wou dat niet doen, of het een of ander, of hij mocht dat nummer niet gebruiken. Dus heeft hij aan Survivor gevraagd voor het nummer Eye of the Tiger te schrijven. En dat nummer, ja, kon je dus horen in de film. En dat nummer gaat letterlijk over hetgeen dat hij ook voelt. Zowel in zijn eigen leven als de betekenis in het verhaal van Rocky in de films. Waar hij dus uiteindelijk de hoofdrol in speelt. Dus dit is iets dat aantoont van als je echt gelooft in jezelf, dan gaat het bereiken wat je moet bereiken. Hij had destijds gewoon kunnen zeggen van oké, het is goed. Voor dat eerste aanbod, $60,000, was heel veel geld in die tijd. Hij had zijn mond kunnen houden, hij had ervan kunnen leven en hij had nadien verder gegaan. Maar hij had nooit niet dat succes en die voldoening kunnen bereiken dat hij heeft gedaan door gewoon te blijven staan waar hij in geloofde. En dat heeft hem ook gedaan. Dus voilà, genoeg getitterd. We zijn al 9:15, dus het is tijd voor nog maar muziek. Dus ik ga het nummer The Eye of the Tiger afspelen. Gevolgd door, ik ga ineens het volgende nummer erachter spelen. Namelijk een nummer van Gloria Gaynor, I Will Survive. Want ik vond dat nu ook wel passen bij dit verhaal van Sylvester Stallone. En gewoon het verhaal van ons allemaal. Als we blijven geloven in hetgeen dat we willen doen, in hetgeen dat we voelen dat we moeten doen, then we will all survive. Dus geniet van de volgende 2 nummers. Feel the energy.
En zie het ook als een teken van Goose, was het loslaten van het verleden. Dit is het vastgrijpen van de toekomst en er vertrouwen in bidden. Als je echt gelooft in jezelf, dan gaat de universe ook in je geloven en aan je kant staan. En dan komt alles gewoon goed en dan kan je de twijfels volledig loslaten. Echt waar, gewoon vertrouwen hebben en weten dat die droom niet voor niks in je hoofd ontstaan is.

Voilà. I got all my life to live and I got so much love to give. I will survive. Dat was Gloria Gaynor en dat was ook nog eigenlijk een beetje naar aanleiding van het verhaal dat ik net vertelde over Sylvester Stallone. En het nummer dat hij liet schrijven voor Rocky 3, namelijk The Eye of the Tiger. Ondertussen zijn we, de juist was het 21-21. Dus we zijn al 9:15 gepasseerd. En ik heb nog een aantal nummertjes. Ik ga ze denk ik weer niet allemaal kunnen spelen, maar dat is niet erg. Ik kies er altijd meer als ik hier alleen ben dan als ik een gast heb. Allee, als er een gast is, dan kiest hij of zij uiteraard een deel van de nummers. Maar dan heb ik altijd in een totaal zo'n 16-tal nummers. Omdat ik denk, ja, we geraken in gesprek. Hè. Er gaat veel gepraat worden. Als ik hier alleen sta, denk ik, ik pak wel wat nummers extra. Hè. Ik kies er een stuk of 20. Want ik krijg dat niet alleen volgebabbeld. Maar iedere keer verbaas ik mezelf in hoe goed het lukt van dat wel vol te babbelen. Maar in elk geval, het volgende nummer is geschreven door een andere artiest, George Michael. En hij heeft dat nummer uitgebracht omdat ook hij ervoor wou kiezen om niet in te gaan op wat er van hem verwacht werd. Hij weigerde om in te gaan op het gefabriceerde popstar image dat hij eigenlijk had gekregen bij de uitkomst van zijn debuutalbum Faith. Daarvoor speelde hij samen met Wham. En toen dat Faith uitkwam onder het recordlabel van Sony, dan ja, hadden ze een bepaald image aangemeten. Hè, van de cool guy met zijn leren vest en zo. En daar wou hij eigenlijk vanaf. Hij wou niet diegene zijn dat zij wilde dat hij was. Zo heeft destijds Sinead O'Connor ook haar haar afgeschoren omdat ze niet gewoon wilde in het plaatje passen wat ze verwachtte. Tegenwoordig is het heel erg met de muziekindustrie op heel veel vlakken. Je ziet heel veel artiesten die zich wel aanpassen naar hetgeen dat er van hen verwacht wordt. Uiteraard omdat er heel veel geld tegenover staat. Het zijn heel vaak onzeker beginnende artiesten die het willen maken. Hen wordt dan beloofd dat ze hulp krijgen, dat ze succesvol gaan worden. Ze maken die ook wel succesvol, maar eigenlijk wil het dan zeggen dat ze al hetgeen waar ze zelf voor staan of in geloven, moeten achterwege laten. Ze moeten zich op een bepaalde manier kleden, ze moeten bepaalde uitspraken doen, ze moeten een bepaalde manier van leven eigenlijk beginnen doen. En er zijn er die dan achteraf spijt krijgen dat ze die contracten getekend hebben, maar er vaak niet meer onderuit kunnen. Zoals bijvoorbeeld Lady Gaga, die toegeeft dat ze signed a deal with the devil. Dus voilà. Maar vroeger waren er heel veel mensen die dat... toen was de muziekindustrie nog niet zo gecommercialiseerd als nu. En waren er mensen... je hebt die nog altijd uiteraard, hè. Maar waren er ook mensen die zeiden van nee, als jij van mij dit wilt maken, dan doe ik niet meer mee, dan doe ik het wel zelf. En George Michael was zo iemand en hij heeft met het nummer Freedom duidelijk wil laten zien wie dat hij echt was. Hij wilde zich dus bevrijden van de music industry. Hij wilde niet de commercial mainstream dat ze hem wilde opleggen, wilde hij niet meegaan. En daar gaat dat nummer eigenlijk over. Het gaat over van... ik kan even niet op de lyrics komen, maar in elk geval, het gaat niet over wat je ziet, is wat je krijgt, maar het gaat echt over van the clothes do not make the man, zingt hem op een bepaald moment. Dus hij zegt, hij wil daarmee zeggen van ja, jullie kunnen mij zo of zo of zo willen portretteren, maar dat gaat niet over wie ik echt ben. En het nummer Freedom gaat er eigenlijk over. Just like that Sylvester Stallone afkwam voor wat hij wou, heeft George Michael dat ook gedaan. Het was een geweldige artiest. En zijn muziek blijft voortbestaan. Hetgeen ik eerder in de uitzending al zei van To Leave a Legacy. Hij is zo een van die artiesten die echt wel blijft voortbestaan. Ook lang nadat hij er zelf niet meer is. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie freedom. En geniet van het nummer van George Michael.

Voilà. En ik had dan indruk dat een thee begon te koken op de achtergrond. Dus ik heb het nummertje eventjes afgebroken op de laatste paar seconden. Trouwens, voor de mensen die aan het volgen zijn via de webcam, deze livestream, niet enkel de klank, maar ook het beeld hebben. Ja, als je mij zelf ietsje ziet trekken, is dat gewoon omdat ik een foto wil voor bij de podcast waar dat BNL bij opstaat. En dat ik zelf ook nog ietsje deftig bij opsta. De ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. Anyways, we zijn ondertussen al 9:30 voorbij. My god, dat gaat snel. Ik dacht, ik ga hier heel eenzaam alleen in de studio zijn. En dat gaat traag gaan, maar dat gaat even snel als anders. Soms misschien zelfs nog sneller. Ik heb nog een aantal nummers voor jullie klaarstaan dat ik zeker wil laten horen. Ik ga ze niet allemaal kunnen laten horen. Dus ik heb al aan het schuiven geweest van welke dat ik vind dat er zeker in moeten. En het volgende nummer is een nummer dat ik ook wel vond dat paste in deze uitzending. Namelijk het nummer Stronger van Kelly Clarkson, of de volledige titel What Doesn't Kill You Makes You Stronger. En hoewel dit eigenlijk over een post-breakup nummer is, ja, kunnen eigenlijk dat stronger zijn doortrekken naar alle aspecten van het leven. Hè. Dus de volledige titel What Doesn't Kill You Makes You Stronger verwijst naar

De bekende uitspraak van Friedrich Nietzsche. Namelijk het overleven van moeilijke tijden en verraad. Dat hoeft u niet te breken. Integendeel, je kan daar mentale weerbaarheid en emotionele sterkte mee opbouwen. En dit nummer gaat eigenlijk over het terugeisen van de controle over je eigen leven. En of dat nu gaat over een ex-partner, de maatschappij, de overheid, of het leven in het algemeen dat het u moeilijk maakt, er is altijd een mogelijkheid om opnieuw te kiezen voor jezelf en te vechten voor datgene waar je in gelooft. Dus, en what doesn't kill you makes you stronger. Het is zo vaak ook zo dat als je zelf veel hebt meegemaakt en daaruit gegroeid bent en daar niet je eigen hebt door laten destroyen, hè, kapot maken, maar en niet blijft hangen in de slachtofferrol, maar zo je hebt van oké, ik heb deze meegemaakt, ik heb daaruit geleerd, ik wil die boodschap meegeven, daar komen juist de mooiste dingen vaak uit voort. Hè? De mooiste praktijken, de mooiste initiatieven. Omdat je uit je eigen ervaring eigenlijk weet hoe dat je anderen misschien kunt beter helpen. Kunt een andere die dat moeilijk hebben gehad, kunt laten zien van kijk, ik heb dat gekunnen, dus jij kunt dat ook. Daar gaat het eigenlijk een beetje over, dat nummer. En ik ga het aansluitend een nummer erachter laten horen. Een nummer dat denk ik wel iedereen gaat kennen. Een nummer dat heel bekend is geworden door Friends. Want het is een teamsong van Friends. Namelijk van de Rembrandts. I'll be there for you. Ik vond dat ook heel toepasselijk voor deze uitzending. Want I'll be there for you wil zeggen, ik zal er voor u zijn. En dat geldt niet alleen voor familie, voor vrienden, voor vriendinnen. Dat geldt ook gewoon voor de mensen waar dat je mee samenwerkt. Die dat je wilt helpen als ze moeilijke momenten hebben. En dat je net zei van, what doesn't kill you makes you stronger. Je kunt er pas zijn voor iemand anders. Als je kunt inleven in wat de ander heeft meegemaakt. Je kunt het nooit niet zelf volledig beseffen wat dat voor een ander doet. Maar als je veel zelf hebt meegemaakt, maakt het je gemakkelijker voor u in te leven in wat voor een ander moeilijk kan zijn. En is het ook belangrijk dat je beseft van I'll be there for you, no matter what. Als je me nodig hebt, als je het moeilijk hebt, ik ben er voor u. En dat is waar dat de echte vriendschap om draait. En dat is ook waarom dat Friends destijds zo'n succes was. En nog steeds, de herhalingen worden nog steeds uitgezonden. En ik zelf blijf er alvast nog steeds naar kijken. En het blijft gewoon goed. Het blijft niet alleen grappig, maar gewoon ook de connectie tussen die vrienden is zo mooi om te kijken. En misschien zelf dat te leren. Dus geniet van de volgende twee nummers. Van Stronger van Kelly Clarkson en I'll Be There For You van de Rembrandts. Nu even

Voilà. Dat was Kelly Clarkson, gevolgd door The Rembrandts met Stronger, gevolgd door I'll Be There For You. En ondertussen ben ik eventjes niet meer alleen in de studio. ik weet niet, wacht, ik zal eventjes het beeld zetten op Algemeen Studio. Dan kunnen jullie zien dat hier nog volk is. Gwenda en Erik komen eventjes dag zeggen en de envelopjes halen. Voilà, ik ben eventjes in gezelschap. Allee, ik heb al heel de avond jullie gezelschap, hè, massaal veel, volgens Dominique met 10.000. Dus ik heb geen idee hoeveel luisteraars er zijn, maar het idee is wel leuk. In elk geval, ik zie hier dat het ondertussen al 9:15 is. Dat is echt absurd snel hoe dat vooruit gaat. Dat is echt niet normaal. Ik heb nog een aantal nummers die ik zeker wil laten horen, maar zoals ik al eerder zei, ik ga ze niet allemaal kunnen laten horen. Maar het volgende nummer vind ik ook echt dat niet mag ontbreken in deze uitzending. Want dat bevestigt weer al hetgeen dat ik al eerder heb gezegd. Het sluit aan bij al het voorgaande. Blijven hopen en geloven. Volhouden, vertrouwen hebben in je dromen. En don't stop believing, want the greatest breakthrough is right around the corner. En dat wil eigenlijk zeggen, heel veel mensen hebben de neiging van op te geven. En juist voor dat eigenlijk lukt, je weet dat niet wanneer dat lukt. Hè? We hadden het er straks al gezegd met dat nummer van Unwritten. Je weet niet wat er komt. Maar, ik kan ondertussen even teruggaan, want dat nummer is aan het afspelen zonder dat dat mag afspelen. Dat staat druk. En je weet niet wat er gaat komen. En daarom dat het ook draait om believing. Er is zo'n uitdrukking in het Nederlands, een uitdrukking dat ik vind dat op niks slaagt. Eerst zien en dan geloven. Er bestaat niet zoiets als eerst zien en dan geloven. Want vanaf dat je iets ziet, vanaf dat het bewijs geleverd is, dan hoef je er niet meer in te geloven. Geloven doe je juist in iets dat onzichtbaar is. En dat is waar het volgende nummer over gaat. Don't stop believing van Journey. Dus let it be part of your journey. En geniet van het volgende nummer.

Leaving van Journey, blijkbaar. Het nummer... Je weet dat, Erik, ik vind het allebei. Dus dat was hier al goed, bonk erop. En dan gevolgd door Brave van Sarah Bailey. Bray, kan dat niet uitspreken. So, anyways, het is ondertussen 9:05. Oh my god, het is al laat. Brave moest sowieso nog gespeeld worden, want deze nummer van 2012 gaat eigenlijk ook over het overwinnen van angst. Over de stilte die moet worden doorbreken. En mensen moeten de moed hebben om de waarde te durven spreken. Dus het nummer past niet enkel in de lijst van vanavond, maar ook gewoon op Radio Avondland in het algemeen. En ook bij Good News For You. Want uiteraard het krantje dat ik er net eventjes heb over gehad, want ik heb er eigenlijk vanavond niet veel over gezegd. Maar het krantje Good News For You draait natuurlijk ook om authenticiteit en het spreken van de waarheid. En ik wil dat binnenkort ook vaker gaan doen. Niet enkel op de radio, niet enkel face-to-face, maar voor meerdere mensen tegelijkertijd. Want je merkt gewoon dat sommige mensen kunnen af en toe een boost gebruiken en woorden kunnen daar zo vaak bij helpen. Dus wanneer en hoe ik het inplan, weet ik nog niet. Maar in elk geval, de bedoeling is dat niet alleen via de radio, maar ook gewoon in een zaaltje, op een fijne avond, tijdens het event, dat we niet alleen ikzelf, maar andere mensen ook de mogelijkheid gaan geven om jullie toe te spreken en om, voor wie dat nodig is, een hart onder de riem te steken. En ik zie nu dat het 9:50 is. Dus ik had eigenlijk nog... ik heb ondertussen een paar nummertjes moeten skippen. Maar ik heb hier nog 2 nummers klaarstaan. Het laatste nummer kunnen jullie altijd beluisteren. Dat is het... En nummer Talking About Revolution van Tracy Chapman. Maar omdat ik dat al elke uitzending speel, als ze de kans krijgt, want soms heb ik te veel of te weinig tijd of te veel liedjes. In elk geval, ik ga deze avond eindigen met een nummer dat ook wel een beetje maatschappijkritisch, of een beetje veel, is. En waarin dat Moby zijn frustraties uit van hoe dat er soms bij de overheid aan toe gaat. Het is op zich misschien een iets donkerder nummer, maar de energie die eruit komt, die zegt het eigenlijk allemaal. Dus in principe is het zo dat Moby met het nummer Lift Me Up, moet ik zelf even spieken, ik vind het niet meer, zodat eigenlijk zijn frustraties wou uiten over hoe dat... De overheid zorgt voor angst en nationalisme en fanatisme. En dat dat dikwijls een zwaar weegt op de bevolking. En wat wij met Good News For You willen doen, is het tegenovergestelde. We want to lift you up. Dus dat gaan we deze laatste 2 minuutjes nog doen. Dus in elk geval, bedankt om te luisteren. Hebben jullie de uitzending gemist? De podcaster is er ook nog altijd. Jullie horen mij dit niet zeggen, maar als je naar de podcast, oh my god, luistert, dan gaat het wel horen. Dus ik zou zeggen, bedankt om te luisteren en tot volgende week. En geniet nog van Moby.

0: noemt de houding van de liberalen een schande. 4 mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit 2 containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de 4e plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: BNL Nieuws.
1: De MR is de enige regeringspartij die een compromis rond de 13 studenten uit Gaza nog in de weg staat. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Prevot. De MR zou eerst bijkomende concrete resultaten eisen op het vlak van migratie. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk. De studenten kregen een beurs om bij ons verder te studeren, maar hun situatie blijft geblokkeerd. Prevot noemt de houding van de liberalen een schande. Vier mensen zijn aangehouden na cocaïnesmokkel naar de haven van Antwerpen. De bende gebruikte een vrij nieuwe methode waarbij de coke gedrenkt was in pellets voor houtkachels. Na extractie is uit twee containers met pellets meer dan een ton cocaïne gehaald. Het ging om een internationaal drugsonderzoek geleid door de federale gerechtelijke politie van Bergen-Doornik. Volgens het parket is ook grondig samengewerkt met wetenschappelijke deskundigen. Ook Turkije verbiedt nu alle gebruik van sociale media onder de 15 jaar. De wet gaat in op 1 november. Providers moeten een solide garantie bieden voor leeftijdsverificatie. Het aantal landen dat gelijkaardige maatregelen treft neemt toe. Ook de Europese Commissie wil met de Kids Act de toegang tot sociale media beperken tot diezelfde leeftijd. Ouders zullen dan wel een account kunnen aanmaken dat kinderen toegang biedt tot geschikte content. In New Delhi in India heeft de politie tenminste 2000 demonstranten, vooral studenten, opgepakt bij een manifestatie van de zogeheten kakkerlakkenbeweging. Die protesteert tegen aanpassingen aan de kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De regeringspartij zou veel mensen van die lijsten weren. Volgens de betogers gebeurt dat onrechtmatig en in eigen belang. De politie sloot grote delen van de hoofdstad af om het protest onmogelijk te maken. De betogers zeggen dat ze hun verzet niet zullen opgeven. En in Como heeft de Fransman Paul Seixas de 120ste wielronde van Lombardije gewonnen. Seixas is pas 20 en de jongste winnaar ooit. Hij haalde het voor Vuelta-winnaar Enric Mas en de Italiaan Ciccone, die vorige zondag nipt werd geklopt door Remco Evenepoel op het EK. Diezelfde Evenepoel won anderhalve minuut na Seixas de sprint om de vierde plaats. De ronde van Lombardije is traditioneel de laatste klassieker van het seizoen, maar dit jaar valt de koers daags voor Parijs-Tours. Zondag. De nacht is koel, bij minima rond een graad of 7 en in de Ardennen komt het kwik dicht bij het vriespunt. Daarna een wisselend tot soms zwaar bewolkte zondag met vooral in het noordoosten kans op wat regen en temperaturen tot 15 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.